Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna $1,8 miljard komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. De beste muziek, de mooiste verhalen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

Goelen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
2: Zeeland. Een hapje, een drankje, een muziekje. En ondertussen leren over hoe het is om te werken in de gehandicaptenzorg. Je hoort zo of dat een beetje goed samengaat. Het is 6:02, het Zeeuwse nieuws van dit moment. Vandaag wordt duidelijk of de Zeeuwse treinproef van 2029 doorgaat. Als die doorgaat, rijden er 4 maanden lang geen treinen tussen Goes en Vlissingen. En ook daarna is er nog maanden hinder op het hele Zeeuwse traject. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland spande een zaak aan omdat de gevolgen voor studenten te groot zijn en de alternatieven niet goed genoeg. Raadslid Martin Bos van BVNL in Middelburg heeft maar liefst 268 raadsvragen ingediend over de fusie tussen de Zeeuwse GGD en de veiligheidsregio. Het aantal is een unicum volgens de griffier van de Middelburgse gemeenteraad. Volgens Bos roept de informatie die ze over het onderwerp hebben gekregen nou eenmaal veel vragen op. En hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt voor een auto die op zijn kop in de sloot terecht was gekomen. Het ongeval gebeurde op de weg van Middelburg naar de Westerschelde-tunnel. De inzittende raakte licht gewond. Het weer dan in Zeeland. De dag begint droog. Af en toe is er wat zon. Later een enkele bui. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur stijgt vanmiddag naar 16 tot 18 graden. Een heel goedemorgen en wat fijn dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: Ilse de Lange en All the Answers. Het is 6:08. Werken in de gehandicaptenzorg ontdekken met een drankje, muziekje en een informeel gesprek. In Middelburg werd voor het eerst het Serenloof-fest gehouden. Bezoekers konden kennis maken met de organisatie en kregen ook een kijkje in de keuken van hoe zo'n bedrijf nou eigenlijk werkt. Het was verder dus ook vooral gezellig. Verslaggever Nancho Hiddes was er om de sfeer te proeven.
1: Op de locatie van Serenloof staan verschillende kraampjes in de kas opgesteld. Dat is maar goed ook, want het regent nu een beetje. Er zijn in totaal 5 kraampjes en ook nog een kraampje voor de inschrijving.
2: Nou, wij zijn erg geïnteresseerd in het werk en wij zijn hier vandaag gekomen omdat we eigenlijk de sfeer willen proeven. Een beetje snuffelen en kijkend van, past dat nog bij ons, dat werk?
1: Heeft u zelf ook een achtergrond in de zorg?
2: Ja, ik ben van origine verpleegkundige. Ik ben nu 53, maar ik ben gestart zeg maar vanaf mijn 18e. Altijd in de zorg gezeten, 25 jaar lang en daarna uitgestapt. Therapeut geworden en ik mis gewoon de zorg. Ik mis een stukje aandacht voor de mensen. Ik mis het team, samenwerken en eigenlijk het plezier.
1: Hoe vindt u het dan om op deze manier een beetje kennis te maken met wat Serenloof te bieden heeft?
2: Ik vind het een hele leuke manier, laagdrempelig. Ik vind het wel jammer, we zijn een beetje vroeg, dus er zijn nog weinig mensen. En ik mis de bewoners of de cliënten, die zijn er niet. Ja.
1: En vertel, waarom bent u gekomen naar deze dag?
3: Nou, ik kom ook snuffelen en voor een indruk. Voor mij is het voor vrijwilligerswerk. Ik ben helaas afgekeurd door ziekte. Maar ik wil nog wel iets bijdragen in de maatschappij. Ik heb een achtergrond als verzorgende met ouderen, dementerende. Dus niet deze doelgroep. Maar ja, wat niet is, kan nog komen. En ik kan het leren. En ja, ik ben wel nieuwsgierig.
1: Ik denk juist wel dat ze staan te springen om vrijwilligers hier.
3: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dus ja, ik ben benieuwd wat ik zou kunnen doen.
1: Sabine Mesquita Antunes van Serenloof. Waarom houden jullie dit festival?
4: Nou, wij houden dit evenement omdat wij mensen op een laagdrempelige manier willen laten kennismaken met onze organisatie.
1: Willen jullie met dit evenement echt mensen werven?
4: Ja, zeker. De juiste zorgprofessionals zijn hard nodig. Maar dan wel op de juiste plek. En ik denk dat dat op verschillende manieren kan worden georganiseerd. En daarom ook dat we dat in een breder palet hebben gegoten vandaag. Ja.
1: Dus eigenlijk meer als bezoekers hier binnenlopen, is het een soort markt om even te ontdekken of het wel echt iets voor hun is.
4: Ja.
0: Dat zei Sabine Mesquita Antunes. Zij zou tegen verslaggever Nancho Hiddes op die informatiemarkt van Serenloof, dus was omgetoverd tot de Serenloof-fest.

Kobe Calais en Jason Mraz en Lucky. 13 minuten voor 6, toen kwam de zon op vandaag. En wat voor dag hebben we dan voor de boeg? Nou, die begint op de meeste plaatsen droog. Af en toe is er zon, maar verspreid kunnen er ook enkele buien tot ontwikkeling komen. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en de temperatuur stijgt vanmiddag naar 16 tot 18 graden. Later valt er landinwaarts nog een enkele bui, maar vannacht en vanavond is het droog. Minimum ligt dan rond de 12 à 13 graden en er is een stuk minder wind. Morgen dan droog, zonnige periode. Vrijdag is het ook zonnig. Maximum temperatuur morgen 20 tot 23 graden en vrijdag 24 tot 27 graden. En ook in het weekend is het vrij warm en vaak zonnig weer.

0: Michael Bublé en Haven't Met You Yet. 11 minuten voor 6:30 is het. Waarover gaat het in de rest van het land? Waarover schrijven de andere regionale media? Elke dag rond dit tijdstip maak ik met jou een rondje. We beginnen bij het schudden in de trein. Daarover schrijft RTV Utrecht. Want wie wel eens de trein pakt van Utrecht naar Amsterdam zal dat wel gemerkt hebben. Bij station Breukelen word je als passagier flink door elkaar geschud. Deze week pakt spoorbeheerder ProRail het spoor daar aan, want het is verzakt. Machinisten die op dat traject rijden, die melden regelmatig dat daar niet in orde is. En dat merk je in de coupé dus ook als de koffie over de rand van je beker vliegt. De ballaststenen die worden door ProRail weer aangevuld. Een zogenoemde stopmachine legt het spoor dan daarna weer stevig op zijn plek. Tijdens de Maasbrachter Havendagen komend weekend moet het gaan gebeuren. Dan willen ze daar de grootste frikandel ter wereld bakken. 38,15 meter moet die worden, zo groot als een spits, een klein binnenvaartschip. In de loods hebben ze al een lange frituurbak gebouwd en gisteren werd er alvast geoefend met een iets minder lange frikandel.
1: Want we willen gewoon de grootste ter wereld hebben. En als ons dat lukt en ook nog eens veel geld bij elkaar halen, dat zou helemaal fantastisch zijn.
2: Ongelooflijk, hè. Kijk eens hoe lang. 10 meter frikandel. Hij gaat nu het vet in. Ja, en dan gaat hij heel langzaam. Ja. Dit is al imposant. En straks is hij dus 38 meter. Ja?
1: Ja, even uit laten lekken, jongens.
0: Ja, ze willen zo geld mogelijk geld ophalen voor KWF-kankerbestrijding. Het moet toch een fascinerend spektakel daar zijn geweest. Ik ben benieuwd naar de beelden. Omroep Brabant schrijft over Iris Broeders van Ham uit Zundert. Zij is Nederlands kampioen ballonvaren geworden. En dat in een sport waar vooral mannen actief zijn. Tijdens de Belgian Balloon Trophy in het Belgische Vielsalm viel Iris. Na 4 dagen waren alle Nederlandse concurrenten achter haar. En sterker nog, tussen de bijna 30 internationale deelnemers werd ze ook nog eens knap 5e. Ze is super trots. Wie denkt dat wedstrijdballonvaren vooral een beetje rondzweven is, heeft het goed mis, vertelt ze aan de collega's van Brabant. Het draait volgens haar om precisie. Soms ligt er bijvoorbeeld ergens een kruis in een weiland en moet je zo dicht mogelijk daarbij een zakje zand gooien. Hoe dichter je erbij zit, hoe meer punten je krijgt. En de koning en koningin waren op bezoek in Limburg. En dat is natuurlijk al een feestje. In Wessem waren ze. Muzikale ontvangst kregen ze van de lokale harmonie, fanfare en de schutterij. En daarna hebben de koningspaar gesproken met jongeren over het verenigingsleven. Ja, en wat doe je dan als het koningspaar weer weg is? Dan duik je met z'n allen het café in, zag verslaggever Maurice de Heus van L1.
3: De koning en koningin zijn vertrokken uit Wessem. En zoals het dan hoort in een plek zoals Wessem, komt iedereen bij elkaar in het dorpscafé, de schutterij, de harmonie, de fanfare en de burgemeester om even uit te puffen. En zoals ze dan zeggen, het is ergens op de wereld al 5 uur geweest, dus dat kan hier ook in Wessem. Burgemeester Dion Snijder, als u terugkijkt op bezoek, waar blijft u bij?
4: Mij blijft een heleboel bij. De openheid van een koninklijk paar, de gezelligheid in de kern, de wijze waarop de verenigingen zich hebben gepresenteerd. En de afterbijeenkomst, zal ik het even noemen. Ja, ik vind dit is fantastisch. Dit is geweldig om mee te mogen maken. En zo vaak gebeurt het niet, dus top.
3: En u zei zelf net in een kleine speech, ik ben echt trots op de manier waarop jullie hebben gepresenteerd. Jammer eigenlijk dat Willem-Alexander en Maxima dit niet kunnen zien in de zin van leefbaarheid van de kern.
4: Ja.
3: Saamhorigheid hier aan buffet eigenlijk, hè?
4: Ja.
3: Wat bedoelt u met die woorden?
4: Nou, wat je zegt, hè? Bedoel, als je hier staat, dan voel je hetgeen waar je binnen over hebt. Binnen heb je het over van hoe doen jullie het, hoe kunnen jullie steeds weer de jeugd enthousiasmeren, hoe kunnen jullie het voorbestaan van die vereniging ook nog langer doortrekken, hoe doen jullie dat? En dan krijg je antwoorden, maar dat is allemaal ratio. En hier voel je wel wat het betekent om bij zo'n vereniging te zijn en hoe enthousiast de mensen zijn en hoe, ook, hoe ze ook deelnemen en hoe ze ook participeren in dit soort gelegenheden. Ja, en dat geef je als burgemeester, dat is het mooiste visitekaartje wat je kunt afgeven.
3: Willem-Alexander, herinnerde zich nog iets van een schuttersfeest?
4: Ja. Ja, vorig jaar was een natte bedoeling. En dat zat er wel nog in. Dat had hij wel nog stevig in de gaten. Vandaag had het ook anders kunnen lopen. Maar we hebben gelukkig dit jaar geluk met het weer hier.
0: Zei de burgemeester van Wessem tegen verslaggever Maurice de Heus van L1. Zes minuten voor 6:30 terug weer naar Zeeland. Voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws zometeen. Naar Harry Styles, die op dit moment volop bezig is met zijn optredenreeks in de Amsterdam Arena. Dit is Sign of the Times.

Harry Styles. The Sign of the Time zegt dat het nu bijna 6:30 is. Je luistert naar Omroep Zeeland. Zeeland wordt wakker met nu een update van het Zeeuwse nieuws. Het Vlissingse bedrijf achter cruiseschip de Hondius is met een statement gekomen over de afgelopen periode. Eigenaar Oceanwide Expeditions zegt dat het bedrijf de afgelopen weken een van de moeilijkste situaties heeft meegemaakt in haar bestaan. Ze noemen het allereerst een menselijke tragedie en zeggen dat hun focus ligt op het ondersteunen van de getroffenen. Ook schrijft de directeur dat alles erop wijst dat het virus niet afkomstig is van het schip, maar dat een van de opvarenden het moet hebben meegenomen aan boord. Hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt voor een auto die op zijn kop in de sloot terecht was gekomen. Dat gebeurde op de weg van Middelburg naar de Westerschelde-tunnel. De

0: inzittenden raakten licht gewond. 300 inwoners en bedrijven hebben gereageerd op een enquête van de provincie over laagvliegoefeningen. De hele provincie is aangewezen als laagvlieggebied door het ministerie van Defensie. En hoe dat er precies uit gaat zien, wordt komende zomer duidelijk. De provincie had 10.000 enquêtes verspreid en is blij dat er 300 reacties zijn gekomen die nu kunnen worden meegenomen in de gesprekken met Defensie. En vanavond is er een benefietconcert in De Spot in Middelburg voor de ernstig zieke muzikant Hans van der Werf. Van der Werf is de frontman van de band Woodworks en hij heeft uitgezaaide endeldarmkanker. Voor een levensverlengende behandeling in Duitsland is geld nodig en daarom is er een crowdfunding gestart. Het weer in Zeeland, de dag begint droog, af en toe zon, later komen enkele buien tot ontwikkeling. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt vanmiddag naar 16 tot 18 graden.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Houdini van Dua Lipa. Bijna 5 minuten over 6:30. Opvallende verhalen uit de ochtendkranten hoor je even voor 7 uur. Daarvoor de kennismaking met Sascha. Dat is onze ziel van de dag vandaag. Waarom? Dat hoor je zo. Eerst gaan we laag vliegen. Omroep Zeeland. 300 reacties zijn er bij de provincie binnengekomen nu heel Zeeland door het ministerie van Defensie is aangewezen als laagvlieggebied. Het zijn reacties van mensen die zich zorgen maken over de gevolgen van dat laagvliegen, als het bijvoorbeeld gaat over geluidsoverlast. Die zorgen waren al wel bekend, maar de provincie maakte toch nog eens een rondje. Zo staan alle zorgen zwart op wit als de provincie straks gaat praten met het ministerie van Defensie om de gevolgen van die laagvliegoefeningen binnen de perken te houden. De provinciebestuurder die erover gaat is Danielle de Klerk en zij spreekt over wat er naar voren is gekomen uit die enquête.
1: Nou, wat je bijvoorbeeld ziet, om maar een gebied te noemen, op Walcheren zie je natuurlijk heel veel mensen met paarden. Kleinschalig, grootschalig. Die zeggen tegen ons ook, nou ja, op het moment dat er een helikopter heel laag over gevlogen komt, en dat is niet tijdig bekend, daar kunnen paarden onrustig van worden. Ook met het kans dat zij dan uitbreken. Nou, met alle gevolgen die dat mogelijk kan hebben. Nou, dat zijn situaties die je wilt voorkomen. Hè, want we willen niet dat er schade ontstaat. Dus nou ja, dat type zorgen en ook waar zijn die locaties dan precies. Nou, dat zijn bijvoorbeeld zaken die in deze enquête naar voren komen.
2: Ook bijvoorbeeld toeristische sector? Bedrijven?
1: Ja, ik laat maar zeggen dat je in brede zin gewoon zorgen ziet over, zolang de vraag niet beantwoord is, wanneer wordt er dan precies gevlogen? Hoe laag vliegen ze dan precies?
2: Maar dat kan Defensie niet zeggen, want dan is dat ook informatie die eventueel voor de Russen belangrijk is.
1: Nou, kijk, het zal een spanningsveld zijn, maar het is ook aan ons om met deze signalen die we breed opgehaald hebben, om daar het gesprek met Defensie verder over te voeren. Nou ja, dat staat ons te doen. En de informatie uit deze enquête helpt om dat goede gesprek te voeren.
2: Eigenlijk is het gewoon een bevestiging van wat we al wisten.
1: We hebben veel bevestiging gezien en tegelijkertijd blijft informatie uit zo'n enquête waardevol, omdat die nog wat specifiekere details meegeeft, waar wij ook gewoon graag gebruik van maken.
2: De enquête is heel breed uitgezet, hè, onder, ik begreep, 10.000 mensen en bedrijven en dergelijke. En dat er maar 300 reacties zijn binnengekomen, dat is inderdaad toch niet zoveel.
1: Nou, ik denk dat 300 reacties zeer waardevol zijn. Nee, ik zou dat niet willen kwantificeren als te weinig. De een maakt zich soms meer zorgen over iets dan de ander. Dat ligt denk ik ook heel erg aan je persoonlijke situatie. Ik denk dat het heel waardevol is dat zoveel mensen gebiedsspecifieke kennis ook aan ons aanleveren. Die we gewoon heel goed kunnen gebruiken in het vervolgproces.
2: Of hebben de Zeeuwen zich er al een beetje bij neergelegd van ja, dat gaat toch gebeuren, Defensie moet oefenen. Dus ja, niks aan te doen.
1: Nee, dat denk ik niet. Hè. We hebben juist deze enquête ook uitgezet om ervoor te zorgen dat mensen de mogelijkheid hebben om dat signaal aan ons door te geven. En ik denk dat je gewoon ziet, ook aan de hoeveelheid reacties, maar ook uit alle gebieden waar ze vandaan komen, dat er mensen zijn die zorgen hebben. En hiermee hebben we die zorgen ook goed in beeld. En het is aan ons om dat verder te betrekken in het proces met Defensie.
0: Vertelt de provinciebestuurder Danielle de Klerk en collega Ariane Lafort.

0: We zijn even goed wakker. Dat was De Dijk met Ik kan het niet alleen. Het is tijd om kennis te maken met onze Zeeuw van de Dag. En vandaag is dat Sascha de Koning. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dan gaan we het hebben over een vrijwilligersmarkt die in Middelburg wordt georganiseerd. Jij bent van Visita, die de markt organiseert. Wat is dat precies voor markt, een vrijwilligersmarkt?
1: Dat is een markt waar 20 organisaties die met vrijwilligers werken zich presenteren aan het publiek en laten zien wat zij allemaal doen en voor wie.
0: En eigenlijk met elkaar de tent uit moeten vechten om te zorgen dat ze de mensen die langskomen aan hen weten te binden.
1: Ja, precies.
0: Want dat is natuurlijk wel een dingetje om het zomaar even te noemen tegenwoordig. Er zijn zoveel organisaties die een tekort aan vrijwilligers hebben.
1: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk altijd al wel zo geweest. Maar er is wel wat veranderd in de tijdsbesteding van mensen. Waardoor het ook wel veranderd is. Dus niet iedereen die vrijwilligerswerk doet is meer wekelijks beschikbaar bijvoorbeeld. Dus daar moeten zij wel rekening mee houden.
0: En hoe komt dat?
1: Ja, dat komt gewoon omdat mensen langer doorwerken natuurlijk. Er zijn zoveel dingen die je kan doen naast je werk en die je ook moet doen. Waardoor mensen toch andere keuzes maken eigenlijk.
0: Ja, maar baart jullie dat dan geen zorgen?
1: Op zich zijn er nog steeds heel veel mensen die wat doen, maar dan op een andere manier. Dus het is de kunst om mensen toch te overtuigen om wat bij te dragen, maar dan op hun eigen voorwaarden eigenlijk.
0: Ja, en zodat ze dat wel kunnen combineren.
1: Ja, precies. Ja.
0: 20 organisaties dus, noemde er zo eens wat?
1: Het Alzheimer Café, Cirelo, Stichting Feest van Herkenning, SVRZ, De Luisterlijn, Visita zelf natuurlijk, Vluchtelingenwerk, de ZB. Heel divers eigenlijk.
0: Ja, en die vragen dan dus allemaal aan mensen om een aantal uur van hun tijd in de week?
1: Ja, niet altijd in de week. Soms is het in de 2 weken, soms is het incidenteel. Je kunt bijvoorbeeld maatje worden van iemand die nieuw is in Nederland. En die daar ga je dan gewoon wat leuks mee doen, 1 keer in de 2 weken. Kost je dan 2 uurtjes van je tijd. En ja, het levert jezelf ook iets op. Daar moet je wel ook aan denken.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, het geeft je natuurlijk voldoening. Het is leuk, je leert ervan. Het is niet alleen dat je iets voor een ander doet, maar het betekent ook iets voor jezelf.
0: Ja, het is een beetje zoals dat als je gaat sporten, dat je ook van tevoren denkt, waar doe ik dit ook weer voor? Tenminste, dat geldt dan voor mij. En
1: ja,
0: dat je achteraf denkt, dit was toch eigenlijk gewoon wel hartstikke goed en gezond en zo. Dat is het een beetje. Het begint misschien omdat je het doet voor een ander, maar uiteindelijk stiekem achteraf levert je het voor jezelf ook heel veel op.
1: Ja, dat denk ik echt.
0: En nog even praktisch dan misschien voor mensen die dan denken, we willen hier toch wel even naartoe of meer over weten. Wie, wat, waar, hoe en zo.
1: Ja, vanmiddag van 3:30 tot 4:30 in de ZB Bibliotheek van Zeeland in Middelburg kun je gewoon binnenlopen en kennis maken met 20 verschillende organisaties.
0: Nou helder, en jij bent daar dan ook?
1: Ja, ik ben er ook.
0: Nou, heel veel plezier en succes in ieder geval daarbij vanmiddag. En we horen natuurlijk graag over 12 uur ongeveer hoe dat dan allemaal geweest is.
1: Ja, leuk.
0: Sascha, dankjewel.
1: Dankjewel.

Eagles en Lion Eyes. Het is 7:10. Wat staat er in de ochtendkranten? Nou, een super positief verhaal in de PZC over het zwembad in Wissekerken. We beginnen met een golf van renteverhogingen die eraan zit te komen. Klinkt het uit de hypotheekbranche. Geldverstrekkers reageren daarmee op ontwikkelingen op de kapitaalmarkt, schrijft de Telegraaf vanmorgen. Geld lenen is duurder door de inflatiezorgen en de verwachting dat centrale banken hun rente gaan verhogen. Volgens de hypotheekshop schroeven onder meer ING en ABN AMRO de tarieven op, net als de Rabobank dat doet. Vorig jaar heeft de huurcommissie ruim 100 bouwkundige onderzoeken aan huurwoningen per week gedaan, blijkt uit het jaarverslag. Problemen met schimmel, lekkages en tocht zijn hardnekkig, staat in het AD te lezen. Problemen met het onderhoud van huurwoningen nemen toe. En vaak spelen er meerdere problemen tegelijkertijd in één woning. Dat maakt onderzoek een stuk complexer. Het aantal bouwkundige onderzoeken steeg met 17% ten opzichte van het jaar ervoor. Ondanks dat veel woningcorporaties hun woningen verduurzamen, blijven vocht- en schimmelproblemen een veel voorkomend probleem. Niet alleen bij oude woningen, waar jarenlang te weinig in is geïnvesteerd, maar zelfs bij nieuwbouw speelt dat, zegt Vivianne de Pauw in het AD vanmorgen. Zij is een van de onderzoekers die huurwoningen na klachten aan een bouwkundige inspectie onderwerpt. En in de PZC het verhaal over het Wissebad in Wissekerken. Het buitenbad dreigde te verdrinken in strenge regels en kleinschaligheid. Maar door de gemeente Noord-Beveland is een oplossing gevonden, namelijk de samenwerking met het Omnium in Goes. En daar is iedereen super enthousiast over in de krant. De vrijwilligers van het Wissebad krijgen hulp van een professionele organisatie. En ook de gebruikers krijgen meer mogelijkheden. Zo kun je gaan turbo zwemmen. Dat betekent 5 keer per week lessen, waarvan 4 keer per week voor je A en dan nog voor je B en je C. Er komt volwassen- en tienerlessen, 50 fit aqua jogging. Zelfs de blijkbaar beruchte Wissebadnacht komt weer terug. En het Omnium heeft als voordeel dat mensen als het slecht weer is waarschijnlijk sneller gaan uitwijken naar hun zwembad. En ook dat ze hun personeel op een andere manier kunnen inzetten. Het hele verhaal vind je in de PZC vanmorgen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
2: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real.
3: I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
1: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
15: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: 27 mei, demodag scootmobielen.
17: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
18: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
8: Zeeland. Vandaag wordt duidelijk of de Zeeuwse treinproef in 2029 doorgaat. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland spande een zaak aan, omdat de gevolgen voor studenten te groot zijn en de alternatieven niet goed genoeg, vinden ze. Ik blik zo meteen vooruit met verslaggever Marieke Kerklaan. Het is 7:05. Het Zeeuwse nieuws van dit moment dan. 300 mensen en bedrijven hebben gereageerd op een enquête van de provincie over de laagvliegoefeningen van Defensie. De hele provincie is namelijk aangewezen als laagvlieggebied voor helikopters. Hoe dat eruit gaat zien moet komende zomer duidelijk worden. De provincie gaat de antwoorden nu gebruiken in gesprekken met Defensie. Raadslid Martin Bos van BVNL in Middelburg heeft maar liefst 268 raadsvragen ingediend over de fusie tussen de Zeeuwse GGD en de veiligheidsregio. Het aantal is een unicum volgens de griffier van de Middelburgse gemeenteraad. Volgens Bos roept de informatie die ze over het onderwerp hebben gekregen als raad nu eenmaal veel vragen op. En de hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt voor een auto die ondersteboven in de sloot terecht was gekomen. Het ongeval gebeurde op de weg van Middelburg naar de Westerschelde-tunnel. De inzittenden raakten licht gewond. Het weer in Zeeland, de dag begint droog, af en toe zon. Later komen er enkele buien tot ontwikkeling. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur stijgt naar 16 tot 18 graden. Een heel goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: Man I Need van Olivia Dean. Vandaag uitspraak in een unieke rechtszaak, want de Stichting Scholierenvervoer Zeeland die stond eerder voor de rechter tegenover het kabinet vanwege het besluit voor die proef in 2029 op het Zeeuwse spoor. Door die proef rijden er 4 maanden lang geen treinen tussen Goes en Vlissingen. En daarna nog een aantal maanden hinder op datzelfde traject. Volgens scholen hier in de regio is dat geen optie, daarom stapten ze naar de rechter. Nu dus uitspraak. Marieke Kerklaan was er toen bij de inhoudelijke behandeling. Volgt straks ook de uitspraak. Marieke, hoe zit dat dan precies?
1: Ja, wat jij al zegt, hè, het is een unieke zaak. Die Zeeuwse scholen die willen dat de rechter in Den Haag die treinenproef in 2029 tegenhoudt. Want, zeggen ze, die proef raakt Zeeland disproportioneel hard.
0: En waarom disproportioneel?
1: Ja, dat was tijdens de zitting eigenlijk wel het belangrijkste punt van de advocaten namens de scholen. Zeeland is een krimpregio, hè, zoals we allemaal weten. En die advocaat zei dus van elke leerling of student die niet naar Zeeland komt, ja, dat wordt gevoeld door die scholen. Hij schetste eigenlijk een beeld dat studenten vanwege die lange stremming, hè, want ze gaan uit van, ja, die trein ligt er dus 4 maanden uit, maar daarna dus inderdaad ook nog wel enkele maanden hinder. En dat de studenten vanwege die lange stremming dan gaan kiezen voor een opleiding in Brabant of in Rotterdam. En dat dus heel erg hard gaat aankomen bij de scholen hier in Zeeland. En een ander belangrijk punt van die advocaten toen was het alternatief, hè, de bus, dat geen goed alternatief is voor het treinenvervoer. Dat er te veel kans is op vertraging.
0: Ja, is er iets te zeggen over hoeveel gedupeerden er eigenlijk zijn bij ons als die proef door zou gaan?
1: Ja, elke dag reizen er 3000 mensen op het traject Vlissingen-Roosendaal. En 80% daarvan is scholier of student. Dus onderweg naar school of terug naar huis. En als dus in 2029 die treinenproef doorgaat, dan moet een belangrijk deel van die studenten en die scholieren dus voor alternatief vervoer gaan zorgen. En ja, die advocaat zei, Zeeland is daar eigenlijk een beetje te kwetsbaar voor.
0: Ja, je zou toch zeggen, het kabinet weet dit vast ook allemaal en heeft er vast goed over nagedacht.
1: Ja, klopt. Dat was ook het punt van die advocaten namens de staat. Die zeiden enkele weken geleden, we hebben echt alles goed gewikt en gewogen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan. En uit dat onderzoek komt Zeeland naar voren als beste testlocatie. Of misschien wel beter gezegd als het minst slechte. Hè? Dus waar zeg maar de overlast het meest beperkt is. Omdat als je bijvoorbeeld vergelijkt met trajecten in de rest van het land, zouden er misschien wel 10.000 reizigers te dupe zijn. Zei die advocaat, ja, de proef moet nu echt eenmaal ergens plaats gaan vinden, want het gaat over een belangrijk veiligheidssysteem. En dus het moet en het kan ook in Zeeland. Verder zei die advocaten ook van, nou, met die bus, dat komt echt wel goed.
0: Nou, hoe laat weten we wat de uitspraak van de rechter is?
1: Als het goed is, wordt dat om 10 uur gepubliceerd vandaag. En dan weten we dus ook met wie de rechter meegaat. Dus of die proef dus daadwerkelijk wel of niet in Zeeland gaat plaatsvinden.
0: Marieke Kerklaan, dankjewel.

0: Crosby, Stills, Nash en Young in hun Marrakesh Express. Maakt het 7:15. Een opmaatdag van wat ons te wachten staat later deze week, denk ik. Jules Gernaert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, een nieuw woord heb ik begrepen. Een opmaatdag, wat schitterend.
0: Nou, dacht ik toch zo'n beetje. De opmaat naar het prachtige weer.
1: Ja, doorgangsportaal is het er ook eentje van die varianten, zo gezegd. Met inderdaad een gang naar een mooi weer. Laat het eenvoudig houden. Dat duurt allemaal eventjes, want we hebben natuurlijk te maken met vrij grote weerpatronen eerder in de week en ook nu nog wel. Met een groot lage drukgebied gisteren boven Noord-Ierland. Dat is dan wel weg naar Schotland en IJsland. Maar de nasleep is er nog wel een beetje met vrij veel bewolking. En ook al gestegen temperaturen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. Maar ook nog wel enkele buien. De lucht is nog redelijk onstabiel. En ondertussen komt een hoge drukgebied boven Frankrijk wat noordelijker. En komt morgen boven Midden-Duitsland te liggen. En dat is dan het begin van die mooie en vrij zonnige periode. We gaan vandaag even doornemen. We beginnen dus met wel overwegend droog. Met een enkele bui van zee. En een paar opklaringen, maar toch een dominerende bewolking. Met een matige tot krachtige en aan zee zelfs soms harde wind uit het zuidwesten. En een temperatuur rond 13 graden. Gaandeweg de ochtend zullen er een paar verspreide buien ontstaan. Lokaal. Denk ik wel. En ook in de middag valt er hier en daar een bui, vooral landinwaarts. Aan zee wordt het dan droog en er komen iets meer opklaringen. Die gaan zich later in de middag uitbreiden. En vanavond is het dan vrij helder en ook overal droog. En de maximumtemperatuur die is dus vandaag zo'n 16 tot 18 graden. En later komt er ook wat minder wind.
0: Hoe zit het met de nattigheid morgen?
1: Ja, die is afwezig. Het is een helemaal droge dag. Hoge drukgebied is dan boven Midden-Duitsland. Luchtdruk vanavond wel boven de 1020, dat is natuurlijk prima. Het is morgen gemiddeld zo half bewolkt, denk ik. Met landinwaarts wellicht de meeste wolkenvelden. De meeste zonnige periode aan zee. Dus een beetje af en aan. Later is dan wel vrij zonnig. En de maximumtemperatuur is zo'n 19-20 graden direct aan zee. Tot plaatselijk 22 landinwaarts. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 4. Daarna is er minder wind. En vrijdag is het dus direct een stuk warmer. Met maxima van 24 tot 27. 20 graden en zaterdag hadden we op de meeste plaatsen ook nog wel een graden 25. Maar dan steekt er aan de kust wel een beetje zeewind op met enige verkoeling.
0: We zijn weer helemaal op de hoogte. Jules, hartelijk dank daarvoor.

0: Summer Sun van Texas. Een grote prijs winnen nadat je een gek filmpje hebt opgenomen. Freek en Eva uit Blerikum en Den Bosch wilden dat wel eens meemaken. Hoe ze dat hebben aangepakt hoor je zo meteen. We beginnen bij ander nieuws uit binnen- en buitenland. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die met de boot onderweg zijn naar Gaza en door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer ook enige tijd helemaal stil. Groot feest in Londen gisteravond. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar kampioen geworden. De ploeg speelde zelf niet, maar profiteerde van het puntenverlies van Manchester City. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Fans gingen de straat op. Ze hebben er lang op moeten wachten.
1: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real.
2: I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
3: We know what we want!
0: Ja, zo klinkt de demonstratie van Extinction Rebellion en Arsenal-fans in een geluidsfragment toch bijna hetzelfde. De 14e landstitel is het voor de club uit Londen. President Trump die heeft een schikking getroffen ondertussen met de Belastingdienst. En daar zijn mensen woedend over. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren gelekt. In die schikking is afgesproken dat er een miljardenfonds komt voor mensen die zeggen dat ze in het verleden onterecht door justitie zijn onderzocht. En mogelijk komen ook de kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten noemen het openlijke corruptie.
4: Do you seriously think this arrangement is appropriate? The president telling the federal government to settle a case and let him pay billions to the people that he chooses?
0: De Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoek meer zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie en of hun bedrijven. Een grote prijs winnen dat je een gek filmpje hebt opgenomen. Freek en Eva uit Blerikum en Den Bosch wilden dat wel eens meemaken. Het toerismebureau Visit Sweden zocht via social media 2 eilandbewaarders voor Medbaddan. En de winnaars mogen een jaar lang op dat onbeoomde eiland passen.
5: Your own Swedish island. This can be yours. Untouched nature that you can touch.
0: Ja, dat is dan dus Medbaddan. En die 2 twintigers die zagen dat wel zitten. Het stel hing rugzakken om, pakte een subbord, maakte een bordje met daarop To Sweden en namen een gek filmpje op in het bos om de hoek.

Nou, het klinkt niet meteen als een hele professionele productie, vertellen ze aan de collega's van Omroep Brabant ook. Maar tot hun verrassing hebben ze wel gewonnen. Ze kregen een mailtje waarin stond met "Congratulations on your own island" voor een jaar. Nou, daar kunnen ze dus volop van gaan genieten. Met wat dan? Ik ga toch eens plaatjes opzoeken. Ik ben benieuwd wat ze nou eigenlijk precies hebben gewonnen, Freek en Eva uit Brabant.

0: spanning in de tweede divisie, waar drie clubs op de laatste speeldag strijden om het kampioenschap. Wint Hoek bij de treffers en maakt Quickboys een misstap, dan is de Zeeuws-Vlaamse ploeg kampioen. Wordt er een kroon gezet op het prachtige seizoen? Volg aanstaande zaterdag het allesbeslissende duel vanaf 3:00 live bij Omroep Zeeland.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: Het is precies 7:30. Dit is Omroep Zeeland met nu een update van het Zeeuwse nieuws. De pleziervaart moet de komende maand rekening houden met flinke wachttijden bij het sluizencomplex van Terneuzen, dat schrijft de PZC vanmorgen. De grote onderhoud is de Oostsluis van maandag 1 tot en met woensdag 24 juni volledig gestremd. Wachttijden kunnen oplopen tot een halve dag of zelfs langer. De binnenvaart en de zeevaart krijgt namelijk voorrang via de Westsluis en de Nieuwe Sluis. Voor recreatievaart blijft daar nog maar zeer beperkt ruimte over. Het Vlissingse bedrijf achter het cruiseschip De Hondius is met een statement gekomen over de afgelopen periode. Eigenaar Oceanwide Expeditions zegt dat het bedrijf de afgelopen weken een van de moeilijkste situaties heeft meegemaakt in haar bestaan. Ze noemt het allereerst een menselijke tragedie en zegt dat de focus ligt op het ondersteunen van de getroffenen. Ook schrijft de directeur dat alles erop wijst dat het virus niet afkomstig is van het schip, maar dat een van de opvarenden het moet hebben meegenomen aan boord. 300 inwoners en bedrijven hebben gereageerd op een enquête van de provincie over laagvliegoefeningen. De hele provincie is aangewezen als

0: laagvlieggebied door het ministerie van Defensie. De provincie had 10.000 enquêtes verspreid en is blij met de 300 reacties. Die kunnen nu meegenomen worden in de gesprekken die met Defensie gevoerd gaan worden. En vanavond is er een benefietconcert in de Spot in Middelburg voor de ernstig zieke muzikant Hans van der Werf. Hij is de frontman van de band Woodworks en heeft uitgezaaide endeldarmkanker. Voor een levensverlengende behandeling in Duitsland is geld nodig en daarom is er een crowdfunding gestart. Het weer in Zeeland. De dag begint droog, af en toe zon. Later kunnen enkele buien tot ontwikkeling komen. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit de zuidwestelijke richting en de temperatuur stijgt naar 16 of 18 graden.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt

0: Whitney Houston, Enrique Iglesias en Could I Have This Kiss Forever. Het is bijna 8:06. Opvallende verhalen uit de ochtendkranten. Die krijg je vlak voor 8:00 van mij. Daarvoor een duik in de radiotuin met collega Remco. Maar eerst gaan we hangen. Want hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar mensen onbewust zin in mosselfeesten krijgen. Nou, mosselfeest wordt het zeker vandaag, want het mosselhangcultuurseizoen wordt vandaag officieel geopend. Bij vrouw Polder gaat dat gebeuren en Jacco Schot die is daarbij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En hoe gaat die opening er precies uitzien?
1: Ja, vandaag doen we dan namens de Vereniging van de Zeeuwse Hangcultuurkwekers een soort opening. Deze week zijn we begonnen met het oogsten van de mosselen. De eerste mosselen. Dus de eerste mosselen zijn al richting de supermarkten en de handel, zeg maar.
0: Ja.
1: En vandaag doen we een persmoment. En daar doen we dan laten we de vissen zien van hoe we werken, zeg maar. En laten we de kwaliteit van de mosselen zien.
0: Ja, ja.
1: Dus we wat mosselen.
0: Dus, nou, stiekem weet u al een beetje hoe de mosselen erbij hangen, zo gezegd. Hoe ziet het eruit?
1: Ja, het ziet er weer ziet er goed uit, zeg maar. Of het is uitzonderlijk weer goed, zeg maar, voor de tijd van het jaar.
0: Oh ja?
1: Ja, dat staan we iedere keer weer versteld van, zeg maar.
0: En hoe kan dat?
1: Ja, of het is natuurlijk vroeg in het voorjaar best wel veel mooi weer geweest. En doordat die mosselen die hangen in de bovenste waterkolom. Dus door het zonlicht wordt het voedsel aangemaakt voor die mosselen.
0: Ja, dus dan kan ik me voorstellen dat het met de bodemcultuur mosselen dan misschien niet zo fantastisch is gesteld als nu met de hangcultuur.
1: Ja, meestal als de hangcultuur goed is, zeg maar, dan komt voor de bodem is het meestal dan ook. Naar een 4 tot 6 weken, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nee, toch wel achteraan.
0: Ja. Nee, omdat u zegt van, die hangcultuur zit in de bovenste lagen, dus die profiteren daar het meeste van dan.
1: Ja, dat is zeker voor het eerst voor het voorjaar natuurlijk. In mei is het toch belangrijk.
0: Ja. Sowieso, hoe moeten we die twee nou tot elkaar zien in de verhouding, die hangcultuur en de bodemcultuur?
1: Ja, de hangcultuur die is wat eerder op de markt. Die is wat eerder goed. En die is wat zachter, zilter van structuur.
0: Mm-hmm.
1: En de bodemmossel die is wat steurder van structuur.
0: En welke vindt u zelf het lekkerst?
1: Ja, voor mij maakt het niet echt uit, zeg maar. ik doe het allebei. We verkopen zowel hang- als bodemcultuurmosselen.
0: Ja, of is het beetje zoals dat je in een koekjesfabriek werkt, dat je uiteindelijk er zoveel al van hebt gezien dat je het zelf niet meer eet?
1: Nee. Of weten we dan wel wekelijks.
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: Juist ook om een beetje de kwaliteit te blijven proeven en controleren.
1: De kwaliteit te proeven en het is gezond natuurlijk, hè?
0: Ja, nou, absoluut.
1: Het is behoorlijk eiwitrijk en het is puur natuur natuurlijk.
0: Ja. Nou is het voor de visserij een slechte tijd vanwege de hoge brandstofprijzen. Hoe zit het eigenlijk met de prijzen en de markt en de zorgen bij mosselvissers?
1: Ja, kijk, de brandstofprijzen die zijn hoog natuurlijk. Maar ja, het prijsniveau is niet veel hoger dan de andere jaren, zeg maar.
0: Dus jullie merken nog geen grote zorgen wat dat betreft?
1: Nee, ja, je hebt toch heb je toch mee te maken. Daar zou je het mee moeten doen natuurlijk.
0: Ja, dat is zo. Niks aan te doen, begrijp ik. Dat is
1: nee, er is niks aan te doen, nee. Of, nee.
0: Goed, en het belooft dus een mooi seizoen te worden eigenlijk.
1: Het belooft een mooi seizoen te worden. En ze worden uiteindelijk alleen maar beter de komende tijd.
0: Ja, dat is waar. Dus, eet smakelijk dan zou ik al zeggen vast voor vandaag.
1: Goed.
0: Heel veel succes straks bij het officiële moment. En succes natuurlijk ook verder bij alle visserijhandelingen die de komende weken allemaal verricht gaan worden.
1: Ja.
0: Jacco Schot, hartelijk dank voor de toelichting. Ja. En zoals gezegd, heel veel plezier.
1: Is goed. Oké, dankjewel.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. De natuur is er altijd, dus ook in de radiotuin. En Remco liet me weten dat hij in het parkje tegenover zijn huis regelmatig een vogel ziet waar hij meer over wilde weten. Luister naar een nieuwe aflevering van Remco's Radiotuin.

0: Je hoort zo dadelijk meer over de schoolekster. Is die vogel die je zo doordringend kan aankijken. En in de grond prikt met zijn lange oranje snavel. Soms midden in de nacht piept hij al vliegend de boel wakker te maken. Die zwart-witte vogel met zijn lange oranje snavel. Maar ook geregeld te vinden is in het groenstrookje net buiten de radiotuin. En daarom ben ik nu buiten, samen met natuurkenner Erik Majeu. Hoi Erik.
1: Goedemorgen Remco.
0: Wat doen ze dan?
1: Ja, logisch. Ja, die zijn wormpjes aan het zoeken. Schoolexters is wat ze noemen een tastjager. Dus die steekt zijn snavel in de grond en die gaat gewoon een beetje voelen. En dat doen ze zo knap. En dan voelen ze net zo lang totdat ze dat wormpje kunnen vinden. En dan flop, dan vissen ze hem eruit.
0: Ja, want het is wel een apart vogel, hè? Met een lange snavel.
1: Ja, een hele lange snavel. En daarmee kan zo'n schoolexters inderdaad prima naar beneden voelen. En diep die grond in duiken. Dus dat is natuurlijk heel typisch. Ik vind het eigenlijk ook wel iconisch voor Zeeland, hè? Dat we komen hier op onze grasveldjes tegen. Gewoon in de berm, zie ik ze heel vaak. Maar we kennen ze natuurlijk vooral eigenlijk van de slikken langs de kust. Want dat is hun primaire leefgebied waar ze.
0: Ja, het is toch een watervogel eigenlijk?
1: Ja, het is een steltloper eigenlijk, hè? Korte steltjes heeft hij, maar wel een lange snavel om juist al lekker te kunnen vroeten zo in die slikken.
0: En waarom nu dan? Ik bedoel, nu hoor ik hem inderdaad soms 's nachts midden in de nacht, hè? Hartstikke vroeg.
1: Ja, nou wat sowieso, er zijn twee interessante dingen. Eén, ze zijn heel luidruchtig territoriaal. Hè?
0: Ja, piep!
1: Ze zijn wat dat betreft herrieschoppers. En eigenlijk gewoon puur om territorium weer te bepalen. Hè? Dit is voor mij, ik ben hier, jij mag hier niet zijn. En ze gaan paardjes maken. En die zie je dus ook echt gewoon koppeltjes met schoolextertjes.
0: En dan?
1: Ja, en dan komt er natuurlijk uiteindelijk een broedseltje uit. De eitjes uitgebroed, als het goed gaat. En dan hebben we babyschoolextertjes.
0: Die babyschoolextertjes, die zie ik niet hier op het gras, hè?
1: Nee, die zie je eigenlijk ook helemaal niet zoveel. Die zoeken meestal andere plekjes op. Maar ja, je kunt ze wel treffen gewoon in de natuur. Maar ze zijn ook best wel snel eigenlijk alweer volwassen. Want ze moeten dit seizoen al klaar zijn om de reis weer naar hun winterplek te volbrengen.
0: Maar ze zijn hier maar eventjes dan?
1: Ze zijn hier eigenlijk altijd langer van de zomer. Dus de lente, zomer. En dat is, het is een trekvogel die heel Europa doorgaat.
0: Maar dit is dus het seizoen dat we ze inderdaad gewoon echt te kunnen horen en straks zijn ze weg?
1: Ja, uiteindelijk eind van het seizoen. Dat is tegen het najaar. Hè? Dus we kunnen de hele zomer er wel van genieten. Dan zien we ze volop zien we ze hier zitten. En soms hebben we wintergasten, soms hebben we zomergasten. Het is ook weer, dus eigenlijk kan je ze altijd zien. Alleen het zijn nooit dezelfde.
0: Nooit geweten dat ze reislustig zijn.
1: Het zijn zeker reislustige vogels. En ze zijn ook inventief. Want op een gegeven moment hebben ze ontdekt dat de steden ook wel fijne plekken zijn. Daar kunnen ze wel goed veilig zitten. Alleen er zijn wel wat probleempjes. Want soms gaan ze bijvoorbeeld op daken van schuurtjes zitten. Hele fijne broedplekken. Zeker als je zo'n kiezeldakje hebt. Alleen je kunt je voorstellen, zo'n jong die dan uitkomt. Die denkt, mooi. Ik ben de wereld in. We gaan op zoek naar eten.
0: Dan val je naar beneden.
1: Ja, dat gebeurt inderdaad. Dus ik moet zeggen dat er ook langs de kust nu worden leuke projecten gedaan. Waar je soms verhoogde plateautjes ziet dat ze veilig kunnen broeden. Meestal maar een metertje. Om te kijken of dat misschien een alternatief zou kunnen zijn voor ze.
2: Dit is Omroep Zeeland.

Polite van Taylor Swift. En daarmee is het 8:09 geworden. En neem ik je even mee langs de andere media. Waar schrijven die over? Nou, maatregelen die Defensie genomen heeft om te voorkomen dat met Bluetooth-trackers de locatie van hun marineschepen achterhaald kan worden, lijken volgens Omroep Gelderland effectief. Wat deed Omroep Gelderland? Nou, ze stuurde een brief met een Bluetooth-tracker naar het oorlogsschip de Zijne Majesteit Evertsen toe. En ja, die voer op de Middellandse Zee, en toen konden ze gewoon precies zien waar die was. Nou, want Defensie bleek de post niet goed genoeg te checken. Nou, naar aanleiding van die onthulling is dat aangepast, en toen heeft Omroep Gelderland het nog een keer gedaan, en werden alle trackers die naar het postsorteercentrum van Defensie waren gestuurd onschadelijk gemaakt. Een golf van renteverhogingen komt eraan, klinkt uit de hypotheekbranche, staat te lezen in de Telegraaf. Geldverstrekkers reageren daarmee op ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Geld lenen is duurder door inflatiezorgen en de verwachting dat centrale banken hun rente gaan verhogen. Volgens de hypotheekshop schroeven onder meer ING en ABN AMRO de tarieven op, en doet de Rabobank dat ook. Vorig jaar heeft de huurcommissie ruim 100 bouwkundige onderzoeken aan huurwoningen per week gedaan, blijkt uit het jaarverslag. Veel problemen met schimmel, lekkages en tocht, en die zijn hardnekkig. Een uitgebreid verhaal daarover in het AD vanmorgen. Problemen met het onderhoud van huurwoningen nemen toe. Vaak spelen er meerdere oorzaken tegelijkertijd. Dat maakt het onderzoek ook complexer. Het aantal bouwkundige onderzoeken steeg met 17% ten opzichte van het jaar ervoor. En in de PZC het verhaal over het Wissebad in Wissekerken. Buitenbad dreigde te verdrinken in de kleinschaligheid en de strenge regels. Maar door de gemeente Noord-Beverland is een oplossing gevonden. En iedereen is daar super enthousiast over, staat in een groot verhaal in de PZC, in het Zeeland Katern. De vrijwilligers van het Wissebad zijn blij, want die krijgen hulp van de professionele organisatie van het Omnium om spullen aan te pakken, maar ook bijvoorbeeld om het lesprogramma uit te breiden. Er zijn meer mogelijkheden, dus gebruikers zijn er ook blij mee. En ook het Omnium is er enthousiast over, want ze verwachten dat mensen bij slecht weer dan zullen uitwijken naar hun zwembad. En bijvoorbeeld ook hun personeel kunnen ze inzetten voor activiteiten in het Wissebad in Wissekerken. Positief verhaal dus in de PZC van morgen. Het is bijna 8:06. Straks meer over de enquête voor het laagvliegen in Zeeland van Defensie. Eerst is dit Vanessa Paradis.

0: Echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks Bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie Olifant.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Door Almegens met het NOS Journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
17: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
16: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
18: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
16: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: True Lease met Genke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
21: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
21: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
22: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
21: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
22: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: Drie sterren slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
26: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
27: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
28: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
29: Omroep Zeeland.
31: 300 inwoners en bedrijven hebben gereageerd op een enquête van de provincie over laagvliegoefeningen. De hele provincie is aangewezen als laagvlieggebied door het ministerie van Defensie. Straks de reactie van de provincie. Het is 8:05, het Zeeuwse nieuws van dit moment. Vandaag wordt duidelijk of de Zeeuwse treinproef in 2029 doorgaat, ja of nee. Als die doorgaat, rijden er 4 maanden lang geen treinen tussen Goes en Vlissingen. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland die spande een zaak aan. De gevolgen voor studenten zijn wat hen betreft te groot en de alternatieven niet goed genoeg. Raadslid Martin Bos van BVNL in Middelburg heeft maar liefst 268 raadsvragen ingediend over de fusie tussen de Zeeuwse GGD en de veiligheidsregio. Dat aantal is een unicum volgens de griffier van de Middelburgse gemeenteraad. Volgens Bos roept de informatie die hij heeft gekregen over het onderwerp gewoon heel veel vragen op. En hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt voor een auto die ondersteboven in de sloot terecht was gekomen. Het ongeval gebeurde op de weg van Middelburg naar de Westerschelde-tunnel. De inzittende raakte bij het ongeluk licht gewond. Het weer in Zeeland, de dag begint droog, af en toe zon, later enkele buien tot ontwikkeling. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt naar 16 tot 18 graden. Een heel goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: Stargazen, Miles Smith doet dat. Maar als je dat gaat doen binnenkort, of over een tijdje eigenlijk, dan kun je tijdens het sterrenkijken ook helikopters zien overkomen misschien wel. 300 reacties zijn er bij de provincie binnengekomen. Nu heel Zeeland door het ministerie van Defensie is aangewezen als laagvlieggebied. Het zijn reacties van mensen die zich zorgen maken over de gevolgen van dat laagvliegen, bijvoorbeeld als het gaat over geluidsoverlast. Die zorgen waren al wel bekend, maar de provincie maakte toch nog eens even een rondje, want nu staan alle zorgen zwart op wit. En kan de provincie die straks ook gaan bespreken met het ministerie van Defensie. Provinciebestuurder Danielle de Klerk over die zorgen die uit de enquête naar voren zijn gekomen.
1: Nou, wat je bijvoorbeeld ziet, om maar een gebied te noemen, op Walcheren zie je natuurlijk heel veel mensen met paarden. Kleinschalig, grootschalig. Die zeggen tegen ons ook, nou ja, op het moment dat er een helikopter heel laag over gevlogen komt, en dat is niet tijdig bekend, daar kunnen paarden onrustig van worden. Ook met het kans dat zij dan uitbreken. Met alle gevolgen die dat mogelijk kan hebben. Nou, dat zijn situaties die je wilt voorkomen. Hè, want we willen niet dat er schade ontstaat. Dus dat type zorgen en ook waar zijn die locaties dan precies. Nou, dat zijn bijvoorbeeld zaken die in deze enquête naar voren komen.
2: Ook bijvoorbeeld toeristische sector? Bedrijven?
1: Ja, ik laat maar zeggen dat je in brede zin gewoon zorgen ziet over, zolang de vraag niet beantwoord is, wanneer wordt er dan precies gevlogen? Hoe laag vliegen ze dan precies?
2: Maar dat kan Defensie niet zeggen, want dan is dat ook informatie die eventueel voor de Russen belangrijk is.
1: Nou, kijk, het zal een spanningsveld zijn, maar het is ook aan ons om met deze signalen die we breed opgehaald hebben, om daar het gesprek met Defensie verder over te voeren. Nou ja, dat staat ons te doen. En de informatie uit deze enquête helpt om dat goede gesprek te voeren.
2: Eigenlijk is het gewoon een bevestiging van wat we al wisten.
1: We hebben veel bevestiging gezien en tegelijkertijd blijft informatie uit zo'n enquête waardevol, omdat die nog wat specifiekere details meegeeft, waar wij ook gewoon graag gebruik van maken.
2: De enquête is heel breed uitgezet, hè, onder, ik begreep, 10.000 mensen en bedrijven en dergelijke. En dat er maar 300 reacties zijn binnengekomen, dat is inderdaad toch niet zoveel.
1: Nou, ik denk dat 300 reacties zeer waardevol zijn. Nee, ik zou dat niet willen kwantificeren als te weinig. De een maakt zich soms meer zorgen over iets dan de ander. Dat ligt denk ik ook heel erg aan je persoonlijke situatie. Ik denk dat het heel waardevol is dat zoveel mensen gebiedsspecifieke kennis ook aan ons aanleveren. Die wij gewoon heel goed kunnen gebruiken in het vervolgproces.
2: Of hebben de ZIO zich er al een beetje bij neergelegd van ja, dat gaat toch gebeuren, Defensie moet oefenen. Dus ja, niks aan te doen.
1: Nee, dat denk ik niet. Hè. We hebben juist deze enquête ook uitgezet om ervoor te zorgen dat mensen de mogelijkheid hebben om dat signaal aan ons door te geven. En ik denk dat je gewoon ziet, ook aan de hoeveelheid reacties, maar ook uit alle gebieden waar ze vandaan komen, dat er mensen zijn die zorgen hebben. En hiermee hebben we die zorgen ook goed in beeld. En het is aan ons om dat verder te betrekken in het proces met Defensie.
0: Dat zei provinciebestuurder Danielle de Klerk in gesprek met verslaggever Ariana Lafort.

0: Douwe Bob en With You. 7:15 is het. Dag Jules, goedemorgen. Hoe ziet de weersverwachting eruit op deze woensdag?
1: We gaan vandaag even doornemen. We beginnen dus met wel overwegend droog, met een enkele bui van zee. En een paar opklaringen, maar toch een dominerende bewolking. Met een matige tot krachtige en aan zee zelfs soms harde wind uit het zuidwesten. En een temperatuur rond 13 graden. Gaandeweg de ochtend zullen er een paar verspreide buien ontstaan. Lokaal denk ik wel. En ook in de middag valt er hier en daar een bui, vooral wat inwaarts. Aan zee wordt het dan droog en er komen iets meer opklaringen. Die gaan zich later in de middag uitbreiden. En vanavond is het dan vrij helder en ook overal droog. En de maximumtemperatuur is dus vandaag zo'n 16 tot 18 graden. En later komt er ook wat minder wind.
0: Hoe zit het met de nattigheid morgen?
1: Ja, die is afwezig. Het is een helemaal droge dag. Hoge drukgebied dus dan boven Midden-Duitsland. Luchtdruk vanavond wel boven de 1020. Dat is natuurlijk prima. Het is morgen gemiddeld zo half bewolkt, denk ik. Met landinwaarts wellicht de meeste wolkenvelden. De meeste zonnige periode aan zee. Dus een beetje af en aan. Later is dan wel vrij zonnig. En de maximumtemperatuur is zo'n 19-20 graden direct aan zee. Tot plaatselijk 22 landinwaarts. Bij een zwakke tot matige zuidwestwind. Windkracht 2 tot 4. Daarna is er minder wind. En vrijdag is dus direct een stuk warmer. Met maxima van 24 tot 27. 25 graden en zaterdag halen we op de meeste plaatsen ook nog wel een graden 25. Maar dan steekt er aan de kust wel een beetje zeewind op met enige verkoeling.
0: Jules Rennaert, hartelijk dank.

0: Amy Grant en Baby Baby. Brandgevaar door oranje feestversiering. Daarvoor worden ondernemers gewaarschuwd. Straks meer daarover. We beginnen met ander nieuws van vandaag. Honderden gevaarlijke kruispunten en rotondes zijn onzichtbaar in de officiële ongelukkencijfers van de politie. Ambulances registreren 3 keer zoveel ongelukken en leggen veel meer plekken bloot waar het vaak misgaat, ontdekte RTL Nieuws. Een bevestiging voor de zorgen van buurtbewoners, maar voor veel gemeenten zijn die inzichten nog een blinde vlek. Een bloemenzee verscheen er in januari nog op een kruispunt in de Ferdinand Bolstraat Centuurbaan in Amsterdam. Aanleiding was het verongelukken van een 25-jarige vrouw nadat ze op haar fiets werd aangereden door een bestuurder van een vrachtwagen. Dat leidde tot de discussie over de verkeersveiligheid op dat kruispunt. Er stond tot dat ongeval namelijk niet als bovengemiddeld gevaarlijk te boek. Tussen 2022 en 2024 registreerde de politie er geen enkel ongeval met gewonden. Maar RTL Nieuws analyseerde nieuwe cijfers van ambulances en die tonen een heel ander beeld. Ambulances rukten in dezelfde periode maar liefst 9 keer uit voor een verkeersslachtoffer op dat specifieke kruispunt. Na lang gesteggel en overleg tot diep in de nacht in Brussel is er een nieuw handelsakkoord tussen de EU en de Verenigde Staten. President Trump dreigde opnieuw met hoge importheffingen als er geen akkoord zou komen. Maar het was volgens NOS-correspondent Arie Stemmerding niet makkelijk om het eens te worden.
1: Het had wel wat voeten in de aarde, moet ik zeggen. Want ze hebben tot ongeveer 2 uur bij elkaar gezeten om eruit te komen. En nog even de kern van de afspraak. De Amerikanen die mogen nu importheffingen opleggen van maximaal 5% aan ons en de EU doet niks terug. Sterker, de EU schrapt wel een heleboel heffingen op industriële goederen.
0: In het akkoord staat niets over Groenland. De EU wilde eigenlijk vastleggen dat Amerika het land niet inneemt, maar daar zijn dus geen afspraken over gemaakt. De eerste resultaten zijn bekend van een zogeheten hackathon in het Radboud UMC in Nijmegen. Allerlei artsen en deskundigen staken daar de koppen bij elkaar om een diagnose te vinden voor patiënten met een zeldzame ziekte. Volgens deze hoogleraar is het gelukt om bij 5 van de 33 patiënten opheldering te vinden.
2: Families met een specifieke huidaandoening zijn families waarbij een kind of meerdere kinderen geboren zijn met aangeboren afwijkingen van verschillende organen of ledematen. En het betreffen families met afwijkingen in de skelet en daardoor afwijkende skeletgroei.
0: Nou, daarvoor hebben ze gebruik gemaakt van een nieuw soort DNA-test waarmee je allerlei erfelijke aandoeningen kan terugzien. En met het WK voetbal voor de deur gaat de veiligheidsregio IJsseland bij horecaondernemers in Deventer langs om ze te waarschuwen voor het brandgevaar van oranje feestversiering. De gemeente verwijst met de actie naar de tragische brand in het Zwitserse café bij Grand Montana, waarbij afgelopen winter 41 mensen om het leven kwamen. Een brandweerman hoor je nu, die vertelt aan RTV Oost hoe je snel kan testen of versiering eigenlijk wel veilig is.
3: Eigenlijk heel simpel, even met een barbecue-tang en een aanstekertje. Het mooiste, liefste lange aansteker, even buiten. Zodra die begint te branden en gaat druipen, dan is het niet goed. Eigenlijk moet die verschrompelen en dan is het goed. Het meeste wat je in Nederland verkrijgt bij de grotere winkels, dat voldoet allemaal wel. Het kan nooit gekwaad om die test te doen. Zeker als je iets uit China bestelt, dan is het heel goed om die test te doen.
0: De campagne richt zich niet alleen op veilige versiering. Er wordt ook gekeken naar veilige vruchtroutes. Vluchtroutes, moet ik zeggen. En ze kijken ook naar bijvoorbeeld de bereikbaarheid van hulpdiensten in de binnenstad. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Deventer, maar dit zijn kwesties die in het hele land spelen. Tot zover een overzicht van opvallende zaken uit de andere media. 6 minuten voor 8:30 is het. Tijd voor de Babysitter Circus.

0: Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Het is 1 minuut voor 8:30. Dit is Omroep Zeeland met u een update van het Zeeuwse nieuws. De pleziervaart moet de komende maand rekening houden met flinke wachttijden bij het sluizencomplex in Terneuzen, dat schrijft de BZC vanmorgen. Door groot onderhoud is de Oostsluis van maandag 1 tot en met woensdag 24 juni volledig gestremd. De binnenvaart en zeevaart krijgt voorrang via de Westsluis en de Nieuwe Sluis. Voor recreatievaart blijft er daardoor maar zeer beperkt ruimte over. Wachttijden kunnen oplopen tot een halve dag of zelfs langer. De directeur van Oceanwide Expeditions zegt dat het Hantavirus hoogstwaarschijnlijk door een passagier is meegenomen aan boord van het schip. Het Vlissingse bedrijf van het cruiseschip De Hondius schrijft in een statement dat het virus niet al op het schip aanwezig was. Verder schrijft Oceanwide dat het bedrijf de afgelopen weken een van de moeilijkste situaties heeft meegemaakt in haar bestaan. 300 inwoners en bedrijven hebben gereageerd op een enquête van de provincie over laagvliegoefeningen. De hele provincie is aangewezen als laagvlieggebied door het ministerie van Defensie. De provincie had 10.000 enquêtes verspreid, is blij met de 300 reacties. Die kunnen nu worden meegenomen in gesprekken met Defensie. En vanavond is er een benefietconcert in de Spot in Middelburg voor de ernstig zieke muzikant Hans van der Werf. Hij is de frontman van de band Woodworks en heeft uitgezaaide endeldarmkanker. Voor een levensverlengende behandeling in Duitsland is geld nodig en daarom is er een crowdfunding gestart. Het weer in Zeeland. Het is vandaag nog licht wisselvallig met bewolking. Af en toe zon, verspreidt nog een enkele bui, kan er tot ontwikkeling komen. Een matige tot krachtige zuidwestenwind. De temperatuur is al wel weer wat hoger in de opmaat naar de warme dagen die komen. Het wordt vanmiddag 16 tot 18 graden.
5: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep Zeeland.

0: Miley Cyrus en Flowers. Wat gaat er vandaag allemaal in Zeeland en de rest van de wereld gebeuren? Even voor 9 uur praat ik je helemaal bij wat je kan verwachten vandaag. Daarvoor meer over de hangcultuurmossels, maar we beginnen met die terreinproef van 2029. Vandaag uitspraak in een unieke rechtszaak, want de Stichting Scholierenvervoer Zeeland die stond eerder voor de rechter tegenover het kabinet vanwege het besluit voor die proef in 2029 op het Zeeuwse spoor. Door die proef rijden er 4 maanden lang geen treinen tussen Goes en Vlissingen. En daarna nog een aantal maanden hinder op datzelfde traject. Volgens scholen hier in de regio is dat geen optie, daarom stapten ze naar de rechter. Nu dus uitspraak. Marieke Kerklaan was er toen bij de inhoudelijke behandeling. Volgt straks ook de uitspraak. Marieke, hoe zit dat dan precies?
1: Ja, wat jij al zegt, hè, het is een unieke zaak. Die Zeeuwse scholen die willen dat de rechter in Den Haag die treinenproef in 2029 tegenhoudt. Want, zeggen ze, die proef raakt Zeeland disproportioneel hard.
0: En waarom disproportioneel?
1: Ja, dat was tijdens de zitting eigenlijk wel het belangrijkste punt van de advocaten namens de scholen. Zeeland is een krimpregio, hè, zoals we allemaal weten. En die advocaat zei dus van elke leerling of student die niet naar Zeeland komt, ja, dat wordt gevoeld door die scholen. Hij schetste eigenlijk een beeld dat studenten vanwege die lange stremming, hè, want ze gaan uit van, ja, die trein ligt er dus 4 maanden uit, maar daarna dus inderdaad ook nog wel enkele maanden hinder. En dat de studenten vanwege die lange stremming dan gaan kiezen voor een opleiding in Brabant of in Rotterdam. En dat dat dus heel erg hard gaat aankomen bij de scholen hier in Zeeland. En een ander belangrijk punt van die advocaten toen was het alternatief, hè, de bus, dat geen goed alternatief is voor het treinenvervoer. Dat er te veel kans is op vertraging.
0: Ja, is iets te zeggen over hoeveel gedupeerden er eigenlijk zijn bij ons als die proef door zou gaan?
1: Ja, elke dag reizen er 3000 mensen op het traject Vlissingen-Roosendaal. En 80% daarvan is scholier of student. Dus onderweg naar school of terug naar huis. Ja, en als dus in 2029 die treinenproef doorgaat, dan moet een belangrijk deel van die studenten en die scholieren dus voor alternatief vervoer gaan zorgen. En ja, die advocaat zei, Zeeland is daar eigenlijk een beetje te kwetsbaar voor.
0: Ja, je zou toch zeggen, het kabinet weet dit vast ook allemaal en heeft er vast goed over nagedacht.
1: Ja, klopt. Dat was ook het punt van die advocaten namens de staat. Die zeiden enkele weken geleden, we hebben echt alles goed gewikt en gewogen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan. En uit dat onderzoek, ja, komt Zeeland naar voren als beste testlocatie. Of misschien wel beter gezegd als het minst slechte, hè? Dus waar, zeg maar, de overlast het meest beperkt is. Omdat als je bijvoorbeeld vergelijkt met trajecten in de rest van het land, zouden er misschien wel 10.000 reizigers te dupe zijn. En ja, zei die advocaat, ja, de proef moet nu echt eenmaal ergens plaats gaan vinden, want het gaat over een belangrijk veiligheidssysteem. En ja, dus het moet en het kan ook in Zeeland. Verder zei die advocaten ook van, nou, met die bus, dat komt echt wel goed.
0: Nou, hoe laat weten we wat de uitspraak van de rechter is?
1: Als het goed is, wordt dat om 10 uur gepubliceerd vandaag. En dan weten we dus ook met wie de rechter meegaat. Hè. Dus of die proef dus daadwerkelijk wel of niet in Zeeland gaat plaatsvinden.
0: Marieke Kerklaan, dankjewel.

0: Shakira en Zoo. Ja, het is 8:55. Je luistert naar Zeeland wordt wakker. Als je nou wil werken in de gehandicaptenzorg en daar eens even je in wil verdiepen, maar dat dan niet al te serieus wil doen, dan kon je gisteren terecht bij het eerste Sierenloof-fest. Dat was namelijk met een hapje en een drankje, een muziekje en een informeel gesprek meer te weten te komen over de organisatie. Verslaggever Nanshu Hiddes was er ook.
1: Op de locatie van Cerelo staan verschillende kraampjes in de kas opgesteld. Dat is maar goed ook, want het regent nu een beetje. Er zijn in totaal 5 kraampjes en ook nog een kraampje voor de inschrijving.
2: Nou, wij zijn erg geïnteresseerd in het werk en wij zijn hier vandaag gekomen omdat we eigenlijk de sfeer willen proeven. Een beetje snuffelen en kijkend van, past dat nog bij ons, dat werk?
1: Heeft u zelf ook een achtergrond in de zorg?
2: Ja, ik ben van origine verpleegkundige. Ik ben nu 53, maar ik ben gestart zeg maar vanaf mijn 18e. Altijd in de zorg gezeten, 25 jaar lang en daarna uitgestapt. Therapeut geworden en ik mis gewoon de zorg. Ik mis een stukje aandacht voor de mensen. Ik mis het team, samenwerken en eigenlijk het plezier.
1: Hoe vindt u het dan om op deze manier een beetje kennis te maken met wat Cerelo te bieden heeft?
2: Ik vind het een hele leuke manier, laagdrempelig. Ik vind het wel jammer, we zijn een beetje vroeg, dus er zijn nog weinig mensen. En ik mis de bewoners of de cliënten, die zijn er niet.
1: Ja. En vertel, waarom bent u gekomen naar deze dag?
3: Nou, ik kom ook snuffelen en voor een indruk. Voor mij is het voor vrijwilligerswerk. Ik ben helaas afgekeurd door ziekte. Maar ik wil nog wel iets bijdragen in de maatschappij. Ik heb een achtergrond als verzorgende met ouderen, dementerende. Dus niet deze doelgroep. Maar ja, wat niet is, kan nog komen. En ik kan het leren. En ja, ik ben wel nieuwsgierig.
1: Ik denk juist wel dat ze staan te springen om vrijwilligers hier.
3: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dus ja, ik ben benieuwd wat ik zou kunnen doen.
1: Sabine Mesquita Antunes van Cerelo. Waarom houden jullie dit festival?
4: Nou, wij houden dit evenement omdat wij mensen op een laagdrempelige manier willen laten kennismaken met onze organisatie.
1: Willen jullie met dit evenement echt mensen werven?
4: Ja, zeker. De juiste zorgprofessionals zijn hard nodig. Maar dan wel op de juiste plek. En ik denk dat dat op verschillende manieren kan worden georganiseerd. En daarom ook dat we dat in een breder palet hebben gegoten vandaag. Ja.
1: Dus eigenlijk meer als bezoekers hier binnenlopen, is het een soort markt om even te ontdekken of het wel echt iets voor hun is.
4: Ja.
0: Dat was de bijdrage van Nanshu Hiddes in gesprek met Sabine Mesquita Antunes. En ze was dus op die informatiemarkt van Cerelo.

0: Fever Dream van Alex Warren. Hier aan de Zeeuwse kust, waar mensen onbewust zin in mosselfeesten krijgen, kunnen ze vandaag hun hart ophalen. Want het wordt feest vandaag. Het hangcultuur mosselseizoen wordt vandaag officieel geopend bij Vrouwenpolder. Mosselvisser Jacco Schot heeft alvast voorgeproefd.
1: Het ziet er goed uit, zeg maar. Of het is uitzonderlijk weer goed, zeg maar, voor de tijd van het jaar.
0: Oh ja?
1: Ja, dat is daar iedere keer weer versteld van, zeg maar.
0: En hoe kan dat?
1: Ja, of het is natuurlijk vroeg in het voorjaar best wel veel mooi weer geweest. En doordat die mosselen die hangen in de bovenste waterkolom. Dus door het zonlicht wordt het voedsel aangemaakt voor die mosselen.
0: Ja, dus dan kan ik me voorstellen dat het met de bodemcultuur mosselen dan misschien niet zo fantastisch is gesteld als nu met de hangcultuur.
1: Ja, meestal als de hangcultuur goed is, zeg maar, dan komt er voor de bodem is het meestal dan ook naar een 4 tot 6 weken, zeg maar.
0: Sowieso, hoe moeten we die twee nou tot elkaar zien in de verhouding, die hangcultuur en de bodemcultuur?
1: Ja, de hangcultuur die is wat eerder op de markt. Die is wat eerder goed. En die is wat zachter, zilter van structuur. Mm-hmm. En de bodemmossel die is wat steurder van structuur.
0: En welke vindt u zelf het lekkerst?
1: Ja, voor mij maakt het niet echt uit, zeg maar. ik doe het allebei. We verkopen zowel hang als bodemcultuur mosselen.
0: En wekelijks eet Jacco Schot wel een pannetje mosselen, vertelde hij.

Somjeu, een morning. Wat gaat er verder vandaag allemaal gebeuren in Zeeland en in de rest van de wereld? Nou, de NS-BOA's dragen vandaag voor het eerst een wapenstok. Gaat om een proef van een jaar die lokaal wordt uitgerold. Eerst op Rotterdam Centraal. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers mee aan de proef. In Rijmerswaal gaat zometeen de eerste schop de grond in voor de aanleg van glasvezel van de organisatie Glasdraad. Het bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de aanleg van snel internet in de buitengebieden en kleine dorpen. Vandaag wordt duidelijk of de Zeeuwse treinproef van 2029 doorgaat. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland spande een zaak aan, omdat de gevolgen voor studenten te groot zijn en de alternatieven niet goed genoeg, vinden ze. De Rijksuniversiteit Groningen en de Waddenvereniging die plaatsen vandaag de eerste onderwatermicrofoons in de Waddenzee. Doel is om een goed beeld te krijgen van hoe bruinvissen de zee gebruiken en daarnaast te inventariseren hoe groot eigenlijk de overlast onder water is van geluid dat geproduceerd wordt door mensen. Voor het eerst in een 20-jarig bestaan van de PVV gaan ze een wethouder leveren. De partij komt in de coalitie van Brabantse Rukven. Vorige week sloot de PVV daar een akkoord met de Rukvense Volkspartij en het CDA. In Terneuzen had het ook zomaar kunnen gebeuren, omdat de PVV daar de grootste werd. Maar daar komen ze niet in het gemeentebestuur. In de ZB in Middelburg kunnen bezoekers gratis hun waarde laten meten en in gesprek gaan over de risico's op hart- en vaatziekten. Gisteren bleek dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol hebben of verhoogde bloeddruk. Volgens de Hartstichting laat dat zien dat veel Nederlanders rondlopen met risicofactoren, terwijl ze dat zelf helemaal niet weten. Vanavond is er een benefietconcert in de Spot in Middelburg voor de ernstig zieke muzikant Hans van der Werf. Hij is de frontman van de band Woodworks en heeft uitgezaaide endeldarmkanker. Voor een levensverlengende behandeling in Duitsland is geld nodig. Daarom is er een crowdfunding gestart. En de band Woodworks zal vanavond zorgen voor de muziek en dan aangevuld met andere artiesten die gastoptreden zullen verzorgen. Tot zover. Zeeland wordt wakker voor vandaag. Veel plezier zo meteen bij Goedemorgen Zeeland met Stefan en Veerle. Ik ben er morgenochtend weer vanaf 6 uur. Tot die tijd een heel fijne woensdag gewenst. Dag.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
4: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
15: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
14: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
16: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
14: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van de Ananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
18: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
25: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
26: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
27: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
28: Oké, we gaan.
29: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
30: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
31: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
30: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
32: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proef liggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
33: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid.

0: Climie Fisher met Love Changes Everything in Goedemorgen Zeeland op deze woensdag. Wat leuk dat jij erbij bent. Elsa heeft vakantie, dus ik ben hier. Dat vind ik erg leuk. En ik vind het ook erg leuk dat Veerle ook vandaag weer in de studio is. Goedemorgen Veerle.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat ie?
1: Ja, prima. Met jou?
0: Met mij ook wel. Okay. Ja. Gisteravond rustig aangedaan, maar vanavond moet ik de avondvierdaagse lopen. Of nou ja, vierdaagse. Voor mij is het een avond, tweedaagse. Vandaag en morgen. Het ziet er nu nog een beetje uit alsof het kan gaan regenen.
1: Maar dat hoeveel komt vast goed. Kilometer is dat?
0: Nou, mijn dochter is 7, dus het is nog maar 5. 2 keer 5 kilometer. Maar ik ben benieuwd, het is lang geleden. De laatste keer was ik denk ik, tot groep 8 doe je dat zeker?
1: Ik weet het al niet meer. Oh, dus dit is de eerste keer voor je dochter?
0: Ja, zeker. Oh, ja. Zeker.
1: Oh, wat leuk.
0: En voor mij sinds, ik zal maar niet zeggen hoe lang het geleden is.
1: Oh, dan weet je het, hè? Morgen snoepjes en bloemen.
0: Oh ja, dat heb ik natuurlijk wel goed uitgekiend dan.
1: Ik moet hopen
0: dat iemand anders
1: voor jou staat.
0: Daar moet ik nog even over nadenken. Gisteren ging het ook nog even over. Nou, even. Het ging een hele tijd over jouw kippen.
1: Ja.
0: Daar was nogal gedoe over, hè?
1: Ja. Ik vertelde dat ik een broedse kip heb. En een puberende haan, die valt die kip lang. Lastig. Nou, het is chaos in het kippenhok. En toen kregen wij tijdens een spelletje, wat is de tip, hè, van Carla, dat ik mijn kip in het water moest dopen.
0: Ja, we gaan daar straks even over verder. Ja. Tot 12 uur zijn we bij je met Goedemorgen Zeeland. Je mag reageren door een appje te sturen naar 0118-499-999. Is er wat binnengekomen trouwens, Veerle?
1: Ja, we hebben één berichtje van Ineke. Die heeft een bos sleutels gevonden in de Rijersweg in Middelburg. Dus als iemand daar sleutels is verloren, is het handig om even een appje te sturen, dan kunnen we je in contact brengen met Ineke.
0: Nou, wat goed dat je dat deelt, Ineke. Dankjewel. Dus ben jij sleutels kwijt? Misschien heeft Ineke dan die sleutels van jou.

0: Tina Turner met I Don't Wanna Lose You in Goedemorgen Zeeland. Ja, we hadden het net al even over het kippenprobleem bij Veerle. Jij hebt een broedse kip.
1: Ja.
0: Dus een kip die graag wil broeden.
1: Ja.
0: En een haan loopt daar een beetje achteraan.
1: Ja.
0: En die kip die wil er eigenlijk helemaal niks van hebben.
1: Nee, dat werkt dan zo volgens mij dan door die hormonen ook. Denken ze, nou, ik wil niks van zo'n mannetje hebben.
0: Wegwezen jij.
1: Ja, en dan dat zorgt echt voor ruzie.
0: We kwamen, ja, gisteren kwam jij met dat probleem bij jou in het kippenhok. Kwamen een hoop tips binnen. Ook van luisteraar Carla. Zij won het spelletje Wat Is, maar had meteen een tip voor jou.
2: Mijn man zegt, zijn vader, deed hij altijd 2 keer helemaal in het water douwen.
0: De kip helemaal in het water?
2: Ja, en had de hoed met zijn achterwerk erin zit.
1: Oké, maar de kip dus en niet de haan?
2: Oh, was de haan?
1: Nee. Ja, ze hebben allebei een probleem, maar ik moet één van de twee moet ik in het water duwen dus.
2: Ja, die moest in het water douwen, de kip of de haan? De kip of de haan in het water? Ja, maar de kip.
0: De kip. Of misschien misschien allebei voor de zekerheid.
2: De kip, maar goed, maar zijn achterwerk het water douwen.
1: Want dan is hij misschien niet meer broeds.
2: Nee, en dat moet je een paar keer doen. Zijn vader deed dat vroeger altijd. Dat deed hij dan een paar keer. Als dan de eerste keer lukt, deed hij het nog een keer. Maar je moet wel zijn hoofd boven houden natuurlijk.
1: Ja, anders verdrinkt hij.
2: Anders verdrinkt hij, want zijn vader deed wel eens een keer te lang. En dan was het kip natuurlijk verdronken.
1: Oh, nee.
0: Ja, dat is niet zo fijn.
1: Nee.
0: Hoe is het bij jou afgelopen? Heb je dat geprobeerd?
1: Nou, ik vond het een hele goede tip. Maar ik vond het ook een beetje zorgelijk. Dus toen ben ik nog een beetje onderzoek gaan doen. En het klopt dat veel mensen dit doen. Ik heb gelezen dat het dus is om de kip af te koelen. Want dan stoppen ook die hormonen met stormen. Als die kip wat. Want die wordt heel heet als die broeds is.
0: Mm.
1: Maar ik las er ook bij dat het best wel stressvol kan zijn voor de kip. En het is eigenlijk mijn lievelingskip. Zeg maar, ik heb heel veel kippen die een beetje wild zijn. Maar deze is heel...
0: Hoeveel kip had je ook alweer?
1: Ik heb er 4 en een haan.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Maar deze die kan ik ook oppakken. En dat is een beetje mijn huiskip. Zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: En dacht, ga ik dat helemaal verpesten? Terwijl ik ook las, als je hem gewoon buiten de ren doet... dat hij niet kan gaan zitten broeden. Als het maar van onder een beetje kan tochten, dan koelt hij vanzelf.
0: Dat was ook een tip die binnenkwam, hè? Dat je misschien wat meer afstand moest of meer ruimte moest geven.
1: Ja, ook dat. Ja, en ik laat haar nu de hele tijd eigenlijk buiten in de tuin lopen. Dan kan ze niet op zo'n nest gaan zitten. Dus ik heb het niet gedaan. Ik heb er echt over getwijfeld. En toen dacht ik, ja, dan verpest ik straks onze hele relatie.
0: Oh,
1: en
0: ja,
1: dan is dat het waard.
0: Weer een volgend probleem.
1: Ja, precies.
0: Nou, je kunt het misschien nog gewoon achter de hand houden als een soort noodgreep.
1: Als ze over een week nog broeds is, dan ga ik het doen.
0: Oké. Wat een spanning. We wachten het af, Veerle. Dank in ieder geval voor alle tips. Zometeen vandaag de dag. De jarige hoor je ook, maar eerst muziek. Dit is Juanes.

0: Er komt een prachtig Pinksterweekend aan. 25, 26 graden, zonnig. Ja, ik kom al helemaal in de stemming. Zeker dan met die muziek van Juan is erbij. Adios Lepido was dit in Goedemorgen Zeeland. Op woensdag 20 mei, Veerle, wat gebeurde er allemaal op 20 mei?
1: Ja, er gebeurde natuurlijk heel veel op 20 mei. In 1873 kregen Levi Strauss en Jacob Davis officieel het Amerikaanse octrooi voor het gebruik van metalen klinknagels. En je denkt, waar gaat dit heen? Om de zakken van werkbroeken te verstevigen. En dat noemden ze toen taille overalls, blauwe denim, met die klinknagels in de taille. Nou ja, misschien denk je al wel bij Levi Strauss, dat zijn spijkerbroeken. Dat was de geboorte van de moderne spijkerbroek.
0: Ah.
1: Dat noemden ze dus eerst taille overalls. Terwijl een overal heet een overal omdat je hem over alles doet. En een broek doe je eigenlijk alleen maar over de onderkant natuurlijk. Maar Jacob Davis die had het bedacht en die had geen geld. En toen ging hij met Levi Strauss, die wel geld had.
0: Oh wow, maar zo is het allemaal begonnen.
1: Ja, zo is het allemaal begonnen. En vooral eigenlijk werkkleding eerst voor arbeiders en goudzoekers. Maar nou loopt iedereen erin. Verder op 20 mei. In 1867 was de eerste steenlegging van de Royal Albert Hall. In 1902 werd Cuba onafhankelijk van de VS. In 1932 begon Amelia Earhart aan de eerste non-stop solovlucht over de Atlantische Oceaan door een vrouwelijke piloot. En in 2006 was de finale van het 51ste Eurovisie Songfestival vandaag. En Finland won toen met de groep Lordi.
0: Ja, heel even hoor, Veerle. Moet even.

0: Ik ben geen fan van het Songfestival, maar dit kan ik me nog heel goed herinneren. Die act van Finland met ja, die bandleden in een heel gek tenue. Het waren een soort monsters. Ja.
1: Ja, dat maakte wel indruk, hè?
0: Ja, zeker, want ik dacht eerst, wat doen die gek hier? Maar toen wonnen ze nog ook. En ja, stiekem vond ik het eigenlijk ook wel mooi dat zo'n hardrockband dan gewoon wint.
1: Ja, ik weet nog wel dat ik wilde dat altijd kijken. En dan moesten mijn ouders meekijken. En die hadden echt zoiets van, waar gaan we heen met de wereld?
0: En dan winnen ze nog ook.
1: Ja.
0: Heb je de laatste keer gekeken trouwens? Of was dat nou afgelopen weekend?
1: Afgelopen weekend. Ja. Ik heb een stukje gekeken. En Lordi, dat doen ze wel eens van die gastoptredens. En Lordi deed weer mee. Dus ze zijn er nog steeds.
0: We komen er niet vanaf.
1: Die pakken zitten nog steeds niet onder de schimmel.
0: Nee. ik heb eigenlijk helemaal niks van meegekregen eigenlijk. Interesseert het me helemaal niks nu Nederland niet meedoet.
1: Nee, ik moet ook zeggen, ja, we hebben het natuurlijk geboycott. Je krijgt het niet zo mee. Het boeit je echt wat minder. Maar ik heb wel even gekeken en er zaten wel wat grappige liedjes tussen. Maar niet iets wat ik denk dat wij gaan draaien.
0: Daar heb je het over 20 jaar nog over in het overzicht.
1: Nee.

0: Emma Franklin met Piece of My Heart. Veerle, we hebben het nog helemaal niet over de jarige van vandaag gehad.
1: Oh nee, en dat wil iedereen natuurlijk heel graag weten.
0: Emma Franklin met Piece of My Heart. Veerle, we hebben het nog helemaal niet over...

0: 1998 de grootste hit uit haar carrière met het nummer Believe. Nou, die horen we nu weer in een variant van Bente, volgens mij vaak op de radio. Wereldwijde nummer 1 hit en het eerste nummer dat autotune volledig toepaste. En zij wordt 80 vandaag. En het schijnt dat je het niet aan haar kunt zien, maar er zijn de meningen over dit.
1: Okay.
0: Zeeuwsejarige Matthijs Kwaars van de Dutsen is vandaag jarig. Winnaar van de beste Zeeuwse cover van 2014 met de VU 100 kroketten. Stond natuurlijk weer in de Zeeuwse top 40.
1: Zeker.
0: Hij wordt 32. En Boudewijn de Groot, Nederlands zanger, songwriter, muziekproducent, acteur. Hij is vooral bekend van nummers als Avond, Testament en Jimmy. En hij treedt niet meer op. Hij wordt 82 vandaag.
1: Ja, en ook bekend van Verdronken Vlinder. Een van de mooiste liedjes, als je het mij vraagt.

0: Verdronken vlinder van de jarige Boudewijn de Groot. Het is net 9:30 geweest. Tijd voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Florian, goedemorgen.
2: Stefan, goedemorgen. Over een half uurtje doet de rechter uitspraak in de zaak van de spoorproeven in 2029. Als die proef doorgaat, dan rijden er 4 maanden lang helemaal geen treinen tussen Goes en Vlissingen. En is er daarna nog maanden hinder op het hele Zeeuwse traject. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland spande de zaak aan omdat de gevolgen voor studenten hier te groot zouden zijn en de alternatieven niet goed genoeg. De pleziervaart moet de komende maanden rekening houden met flinke wachttijden bij het sluizencomplex in Terneuzen, dat schrijft de PZC vanmorgen. Door groot onderhoud is de Oostsluis van maandag 1 tot en met woensdag 24 juni volledig gestremd. De binnenvaart en de zeevaart krijgt voorrang via de Westsluis en de Nieuwe Sluis. Voor recreatievaart blijft er daardoor maar zeer beperkte ruimte over. Wachttijden kunnen oplopen tot een halve dag of zelfs langer. 300 inwoners en bedrijven hebben gereageerd op een enquête van de provincie over laagvliegoefeningen. Defensie heeft heel Zeeland aangewezen als oefengebied voor laagvliegende helikopters. En er zijn zorgen over de mogelijke overlast die dat gaat geven. De provincie gaat de antwoorden nu bespreken met het ministerie. En in Rijmerswaal gaat vanmorgen de eerste schop de grond in voor de aanleg van glasvezel van de organisatie Glasdraad. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de aanleg van snel internet in de buitengebieden en de kleinere dorpen, waar grote spelers als KPN en Delta dat niet doen. Het weer dan in onze provincie, het is licht wisselvallig met bewolking en af en toe wat zon. Verspreid komen er enkele buien tot ontwikkeling. Er staat een matige tot

0: krachtige zuidwestenwind. Het wordt veel beter weer en dat kun je al een beetje zien vandaag aan de temperatuur. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 9:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en Stefan ook op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: Dit is er eentje in de categorie hoe je plaat. Come on Eileen van Dexys Midnight Runners. Tijd voor het spel Wat is het? Veerle, een vraag over het Zeeuwse nieuws. Het kan eigenlijk over van alles gaan. Hè? Wat er in het nieuws is geweest. Net bij Floris Jan, misschien bij ons op de website, in de app.
1: Ja, Zeeuws nieuws wel, hè?
0: Zeeuws, ja, dat is wel goed om te vermelden. Jij stelt straks een vraag. Als je het weet, bel dan snel naar 0118-499-999. En als je wint, dan ga je zaterdag bij Elias in die bingoballenmolen en win je misschien die Omroep Zeeland sokken. En die zitten lekker, kan ik je vertellen.
1: Heb jij ze nu aan dan?
0: Nee, dat had ik natuurlijk wel kunnen doen, maar nee, ik heb ze nu niet aan. Morgen trek ze aan.
1: Je moet vaak in die bingoballenmolen, wil je ze iedere dag van de week aan kunnen natuurlijk.
0: Ja, of je moet ze dan af en toe binnenstebuiten doen. Dan heb je aan twee of drie paar, kom je ook al een heel eind.
1: Dat kan natuurlijk ook.
0: Afijn, kom maar op met die vraag.
1: Ja, het is heel simpel. Waar zat Kat Joep?
0: Waar zat Kat Joep?
1: Ja, dat was het eigenlijk. Joep die zat ergens.
0: En wij willen weten waar.
1: Ja.
0: Nou, als je het weet, bel 0118-499-999. Appen mag ook, maar de bellers gaan zoals altijd voor.

0: Goedemorgen Zeeland, daar luister je naar. Dit was Chef Special met C'est la vie. We spelen het spel Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. En die vraag luidt nog een keer, Veerle.
1: Ja, waar zat Kat Joep?
0: Nou, die lijnen staan rood gloeiend. Er is ontzettend veel gebeld, ook geappt, zag ik. Maar die bellers gaan dus voor. Wilma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wilma uit?
2: Hoofdplaat.
0: Uit Hoofdplaat.
2: Aan de overkant.
0: Ja, hoe is het daar?
2: Een beetje grijs, maar wel droog.
0: Ja, dat scheelt, hè, dat het droog is.
2: Ja, ja.
0: Maar het wordt wat warmer, hè, straks?
2: Ja, gelukkig wel. Ja. Daar kijken we naar uit, hè. Denk iedereen wel.
0: Nog plannen?
2: Nou, ik ga direct boodschappen doen met mijn vriendin en dan zien we het wel weer.
0: Ja, en met het mooie weer, straks?
2: Ja, wandelen. Meer kan ik niet veel, dus.
0: Oh, nou, dat is toch lekker?
2: Ja, daarom.
0: Zeg, wij spelen dat spelletje, wat is het, over Kat Joep.
2: Ja.
0: Waar zat die kat?
2: Het is zonde, die zat in de glasbak.
1: Ja, die is toch sneu?
2: Ja, dat vind ik ook.
1: Ja, want je hebt het voorbij zien komen.
2: Ja, ik zag het net toevallig voorbij zien komen via de televisie.
1: Ja.
2: Met die blauwe balk.
1: Ja, nou, het is een wonder dat hij is gered. Want ja, hoe weet je dat hij daar zit? Ze hoorden miauwen, hè?
0: Dat is dan een geluk voor die voor Kat Joep.
2: Ja. Hopelijk heeft hij niks.
1: Ja, ik geloof een paar sneetjes in de voetjes van het glas, maar verder niet.
2: Oh, maar het is nog mee.
1: Het is natuurlijk wel heel sneu.
2: Ja.
0: Het is gelukkig uiteindelijk allemaal goed gekomen. En ja, jij wint ermee het spel Wat is het, Wilma?
2: Oké.
0: Okay. Misschien win jij zaterdag bij die verloting die Omroep Zeeland sokken.
2: Nou, dat is dan de derde keer. Drie maal recht de scheepsrechter.
0: Oh, nou. Wie weet.
2: Wie weet.
0: Jij zit in ieder geval in spanning dan zaterdag bij die radio. Hey, dankjewel voor het meespelen en een fijne dag.
2: Oké, okay, hetzelfde. Dag.

0: Carrie van Mr. Veerle. Ik kwam op de Facebookpagina van Dierenpension De Hoge Meet in Kerkwerve een leuk berichtje tegen.
1: Ja?
0: Tamara van der Linden en Marije Bakker van het pension zijn geslaagd voor neuswerkspecialist. Tamara, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, neuswerkspecialist. Wat is dat precies?
2: Ja, dat is eigenlijk een hele brede benaming voor honden die specifieke geuren moeten opzoeken en dan moeten aanwijzen.
0: Ah, dus het heeft echt alles met speuren te maken.
2: Ja.
0: Jij trimt volgens mij ook honden, hè? En je geeft ook training, klopt dat?
2: Ja, klopt inderdaad.
0: En
2: ja.
0: Nu dus ook neuswerk specialist. Ja, waar kun je dat dan allemaal voor gebruiken?
2: Bijvoorbeeld voor het zoeken van voorwerpen, menselijke geur. Dus denk aan slachtoffers zoeken in bijvoorbeeld een gebouw.
0: Oh ja.
2: Ja, je kan het eigenlijk heel breed zien. Maar in de lessen neem ik bijvoorbeeld mee in kleine voorwerpjes zoeken. Dan zoek je eigenlijk op geuren van mensen die, bijvoorbeeld de eigenaar, zeg maar. Ja, je kan het eigenlijk heel breed nemen.
0: Ja, dus eigenlijk alles wat jij nu hebt geleerd, dat neem jij zelf weer mee in lessen.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En je zegt dan ook bij het zoeken van slachtoffers bijvoorbeeld, gebeurt dat dan ook wel eens, denk je, dat de honden die bij jou, of de baasjes die die cursus krijgen, het daarvoor willen gebruiken?
2: Nee, bij mij denk ik niet. Ik denk niet dat ik zover daarin al gespecialiseerd ben dat ze dat kunnen toepassen. Maar ik denk wel dat het een mooi begin is.
0: Ja. En de mensen die bij jou komen, die doen dat misschien ook gewoon voor de lol. Die het leuk vinden om de hond dat te leren.
2: Ja, dit zijn echt meer de huishonden natuurlijk die echt wat leuke verdiepingen willen in de training, zeg maar.
0: Ja.
1: Wat ik nou wel opvallend vind, je hebt ook wat foto's gestuurd en ik zie een herdershond. Nou, dat is voor mij de klassieke speurneus natuurlijk, die kennen van de politie. Ja. Maar ook een tackle, denk ik. Eigenlijk het zijn allemaal hele verschillende honden die dat speuren doen. Is er nou één die daar het beste in is?
2: Nee, eigenlijk niet, want het is eigenlijk wel geschikt voor alle soorten honden. Je ziet inderdaad wel vaak de herders als klassiek beeld. Maar eigenlijk is het wel voor alle honden prima beschikbaar. Alleen je moet natuurlijk kijken op welk niveau dat je het kan doen. Een herder kan natuurlijk op veel hogere niveaus zoeken. In de zin van, die zijn veel wendbaarder om bijvoorbeeld in puin te zoeken en dat soort dingen. En de tackles die kunnen weer beter laag zoeken.
1: Ah ja, dus ik zou eigenlijk in theorie bijvoorbeeld op Schiphol ook een drugshond als tackle tegen kunnen komen.
2: Ja, zou kunnen. Ik denk niet dat je ze vaak gaat tegenkomen, maar het zou op zich kunnen als ze goed getraind zijn.
1: Ah.
2: En je zou het niet verwachten.
1: Nee.
0: Nee, dat is wel grappig. En zeg Tamara, als er nu baasjes zijn van honden die denken van god, dat lijkt me nou wel wat. Heb je dan eens een simpele tip om te kijken of dat ook echt wat is, waarmee ze kunnen beginnen?
2: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ja, het zijn als je simpele oefeningen eigenlijk mee begint, daar kan je eigenlijk thuis al mee beginnen. Bijvoorbeeld wij, zoals je misschien op de foto's ook al hebt gezien, hebben een soort line-up. Het zijn 6 of 5 van die potjes op een plank.
0: Mm-hmm.
2: En je kan eigenlijk al heel simpel starten met bijvoorbeeld in 1 potje een paar broekjes te doen. En dan te kijken of die hond dat zoekt. Dat klinkt heel simpel natuurlijk. Maar de hond moet natuurlijk wel geïnteresseerd zijn. Die motivatie moet hoog genoeg zijn. En als hij daar bijvoorbeeld al bij gaat zoeken, dat is eigenlijk de simpele basisstap om mee te beginnen.
0: Ja, en dan weet je ook misschien wel dat je, als je het leuk vindt, verder kan op die manier.
2: Ja.
0: Jij hebt dus nu die training gehaald. Was dat theorie of praktijk?
2: Dit was theorie, inderdaad.
0: En volgen er nog praktijklessen dan?
2: Ja, die volgen in september, oktober.
0: Oké, dus straks is dat dan helemaal bij jullie toe te passen in die trainingen. Ja. Nou, succes alvast met die praktijklessen dan. En veel plezier ermee ook natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.

0: vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: De zilte wind in je haren. In groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
19: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
18: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
19: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
22: Dag Jaap.
23: Hi.
22: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
23: Ja, we hebben echt veel nodig.
22: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
23: Klopt.
21: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
24: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
25: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
26: Zeeland. Nieuwtjes, gezien.

0: Yeah. Damiano, David, Tyla en Nell Rogers, the one and only met Talk to Me. Goedemorgen, dit is Goedemorgen Zeeland. Ik heb even een bakje koffie bijgepakt. Jij ook volgens mij, Veerle?
1: Ja, lekkere cappuccino.
0: Cappuccino, ik een dubbele espresso.
1: Oh, heb je het nodig?
0: Nou, dat vind ik altijd wel lekker, ja, 's ochtends. Okay. Misschien heb ik het altijd wel nodig. Misschien ben ik verslaafd. Mm. Ik zou zeggen, pak er ook wat te drinken bij als dat kan. Waar je ook bent, op kantoor, thuis, in de bouwkeet. Wij zijn tot 12 uur bij je met Goedemorgen Zeeland, met goede muziek. Straks ook, het is woensdag, museumdag. Jij bent naar een museum geweest, Veerle. Welk museum?
1: Ik ben in Zierikzee geweest, naar het Stadhuismuseum. En daar hebben ze echt heel veel verschillende dingen. Maar dit is wat ik vandaag ga laten horen, was wel wat, is een wat groter stuk.
0: Oeh, nou, ik ben erg benieuwd. Straks meer.

0: Tears for Fears in Goedemorgen Zeeland. Wat leuk dat je luistert. Veerle, ja, woensdag dus, museumdag. Jij bent naar het Stadhuismuseum geweest in Zierikzee.
1: Ja, ja, we gaan natuurlijk, of ik ga altijd elke woensdag een museumstuk uit laten lichten door iemand van een museum. Ik weet niet, heb jij veel met schelpen geknutseld toen je klein was?
0: Oeh, geknutseld niet, maar ik vond het wel altijd heel leuk om ze te zoeken. Ja. En dan mee naar huis te nemen en uit te stallen. En dat vind ik ook nog wel leuk om te doen met mijn kinderen.
1: Nou, dan vind je dit misschien wel leuk, want je bent niet de enige. Ik heb een rondje gelopen met directeur Albert Scheffers en door het Stadhuismuseum in Zierikzee. En wellicht wat oneerbiedig gezegd, maar daar springt een heel groot schelpenkunstwerk wel in het oog. Albert van het Stadhuismuseum in Zierikzee, waar staan we nu bij?
2: We staan hier nu bij het schelpenkabinet van de lokale arts Job Baster. Een 18e eeuwse stadsmedicus die als bioloog heel grote naam heeft gemaakt door allerlei beestjes hier uit de lokale poelen te halen. Daarover heeft gepubliceerd en waardering kreeg van de collega's biologen in Parijs en in Londen. Totdat men natuurlijk tot beter inzicht kwam. Toen is hij verguisd, is zijn boek ook weer opzij gezet. Maar in zijn vrije tijd was hij ook degene die schelpen verzamelde. En die 18e eeuw is een tijd van verlichting. Dan gaat men van alles en nog wat aan gegevens verzamelen. En ook objecten verzamelen om die gegevens weer te illustreren. En hij heeft in zijn huis, hier op de Havenpark, nummer 35 in Zierikzee, heeft hij dit kabinet gehad. Nou, als je gaat kijken naar die schelpen, er zitten bijna 100 verschillende schelpen zitten er wel in. Natuurlijk een heleboel dezelfde om het ornament zo te maken. Maar daar zitten schelpen in die lokaal gevonden zijn. Maar ook zeker exotische schelpen. Die komen uit wat wij tegenwoordig noemen de Oost of uit de West.
1: En hoe kwam hij daar dan aan?
2: Ja, waarschijnlijk heeft hij die gewoon gekocht. Zeeland, Middelburg, was natuurlijk een plek waar toch wel wat schepen uit de internationale handel arriveerden. En dat moet je dus daar op de markt hebben kunnen kopen.
1: Ja, ik ga even van iets dichterbij kijken, want dan wat ik zie, want ik denk echt, ja, ik zou eigenlijk durven zeggen, zitten hier dan ook gewoon Zeeuwse kokkels tussen en dergelijke?
2: Ja, je moet mij natuurlijk niet vragen wat voor schelpen erin zitten, want daar weet ik echt helemaal niets van. Ik heb ooit geleerd iets over muntjes, maar verder niet. Zeeuwse mosselen heb ik nog niet gevonden, maar er zitten wel lokale schelpjes inderdaad in. Maar verder natuurlijk toch wel ook een heleboel bijzondere exoten.
1: Maar voor de Zeeuwse ging hij dus met zijn emmertje hier eigenlijk de dijk over, als ik denk ik. En ging hij een beetje graven en dan thuis plakte hij dat op dit ornament. En dat heeft nu voor jullie een belangrijke waarde.
2: Heeft voor ons een hele belangrijke waarde, want het is natuurlijk Zierikzees erfgoed. Het is eigendom van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Maar die hebben het in bruikleen gegeven aan ons museum. Toen dit museum nieuw werd ingericht in 2011, 2012. Het leuke is dat deze meneer Baster niet alleen dit soort dingen deed, maar hij heeft ook geëxperimenteerd met de goudvis. De goudvis kwam uit China, was al een aantal keren hier naartoe gebracht, maar overleed steeds. En hij was de eerste die erin geslaagd is om te gaan kweken met die goudvissen. Hij heeft ook rare dingen ermee gedaan hoor. Hij heeft ze ook in de koekenpan gegooid en geproefd. En daar ook weer over geschreven. Nou, daar word je niet vrolijk van.
1: Nee, wat lees je dan?
2: Nou, dat niet lekker was.
1: Oh, oké. Okay. Ik dacht dat hij hele gekke dingen had gedaan misschien.
2: Nee, dat valt nog mee. Maar het was niet lekker.
1: Oké. En weet je wat hij in zijn boeken schreef waarvan de wetenschappers uiteindelijk zeiden, daar klopt helemaal niks van?
2: Ja, natuurlijk eigenlijk een heleboel, omdat hij dan probeerde, laten we zeggen, de herkomst en de voorgeschiedenis van dat soort beestjes te beschrijven. Ja, en daar hebben we natuurlijk in de loop der eeuwen veel meer inzicht in gekregen.
1: Ze sloegen een aantal dingen helemaal nergens op.
2: Nou ja, hij deed dat op basis van de waarneming en op de basis van de op dat moment bestaande kennis. Maar die was heel beperkt. Dus ja, dan sla je al heel gauw de plank is even mis. Wat dat betreft zijn wij natuurlijk heel bevoorrecht tegenwoordig dat we op internet alles kunnen vinden wat we zoeken. Je moet het wel een beetje wegen of het allemaal wel waar is. Maar ja, in die tijd was het toch echt van, ja, maar wat zie ik? Wat neem ik waar? En dat schrijf ik op.
1: Hey, en hoe reageren bezoekers hierop als ze dit zien? Want ja, als ik mijn eerste reactie is dat het bijna een gigantische schouw van schelpen lijkt.
2: Ja, nou ja, de ene deel van de bezoeker zegt... ik zou dit toch niet in mijn huis willen hebben. En een ander zegt van... oh, ik herken dit van bijvoorbeeld 18e eeuwse tuinen... in Engeland en in Frankrijk. En dat was het natuurlijk ook. En ja, bij, laten we zeggen, vochtig weer, een beetje koud vochtig weer... op, wanneer de deuren hier een tijdje dicht zijn geweest... dan ruikt het ook nog een beetje ziltig. Dus het is eigenlijk ook wel heel spannend.

0: Phil Collins met Can't Stop Loving You. Veerle, ben je al een beetje bijgekomen van je bezoek aan het Stadhuismuseum in Zierikzee?
1: Ja, nou, ik zit er nog wel over na te denken, hoor. Over het pakken van die goudvissen.
0: Ja, ik ook.
1: En
0: ja.
1: Het schelpenkabinet.
0: Ja, dat schelpenkabinet. En hij zei ook van dat de bezoekers zoiets hebben. Sommige bezoekers van dat wil ik echt niet in mijn huis hebben. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik vind het stiekem wel cool.
0: En, ja, ik ook wel.
1: Ik hou wel echt van de zee. Maar ja, hij zei dus ook... Als het dan een beetje, ja, als je niet veel lucht en het is een beetje warm of koud, ik weet niet meer, dat je huis er dan ook wel een beetje naar gaat ruiken.
0: Ja.
1: Zou je dat als echte Zeeuw willen, Stefan?
0: Gewoon iedere dag die Zeeuwse lucht in je huis?
1: Ja.
0: Nee, ik denk het eigenlijk niet.
1: Okay,
0: maar het ziet er wel mooi uit. Misschien, ik weet ook niet of het in de tuin kan of zo. Dan heb je natuurlijk geen last van die.
1: Ja, misschien kan dat wel. Dan heb je zo'n Frans-Engelse tuin, krijg je dan.
0: Klinkt leuk. Hey, straks gaan we het hebben over de Mont Ventoux. Die wordt beklommen door Zeeuws-Vlaamse leerlingen voor het goede doel. Eerst nog muziek natuurlijk en het Zeeuwse nieuws. Shanna Spyro is hier met Die on this Hill.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Niall Horan was dit met Dinner Party.
1: Spanning in de tweede divisie, waar drie clubs op de laatste speeldag strijden om het kampioenschap. Wint Hoek bij de treffers en maakt Quick Boys een misstap, dan is de Zeeuws-Vlaamse ploeg kampioen. Wordt er een kroon gezet op het prachtige seizoen? Volg aanstaande zaterdag het allesbeslissende duel vanaf 3:00 live bij Omroep Zeeland.
0: Ja, wat een spanning wordt dat bij Hoek. Het is 10:30, tijd dus voor het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En dat krijg je van Esme Berg. Esme, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Bij het sluizencomplex in Terneuzen moet de pleziervaart de komende maand rekening houden met flinke wachttijden. Dat schrijft de PZC. Door groot onderhoud is de Oostsluis van maandag 1 tot en met woensdag 24 juni gestremd. De binnenvaart en zeevaart krijgen voorrang via de Westsluis en de Nieuwe Sluis. En daardoor blijft voor recreatievaart nog maar zeer beperkt ruimte over. Wachttijden kunnen oplopen tot een halve dag of langer. Het Hantavirus is hoogstwaarschijnlijk door een passagier meegenomen aan boord van het cruiseschip Hondius en was dus niet al op het schip aanwezig. Dat schrijft de directeur van Oceanwide Expeditions, de Vlissingse rederij van het schip, in een statement. Verder schrijft het bedrijf dat de afgelopen weken een van de moeilijkste situaties was in het bestaan. De rederij verzorgt expedities naar afgelegen plaatsen zoals de Poolgebieden en Groenland. 300 inwoners en bedrijven hebben gereageerd op een enquête van de provincie over laagvliegoefeningen. De hele provincie is aangewezen als laagvlieggebied door het ministerie van Defensie. De provincie Zeeland had 10.000 enquêtes verspreid en is blij met de 300 reacties die nu meegenomen kunnen worden in de gesprekken met Defensie. En in de Spot in Middelburg is vanavond een benefietconcert voor de ernstig zieke muzikant Hans van der Werf. Hij is de frontman van de band Woodworks en heeft uitgezaaide endeldarmkanker. Voor een levensverlengende behandeling in Duitsland is geld nodig en daarom is er een crowdfundingsactie gestart. Het weer in Zeeland. Het is vandaag nog licht wisselvallig met bewolking. Af en toe zon. Verspreid komen er nog enkele buien voor. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur die stijgt vanmiddag naar 16 tot 18 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.

0: Rondé met Never Been Better. En daarvoor natuurlijk Soft Cell met Tainted Love. Op Pinkstermaandag gaan 54 leerlingen samen met hun begeleiders van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen een bijzondere sportieve uitdaging aan. Het beklimmen van de Mont Ventoux in Frankrijk. 1 keer, 2 keer, soms zelfs 3 keer. En niet voor zichzelf, maar voor iedereen die te maken heeft met de auto-immuunziekte MS. Bij ons in de studio Tara den Beste. Zij ging 2 keer als leerling mee, nu als begeleider. En Timme Vinken, leerling van het Lodewijk College. Jij ging vorig jaar ook al mee. Welkom in de studio allemaal.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik ken de Mont Ventoux zelf vooral van de Tour de France. Het ziet er zelfs voor getrainde fietsers heel zwaar uit. Ik wil, het klinkt niet heel bemoedigend natuurlijk voor jullie. Maar jullie gaan het ook gewoon doen. En niet eens voor het eerst. Kijken jullie er naar uit of zien jullie er misschien ook een beetje tegenop?
2: Ja, ik kijk er vooral naar uit. Ja, het blijft natuurlijk altijd een enorme inspanning. Heel zwaar is het. Maar als je boven bent, dan ben je het allemaal vergeten. En dan geniet je ervan van. Dus,
0: En dan geeft het een heel goed gevoel.
2: Ja, absoluut, zeker.
0: En hoe is dat voor jou, Tara?
1: Ja, ik heb hem natuurlijk 3 keer gefietst. En dit jaar ga ik voor het eerst lopen. Dus ja, aan de ene kant heb ik er ook wel super veel zin in. Want ja, als je inderdaad gewoon boven staat, dan weet je ook al voor wat je het doet. En het is gewoon een hele mooie ervaring. Dus ik heb er ook al heel veel zin in.
0: Ja, want het is een landelijke actie volgens mij om geld in te zamelen voor MS. En de deelnemers mogen dan kiezen, lopen of fietsen.
1: Klopt.
0: Hoeveel heb jij getraind voor deze editie?
2: Ja, rond de 1500 kilometer heb ik erop zitten. Ik had graag iets meer gewild.
0: Maar, 1500 kilometer in wat voor tijdsbestek?
2: 4 maanden of zo.
0: Nou, dat klinkt toch behoorlijk de moeite?
2: Ja, dat is ook behoorlijk de moeite. Maar het weer zit de afgelopen 2 weken niet mee. Dus ik had mijn trainingen die ik graag nog wel willen doen, heb ik helaas niet kunnen doen. Maar ik denk dat het wel goed moet komen.
0: En hoezo zat het weer niet mee? Wat,
2: ja, het regent. En dat is ten eerste.
0: Je bent een mooi weerfietser.
2: Ik ben een mooi weer. Het is niet zo goed voor mijn fiets.
0: Nee.
2: En het is ja, het was heel glad en gevaarlijk. Dus,
0: ja, verstandig. Ik weet niet hoe het weer daar nu is, of wordt maandag.
2: Het wordt rond de 30 graden, dus dat is wel.
0: Dat wordt behoorlijk zweten. En jij, Tara, hoeveel heb jij getraind?
1: Niets.
0: Niets, oké.
1: Okay. Eigenlijk elk jaar een beetje ongetraind, half getraind daarheen. En tot nu toe is het gelukt.
0: Op de fiets ging dat goed.
1: En op de fiets ging het goed.
0: Dus dan loopt het ook wel lukken, denk
1: ik. Ik heb daar vertrouwen in.
0: Sinds 2013 zetten Zeeuws-Vlaamse leerlingen zich in. Kan iemand vertellen hoe dat zo is ontstaan?
3: Daar kan ik wel iets over zeggen. Jan van Gulik, die is.
0: Ja, want jij bent Jeffrey, jij bent begeleider.
3: Ja, docent van het Sim College. Dus, Jan van Gulik is daarmee begonnen. Die wilde samen met collega's een goed doel doen op een sportief vlak. Toen zijn ze gaan oriënteren wat er mogelijk was. En toen zijn ze uiteindelijk bij Klimmen tegen MS uitgekomen. En sindsdien doen ze dat.
0: En hoe bij dat doel uitgekomen?
3: Ja, ze hebben gekeken naar wat haalbaar is ook voor leerlingen qua sponsorgeld ophalen. Mm-hmm. Om organisatie moet je €1500 minimaal ophalen om mee te mogen doen als het ware.
0: Okay.
3: En bij Klimmen tegen MS dat is 500. En voor leerlingen is 1500 best een groot aantal. Al halen sommige leerlingen het ook nu. Dus dat is echt heel mooi. Maar niet voor iedereen is dat haalbaar. En bij Klimmen tegen MS was €500 toch wat
0: laagdrempeliger, ja. Jullie halen dus nu geld op voor dat goede doel. Op hoeveel staat de teller nu? Ongeveer?
3: Rond 48.000.
0: 48.000? Ja. Zo, dat is behoorlijk de moeite.
3: Ja.
0: Is dat meer dan vorige edities? Of,
3: ja,
0: dus de teller loopt natuurlijk nog.
3: Ja, zeker.
0: Op welke manier kunnen mensen jullie steunen?
3: Via de pagina. Dus als je naar Klimmen tegen MS de pagina zelf gaat. En dan Team VO's is Vlaanderen. Dan op wie je dan ook doneert, dat maakt niet uit. Dat komt dan bij onze pagina terecht.
0: Het komt altijd goed terecht. Maandag is dat dus. Timme, wanneer vertrekken jullie?
2: Morgenavond.
0: Morgenavond. En hoe ziet dat eruit? Is dat een busje met een hele hoop leerlingen en fietsen? Of in een soort kolonne?
2: Een bus met heel veel leerlingen. De fietsen gaan op een aparte kar. Dus dat is heel prettig. En ja, het is gewoon een grote bus. Het is een nachtrit. Dus je kan hopelijk wel een beetje slapen. Dus dat is wel prettig.
0: Of feesten.
2: Nou ja,
0: misschien niet verstandig.
2: Dat is niet heel verstandig, denk ik. Nee, op de terugweg zal dat denk ik een beter idee zijn.
0: Misschien nog een soort afterparty.
2: Je weet het niet, hè?
0: Nee.
2: Je weet wat ze van plan zijn.
0: Tara, weet jij dat? Hoe is dat te verdelen bij jullie ongeveer? Hoeveel lopers zijn er? Hoeveel fietsers?
1: Daar heb ik eigenlijk zelf geen idee van. Volgens mij zijn er wel altijd meer fietsers geweest. Ik denk 12 lopers. Ongeveer 12 lopers zijn er, ja.
0: Ja. En jij hebt dus hiervoor steeds gefietst. Waarom had je nu zoiets van ik wil hem lopen? Of is het gewoon ook een kwestie van afvinken misschien?
1: Ja, nou, dat ook. Dat is gewoon een keer een andere ervaring. En ik ga nou natuurlijk niet mee als leerling. En omdat ik gewoon weet hoe zwaar het fietsen is. Ik heb zelf ook een beetje begeleiding, zeg maar, dan nodig. Dus ja, ik dacht, als ik loop, dan is het denk ik gewoon beter als begeleider zijnde nu. Dat ik gewoon de leerlingen kan supporten. Ja. En gewoon er voor de leerlingen meer kan zijn als fietser zijnde. Dus dat is een beetje, ja.
0: Het is natuurlijk wel fijn dat het voor jullie niet voor de eerste keer is. Jullie zijn ervaringsdeskundigen. Jurre, kun je me een beetje vertellen hoe dat dan gaat vanaf de start tot de finish?
2: Ja, je begint in Malassène. Dat is een dorpje, ligt verderop. Daar is de start, al 2 kilometer op de berg. Dan fiets je rond 1:07 fiets je voor de eerste keer naar boven. Het duurt ongeveer 2 uur. Ja, of degene die dan 3 keer willen fietsen, die dalen af naar Bédouin. Dat is de zwaarste kant. Dus dan ga je vanaf daar omhoog. Ja, dat is door een bos. Dat is heel zwaar, dat is heel warm. Dat zijn kilometers lang heel steil. Dus dat is gewoon echt afzien. En op een gegeven moment kom je bij een soort restaurantje, Chalet Renard, en dan is het bos voorbij. Dan bloeit er niks meer. Dus de laatste 6 kilometer...
0: En dan wordt het afzien, denk ik. Ja, dat wordt sowieso afzien, denk ik. Maar
2: iets minder. Het wordt iets minder zwaar, want dan kom je op een kale vlakte. En dan is het nog iets meer dan 6 kilometer aan de top. Dus dan ben je voor de 2e keer boven. Het zal rond 1:30, 2 uur zijn. En degene die echt dan nog de 3e beklimming willen doen, die daar nog af naar Solt. Dat is de makkelijkste kant. Dat is wel een langere, die is 25 kilometer. Dat is eerst een stuk goed te doen, aan 3-4%. Of ja, sommige stukken zelfs 2. Maar op een gegeven moment kom je weer bij het restaurant. En dan crossen de wegen elkaar. En dan kom je op een gegeven moment op hetzelfde pad. En dan begint die 6,6 kilometer ongeveer van de 2e beklimming weer. Ja, dan kom je boven weer op de top van de Mont Ventoux.
0: Dus als ik het goed begrijp, kun je gedurende de route nog bepalen wat je wil gaan doen?
2: Ja, klopt.
0: Dus als je in één keer zoiets hebt van, oh ja, dit wordt wel erg zwaar. Of ik voel me nog goed. Dan kun je halverwege ongeveer kiezen hoe je verder wil.
2: Ja, dat klopt.
0: En ik hoor al een beetje aan jou dat je niet zomaar 1 keer die berg op wil fietsen.
2: Nee, ik wil niet zomaar 1 keer de berg op fietsen. Nee, ik wil wel weer voor 3 keer gaan.
0: Dat is je doel?
2: Ja, vorig jaar ook gedaan. Dus waarom zou ik dit jaar niet weer doen? Hè? Dus,
0: Nee, nou, petje af. Tara, ja, lopen is natuurlijk heel anders. Ik denk dat alle lopers gewoon 1 keer... Hoe lang doe je er ongeveer over, denk je?
1: Ja, ik denk dus 3,5 uur of zo. 4 uur misschien.
3: Ja, minimaal 4 uur.
1: Ja, 4 uur, ja. Dus dat is dan als je om 7 uur... Ben je daar om 11 uur of zo, boven 12 uur. En dan ga je met het busje naar beneden. Dus je kan niet naar beneden ook lopen.
0: Nee, precies. Het is aan de top en dan kun je lekker instappen en uitrusten.
1: Ik heb het afgezet en dan is het relaxed, ja.
0: Dat klinkt nu al goed, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: ik wens jullie heel veel succes. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Leerlingen dus van het Zeeuws-Vlaamse onderwijs. Jullie beklimmen de Mont Ventoux. En het allemaal voor het goede doel. Zeg nog even 1 keer hoe mensen jullie kunnen steunen.
2: Via de site van Klimmen tegen MS. Dan kunt u op de zoekbalk het team scholen VOS Vlaanderen zoeken. En dan staat er vanzelf ergens doneren nu. Dan kunt u ook als u per se op een leerling wilt doneren, kunt u dat ook doen.
0: Helemaal duidelijk. Dank jullie wel voor je komst naar de studio. En heel veel succes alvast.
1: Dank je wel.

0: Dat was Douwe Bob in Goedemorgen Zeeland. Leuk dat jij luistert. Ja, we hadden net de scholieren die de Mont Ventoux gaan beklimmen. Ik vond dat ze er zo relaxed bij zaten.
1: Ja, ik dacht ook nog, wat zei ze nou? Dat ze niet trainden, maar dat het wel goed ging komen?
0: Ja.
1: Ja, dat veel zelfvertrouwen.
0: Heel knap, ja. Ik heb de Marathon Zuid-Vlaanderen gedaan, de estafette. Estafette nog maar, 10 kilometer.
1: Waar
0: heb je het
1: over? Helemaal kapot.
0: Ja, en ook in spanning gewoon de dagen ervoor. Dus ik vind dat heel knap hoe zij, hoe zij hierbij zitten. Vlak voor zo'n grootste prestatie. Ik vind het petje af. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland en fijn dat jij erbij bent. Je hoorde het net ook al in het nieuws bij Esme. Er is vanavond een benefietconcert voor Hans van der Werf van Woodworks. Er wordt geld opgehaald. Hij is ziek, uitgezaaide kanker. En hij is zelf die crowdfunding gestart. Vanavond in de spot is dat benefiet met allerlei Zeeuwse muzikanten. Zometeen gaan we eens bellen met de drummer van Woodworks. Dat straks dus. Eerst muziek. Dit is

0: organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans. Alleen de prijs is anders.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
13: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
14: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
13: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
15: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
21: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
22: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
23: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
24: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

0: Veerle, ik heb jou gisteren gezegd dat ik stiekem fan ben van Olivia Dean. Ik denk, weet je wat, ik draai hem gewoon nog een keer.
1: Oh ja, ja, ik ga het nu wel opvallen, denk ik.
0: Niet te vaak doen, maar goed, ik zit hier nog maar een weekje, dan doe ik dat gewoon heel
1: als
0: af en toe.
1: Als je er gewoon
0: niet door vertellen.
1: Twee keer draait.
0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we bij me. Ik heb er nog maar even een dubbele espresso bij gepakt. Daar kan ik er helemaal tegenaan. Straks bellen we dus met de drummer van Woodworks over dat benefietconcert vanavond in de Spot in Middelburg. En later natuurlijk ook Check de Plek met een vraag over een plaats in Zeeland. Dat allemaal straks hier bij Goedemorgen Zeeland op Omroep Zeeland. Eerst muziek, ABC.

0: ABC met When Smokey Sings in Goedemorgen Zeeland. Ja, het was een flinke schok toen muzikant Hans van der Werf uit Vlissingen bekendmaakte dat hij ernstig ziek is. Hij is een bekend figuur in de Zeeuwse muziekscene als drijvende kracht achter coverband Woodworks. Misschien heb je hem wel eens zien rijden in zijn vrolijk beschilderde busje. Door middel van crowdfunding hoopt hij zijn behandeling te bekostigen en zijn muzikale vrienden steunen hem daarbij. Vanavond is het Benefietconcert in de Spot in Middelburg. En uiteraard gaat heel de opbrengst naar Hans. Drummer van Woodworks is Willy Berrevoets. Goedemorgen, Willy.
1: Goedemorgen. Goedemorgen, Stefan.
0: Vanavond tussen dat concert. Hoe staat het met de laatste voorbereidingen?
1: Ja, de voorbereidingen zijn prima gegaan allemaal. We hebben alle muzikanten die zijn aanwezig vanavond, die willen komen. De spot is uitverkocht, dus dat is ook prachtig. Dat is goed voor Hans natuurlijk, voor zijn behandeling. En we gaan er gewoon een groot feest van maken, wat het allerbelangrijkste is, denk ik.
0: Dat denk ik ook. En fantastisch dat het uitverkocht is natuurlijk. Een hele tijd was het een beetje een geheim, of een verrassing wie er allemaal zouden komen. Kun je wel een tipje van de sluier oplichten, wat bezoekers kunnen verwachten?
1: Ja, dat kan zeker. Degene die het eigenlijk allemaal geïnitieerd heeft, dat is Danny Vera. Die heeft mij dus opgebeld wat vind je ervan als we een benefietavond organiseren. Nou, ik zei dat is een hartstikke goed idee. Ik zei mooi, ik heb het al geregeld met de spot. Dus,
0: oh wow.
1: Dus Danny komt vanavond dus ook zingen. Die komt ook een paar liedjes meedoen. We hebben bijvoorbeeld Kees Moerland, die gaat de presentatie doen. Er komen, ik denk dat er met 20 muzikanten zijn vanavond. Waaronder Olaf Sinke, Jan-Pieter Klerk, Maarten de Mont, Johan Mommers, Erik Holm. Jullie kennen natuurlijk. Mm-hmm. En Johan Verburg, Gino Buisrogge, onder andere. Dus er komen heel veel muzikanten komen spelen. En die dragen Hans dus een warm hart toe, wat een prachtig gebaar is.
0: Ik was een week of twee geleden op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. Toen heb ik jullie zien spelen op het Bellamy Park. Met Hans er ook bij. Is hij er vanavond ook zelf bij?
1: Ja, Hans komt vanavond ook. Ja, het is altijd moeilijk plannen natuurlijk met Hans nu, want het ligt eraan hoe hij zich voelt.
0: Ja.
1: Want het is echt heel erg zwaar voor hem. Hij probeert zoveel mogelijk uit te rusten en te rusten voor dit soort dingen. Want hij wil niet anders dan heel graag op het podium staan. En dat is eigenlijk gewoon zijn levenskracht, zijn drijfkracht, wat hij altijd heeft gehad. Hij heeft dat zo'n 30 jaar gedaan met minimaal 200 optredens per jaar. Dus ja, hij wil er heel graag bij zijn. En dat is absoluut gegund. En ik hoop dat hij er ook is. Maar ik denk het wel.
0: Ja, want het is natuurlijk verschrikkelijk waar hij nu mee te maken heeft. Dus eigenlijk is het nu zo dat als hij probeert zichzelf dan steeds eigenlijk rust te geven om op te laden om af en toe nog bij een optreden te kunnen zijn op dit moment.
1: Ja, exact dat, ja. Ja, maar hij moet echt heel veel rusten, want het kost hem ontzettend veel energie. En je merkt ook aan hem dat de energie vreet natuurlijk. En we zijn hartstikke blij dat hij erbij is. En we genieten er elke seconde van als we nog met hem op het podium staan natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, want ik kan me voorstellen dat het een heel moeilijke situatie is als je met elkaar in een band speelt en iemand krijgt zo'n boodschap. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, dat is een hele lastige. Want je moet je voorstellen dat er was eigenlijk niks met Hans aan de hand. En anderhalf week later kon hij al niet meer spelen. Ja. Dus ik heb nog nooit zoiets meegemaakt ook, wat zo snel is gegaan. Hoe wij ermee omgaan, we waren compleet verslagen in het begin natuurlijk. Hans heeft wel gezegd van jongens, wat er ook gebeurt, jullie moeten doorspelen. Je moet er de mensen van maken, dat is belangrijk. Dus dat doen we dan ook. Maar dat is voor ons wel enorm schakelen.
0: Ja, natuurlijk. Want het is natuurlijk een collega, maar ik kan me ook voorstellen een goede vriend.
1: Ja, het is een hele goede vriend, absoluut. Ik ken Hans al ontzettend lang. Vanaf het begin van die Old Firm tijd ken ik Hans al. Dus en ik heb van die Old Firm heb ik ook wat platen opgenomen. Ik ken Hans al ontzettend goed. En het is een verschrikkelijk iets wat er gebeurt op dit moment.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Wat verwacht je verder van vanavond?
1: Ik verwacht dat we er een hele leuke avond van gaan maken. En dat we Hans ook gewoon niet te veel gaan aan zijn hoofd gaan zitten zeuren van hoe het met hem is en zo. Dat gaan we allemaal niet doen. We gaan er gewoon een hele mooie, leuke avond van maken. Om te zorgen dat het één groot feest wordt. Puur voor Hans ook. En het is uitverkocht, dus het is dat is natuurlijk ook hartstikke mooi.
0: Ja, en volgens mij is het ook altijd wel zo. Als Hans van der Werf ergens is met jullie, met Woodworks, dan wordt het ook gewoon een feest.
1: Ja, dat is altijd een feestje, gelukkig wel.
0: Ja, en dan vanavond met een iets andere lading. Willy Berenvoets, drummer van Woodworks. Ik wens je een mooie avond vanavond daar in de spot. Ja,
1: dankjewel.
0: En als eerbetoon aan Hans van der Werf is hier natuurlijk Woodworks met Ik heb er zin in.

0: Ed Sheeran met Eyes Closed. Hier in Goedemorgen Zeeland, fijn dat jij erbij bent. Kijk eens even naar buiten. Hier in Oostzoerburg begint de zon een beetje door te breken. Dat is lekker. Dat is misschien wel de opmaat naar dat lekkere weer tijdens het Pinksterweekend. Voor mooi weer hoef je helemaal niet naar Turkije bijvoorbeeld. Veerle, jij hebt wel een idee waar ik naartoe wil, hè?
1: Ja, ik ben natuurlijk in Turkije geweest.
0: Het is altijd wel leuk om dan Turkije te zeggen.
1: Ja.
0: Nee, jij was in Turkije. Heel leuk item was dat, met Cor.
1: Ja, heb je wat geleerd over de herkomst van de plaat?
0: Nou, dat absoluut. En ik vind het ook zo mooi dat hij daar ook die Turkse vlag heeft hangen. En ja, dat het toch nog wel meer met Turkije te maken heeft dan dat ik eigenlijk dacht.
1: Ja, dat was natuurlijk maandag was ik daar. En Cor die vertelde inderdaad dat helemaal veranderd is in een stukje Turkije in Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk. Want ik ga altijd naar een gehucht of een buurtschap. En eigenlijk heeft ieder gehucht of buurtschap wel een mooi verhaal. Zelfs als je dat zelf niet helemaal door hebt.
0: En mooie inwoners ook.
1: Mooie inwoners. Het zijn altijd bijzondere plekjes. En eigenlijk zoek ik altijd plekjes om naartoe te gaan. Dus ik dacht, misschien kan ik nog eens aan de luisteraars vragen.
0: Waar moet jij zeker naartoe?
1: Waar moet ik nog naartoe? En ken je daar misschien iemand?
0: Ja, want het is misschien wel fijn dat ze jou dan aan een contactpersoon kunnen helpen. Of hoeft dat niet per se?
1: Dat is vaak helemaal leuk. Je mensen merken, weten vaak het beste.
0: Wat er speelt.
1: Best vaak loop ik echt alleen maar rond en bel ik gewoon bij iedereen aan. Maar als je zegt, ik weet echt, ik heb een neef of een oude buurvrouw die woont daar al heel lang. Of juist pas net, maar heeft zich er helemaal in verdiept. Dat heb ik ook al meegemaakt. Was ik een schuddebeurs. Die man woonde er pas 2 jaar, maar die wist mij echt zoveel te vertellen.
0: Alles te vertellen, die is zich helemaal al verdiept in die plek.
1: Dus dan hoor ik het eigenlijk graag.
0: En het is voor jou misschien ook lastig om op één dag 's ochtends vroeg in je auto te stappen en van plek naar plek te gaan. En als het dan net een mooie dag is, dat iedereen aan het strand is en een buurtschap of een gehucht heeft maar 20 inwoners, ja dan.
1: Zeker.
0: Dan is misschien ook een beetje verlaten af en toe.
1: Dan grijp je er wel eens naast.
0: Dus jij wil graag in contact komen met mensen. App is het handigst dan, denk ik, hè?
1: Ja, als je even een appje stuurt. Het mag dus ieder buurtschap, ieder gehucht zijn in Zeeland. Van Zeeuws-Vlaanderen tot Schouwen-Duiveland. Stuur even een appje en misschien kan ik dan langs gaan.
0: Ja, dus woon je daar zelf of weet je misschien iemand? Laat dan zeker van je horen.

0: American Pie van Madonna. Het is 11:30, we gaan naar het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En dat krijg je van Esme Beg. Esme, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De treinenproef op het Zeeuwse spoor kan in 2029 gewoon doorgaan. De Zeeuwse scholen spanden samen vanuit Stichting Scholierenvervoer Zeeland een rechtszaak aan tegen de staat om de proef tegen te houden. Maar de scholen hebben geen gelijk gekregen van de rechter. Door de proef rijden er maanden geen treinen tussen Vlissingen en Goes. En daarna is er nog maanden hinder tussen Vlissingen en Roosendaal. De proef raakt Zeeland disproportioneel hard, zegt het Zeeuwse onderwijs. De staat zegt dat het traject zorgvuldig is gekozen na degelijk vooronderzoek. En de rechtbank in Den Haag gaat daar dus in mee. De Zeeuwse politiek en de Zeeuwse Milieufederatie hebben verheugd gereageerd op de motie die de Tweede Kamer gisteren heeft aangenomen om een verbod op staalslakken in te voeren, totdat bewezen is dat er geen gevaar is voor mens en milieu. Erik Milieu van de Zeeuwse Milieufederatie.
3: Ik ben heel blij dat deze motie aangenomen is. Staalslakken is een restproduct van de staalindustrie. Daar zitten allerlei stofjes in die uitlogen, oftewel in het water terechtkomen. En we weten eigenlijk niet goed wat dat doet met het water en met het ecosysteem.
2: Het verbod kan problemen opleveren voor Rijkswaterstaat, die volgend jaar verschillende werkzaamheden heeft gepland, waarbij het gebruik van staalslakken niet is uitgesloten. Bij het sluizencomplex in Terneuzen moet de pleziervaart de komende maand rekening houden met flinke wachttijden. Dat schrijft de PZC. Door groot onderhoud is de Oostsluis van maandag 1 tot en met woensdag 24 juni gestremd. De binnenvaart en zeevaart krijgen voorrang via de Westsluis en de Nieuwe Sluis. En daardoor blijft voor recreatievaart nog maar zeer beperkt ruimte over. Wachttijden kunnen oplopen tot een halve dag of langer. En in de ZB-bibliotheek in Middelburg kunnen Zeeuwen vandaag gratis hun waarde laten meten bij een hartcheckpunt van de Hartstichting. Vanaf je 40ste heeft iedereen een grotere kans op een verhoogde bloeddruk of cholesterol. Om vroegtijdig eventuele risico's op te sporen is de Hartstichting gestart met die checkpunten. Iedereen die dat wil, kan tot 3:00 vanmiddag terecht in de bibliotheek. Het weer dan nog in Zeeland. Het is vandaag nog licht wisselvallig met bewolking, af en toe zon en een enkele bui. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind en de temperatuur loopt vandaag al iets op naar maximum 18 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Esme. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: The Alan Parsons Project in Goedemorgen Zeeland. Goedemorgen en wat leuk dat je luistert. Het is net 11:30 geweest. Tijd voor Check de Plek, Veerle.
1: Zoals Stefan altijd zegt, het leukste spel van Omroep Zeeland.
0: Ja, zelfs het leukste spel op de radio.
1: Oh ja, oh ja.
0: Nee, dat durf ik niet te beweren. Maar wel een leuk spel. Ik weet er nooit iets van eigenlijk. Maar ik leer een hoop bij dit spel. Ja, de vraag is zoals altijd. Jij geeft straks een aanwijzing, Veerle. Over een plek in Zeeland, een stad, een dorp, het kan van alles zijn. En als je weet waar dit over gaat, ja, grijp naar die telefoon. Bel 0118-499-999. Appen mag ook, maar we laten de bellers altijd voor. Ja, ik ben een beetje lang aan het lullen. Kom maar gewoon door met die aanwijzing.
1: Ik ben gewoon aan het luisteren. Ik denk, wat gaat hij nog meer zeggen? Ja, ben je een beetje een Harry Potter fan?
0: Nee.
1: Nee?
0: Dus ik val weer af, denk ik.
1: Ja, dit wordt problematisch. Nou ja.
0: Nou, ik heb ooit één boek gelezen. Dat was een boek met een auto in de lucht. Ja, het klinkt heel vaag. Maar,
1: een vliegende auto.
0: Een van de eerste boeken volgens mij. Het is zo lang geleden dat ik er eigenlijk bijna niks meer van weet.
1: Nou, het is wel leuk, want voor de kenners, die auto die was van iemand. De vader van een familie uit Harry Potter. Familie met rood haar.
0: Ja.
1: En ja, je zou kunnen zeggen dat die auto. Ja. Dat zou je ook wel. Nou ja, ik ga gewoon zeggen: spullen van die roodharige familie uit Harry Potter.
0: Spullen van die roodharige familie uit Harry Potter. Dus het is eigenlijk wel een opgave voor
1: de kenners.
0: Fans van Harry Potters, lezers van Harry Potters, kijkers. Misschien mensen die de film hebben gezien.
1: Maar het was zo groot. Ik ga ervan uit dat het toch wel veel mensen.
0: Tuurlijk, dat denk ik ook. Ik ben een van de weinigen die er niks van weet, denk ik.
1: Ja.
0: Nog één keer de aanwijzing, Veerle.
1: Spullen van die roodharige familie uit Harry Potter.
0: Denk je te weten? Bel 018-499-999.

0: Nou, dat kun je wel zeggen, Michael Bublé. Het is zeker een beautiful day. Zeker hier in Goedemorgen Zeeland, want ze spelen een spel. Check de plek. Veerle,
1: ja?
0: Heb jij nog eens een keer de aanwijzing voor
1: Spullen
0: ons?
1: Spullen van die roodharige familie uit Harry Potter.
0: Spullen van die roodharige familie uit Harry Potter. Ja, het zijn mij werkelijk helemaal niks. Maar Piet uit Capelle misschien wel. Goedemorgen.
2: Hoi, hoi, hoi.
0: Komt de zon ook een beetje door in Capelle nu?
2: Ja, daar komt de ding in.
0: Kijk, lekker.
2: Nou.
0: Jij denkt het antwoord te weten op deze opgave?
2: Ja, ik denk Wemeldingen.
0: Wemeldingen. Ik kijk meteen naar Veerle.
1: En waarom denk je dat?
2: Ja, die familie die heet Wemel.
1: Oh, en dan die dingen van de Wemels.
2: Ja.
1: Hey, ben je een beetje Harry Potter fan dat je dit weet?
2: Nou, hoor eventjes. Ik kijk nooit naar Harry Potter. Nooit.
0: Oh, maar hoe kom je er dan op?
2: Ja.
1: Ja.
0: Een geheimzinnig lachje hoor ik.
1: Ja.
0: Heb je hulptroepen ingeschakeld?
2: Nee hoor, nee, hoor. Ik kwam alleen. Dus.
0: Oh, nou misschien een snel belletje naar iemand of een appje?
2: Nee, nou, het is makkelijk. Ik heb een telefoon en ik kan alles opzetten.
1: Nou. Nou, ik heb het goed met je gemaakt. Je gaat naar de finale. Als je dan ook Harry Potter nu gaat kijken.
2: Nou, vooruit dat er dan weer eens een keer een filmpje komt. Dan kijk ik naar
1: Leuk, leuk. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat je ervan vindt.
2: Ja, dan hoor je dat.
1: Oké.
0: Hey Piet, dankjewel voor het meespelen. Het geeft jou een plekje in die finale. Heb je nog plannen voor vandaag?
2: Ja. Ik mag vanavond toe eten bij iemand, dus dat is wel leuk.
0: Oh, bij iemand thuis?
2: Ja.
0: Oh, en weet je al wat er op het menu staat?
2: Ja, asperges.
0: Oeh, dat is niet verkeerd.
2: Nee, dat is zeker niet. Nee, vandaar ook al. En ik weet aan die luister. Adrie, hoor je het?
1: Hij heeft er zin in.
2: Ja, zeker weer.
0: En misschien is Adrie wel een Harry Potter fan.
2: Nou, dat denk ik niet hoor.
0: Nee?
2: Dat denk ik niet.
0: Je kunt het vanavond in ieder geval nog eens even nabespreken. Hey, dankjewel voor het meespelen en een fijne dag, hè?
2: Ja, hetzelfde jullie. Rukjes.

0: All That She Wants van Ace of Base in Goedemorgen Zeeland. We gaan het hebben over de Europa Run. Dat is een non-stop estafette race die dit weekend weer plaatsvindt. Audrey Racozi uit Westdorpen gaat met haar team van lopers en fietsers van de buurt van Parijs in één streep naar Rotterdam. Maar nu missen ze eigenlijk nog één iemand bij dat team. Audrey, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Stefan.
0: Ja, die Europa Run die jullie gaan doen is 540 kilometer. Dat is nogal wat.
1: Dat is inderdaad een heel eind, maar in vergelijking met mensen die de laatste dagen doen, stelt dit niks voor ons.
0: Ja, als je dat in je achterhoofd houdt, dan houdt dat je misschien wel op de been.
1: Ja, inderdaad.
0: Kun je eens uitleggen, hoe ziet die tocht eruit?
1: Nou, we starten zaterdag om 2:40 starten wij in Frankrijk. En dan gaan we inderdaad met ons fantastische team op pad. We hebben twee subteams. Waaronder vier lopers en fietsers. Mm-hmm. Buiten dat hebben we ook nog een fantastisch basiskamp die ons voorziet voor alle noden als we eraan komen. Eten, drinken, rust. En zoals je zei, zijn we nog dringend op zoek naar iemand die de nodige spiertjes kan losmaken en de pijntjes kan verzachten. Dus we zijn nog dringend op zoek naar een fysio die dit geweldige avontuur met ons wil meemaken.
0: Ja, een fysio of misschien een masseur, mag dat ook?
1: Ja, dat mag ook. Helemaal prima.
0: Waarom is zo iemand zo belangrijk in jullie team?
1: Nou, het is natuurlijk best wel heel belastend, vooral voor de fietsers en de lopers. Het is een hele tocht. En dan is dat toch wel heel lekker als je spierkrampen krijgt of zo, dat iemand eventjes weet wat dat hij doet en de spiertjes terug kan losmaken, zodat wij terug verder kunnen knallen.
0: Ja, dus eigenlijk een heel belangrijke rol in het team.
1: Ja, klopt.
0: Wat staat diegene te wachten?
1: Nou, wij zijn een heel divers team. Verspreid over heel Zeeland. En het is gewoon eigenlijk een en al lol dat we hebben van begin tot de finish.
0: Ja, dus het is ook al gewoon mooi om deel uit te maken van het team. Ervaring. Of je nu loper bent of niet.
1: Ja, klopt. Iedereen in ons team is even belangrijk. En niet enkel ons team, maar de andere teams. Het is gewoon een hele grote samenhorigheid. En iedereen gaat voor hetzelfde doel, wat het natuurlijk zo mooi maakt.
0: Eén team, één taak.
1: Ja.
0: Hoe train je nou voor zoiets?
1: Nou, trainen. We hebben diverse training lopen. Maar we hebben ook ontzettend sportieve lopers in ons team. Die draaien hun hand niet om voor een paar kilometer, laat me maar zeggen. En die zijn eigenlijk het hele jaar door zijn die in trainen. Fietsers, we hebben heel gedreven fietsers, maar we hebben ook fietsers. Ik ben zelf ook fietser, ik fiets heel graag. Maar ik doe het wel met mijn elektrische fiets. Dus ik ben een beetje aan de luie kant.
2: Hey, het is een estafette natuurlijk, dus je wisselt elkaar af. Maar hoeveel loopt of fietst één iemand voordat hij weer gewisseld wordt?
1: Nou, het is een beetje afhankelijk van hoeveel fietsers dat je hebt. In mijn subteam zijn we met drie fietsers. Dus wij fietsen enkel 20 kilometer. Ieder 20 kilometer en dan worden we weer afgelost. En zo gaat het eigenlijk door. Het andere team, ja, die hebben niet zo heel veel. Die zijn maar met twee fietsers. Dus die doen al 60 kilometer.
2: Zo, dus dan is het echt zwaar. En als je dan wisselt, dan zou misschien een fysio in een busje of zo iemand al rijdend masseren.
1: We hebben een basiskamp. Dus als team A dus stopt met lopen, dan gaan ze naar een basiskamp. En dat zou dus heel handig zijn als die fysio dan op de basiskamp aanwezig was voor dan te masseren.
2: Ah ja.
0: Nu de laatste voorbereidingen, denk ik, Audrey. Hoe zien die er nog uit?
1: Nou, we zijn volop bezig met inkopen doen, eten klaarmaken, dat we dan zo snel mogelijk kunnen opwarmen. Dus de laatste dagen zijn wel best hectisch. Maar ook wel heel leuk.
0: Als er nu een fysio luistert en die denkt van hier wil ik deel van uitmaken, hoe kan diegene contact opnemen?
1: Nou, die kan contact met mij opnemen. Dat kan via mijn e-mailadres. En dat is a.racozi. Dus RAKOSI. @evsbv.nl.
0: Oké, en anders stel ik voor dat ze gewoon even een appje sturen naar 0118-499-999, ons appnummer. En dan brengen we diegene met jou in contact. Audrey, heel veel succes alvast.
1: Ja, dankjewel.

0: Albert Hammond, afgelopen maandag was hij jarig. 82 is hij en vandaag vieren we zijn feestje gewoon nog even een keer hier bij Goedemorgen Zeeland. Het zit er al bijna op, deze editie van Goedemorgen Zeeland. Hou je radio vooral lekker aan, want Michiel is hier straks. Goedemorgen, Michiel.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er bij jou allemaal aan de show?
1: Staalslakken, onder andere. Gisteren bekend geworden dat die motie is aangenomen in de Tweede Kamer. Totdat onderzoek laat zien dat het veilig is om te gebruiken, worden staalslakken niet in de Zeeuwse wateren gegooid. Maar goed, de Zeeuwse Milieufederatie onder andere, die is enthousiast daarover. Die zijn opgelucht. De stelling dan ook vandaag in Zegt U Het Maar. Staalslakken, die horen niet thuis in de Zeeuwse wateren. Zometeen de reactie van het ZMF na 12 uur. En om 17:30 praten we er dus over verder.
0: Ik denk dat veel mensen daar wel iets van vinden.
1: Ik heb ook zo'n vermoeden, maar goed, reageren kan later vanmiddag. Dus inzicht u maar.
0: Ja, via dat nummer 018-499-999. Nou, dit was Goedemorgen Zeeland. Ontzettend fijn dat je erbij was. Morgen ben ik bij je terug. En Veerle ook.
2: Zeker.
0: Tot dan.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV.
13: Of misschien Lissabon en de Algarve?
11: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry, bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
23: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
22: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
24: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
25: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
26: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
27: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
28: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
1: De Zeeuwse politiek en ook de Zeeuwse Milieufederatie zijn blij met het verbod op staalslakken in de Zeeuwse wateren. Meer daarover hoor je zo in deze Zeeland nu. Begon allemaal een klein hoekje van Galerie de Kaai in Goes. Maar nu wint een van de kunstenaren een prestigieuze internationale kunstprijs. De zomer die is aanstaande, dus Jur Gernaert die weet er meer over. De luchtalarmbouw die verdwijnt op de meeste plekken in het land. Toch niet overal. Hoe dat zit hoor je ook zo meteen. En de meest opvallende rechtszaken in de rechtbank van Middelburg die daar behandeld zijn, die bespreken we in de Zeeuwse Kamer zometeen iets na 12:30. Het is 12:05. Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van deze woensdag alweer. Vanuit de Zeeuwse Milieufederatie wordt met blijdschap gereageerd op de aangenomen motie van de Tweede Kamer om geen staalslakken meer te gebruiken in de Zeeuwse wateren, totdat duidelijk is dat de slakken ongevaarlijk zijn bij gebruik. Erik Majeu van de ZMF trok vorig jaar zomer aan de bel toen bekend werd dat Rijkswaterstaat vanaf 2027 mogelijk staafslakken wil gaan gebruiken in de Ooster- en Westerschelde. Verslaggever Pim van den Bergen vroeg Majeu om een reactie op de motie.
0: Nou, positief. Ik ben heel blij dat deze motie aangenomen is. We hebben er hard voor gewerkt om te zorgen dat het duidelijk is dat Zeeland het beschermen waard is. En volgens mij wordt daar nu geluid aan gegeven.
3: Waarom wil het ZMF eigenlijk niet dat er staalslakken in de Ooster- en Westerschelde worden gestort?
0: Ja, eigenlijk is het heel simpel. We hebben staalslakken is een restproduct van de staalindustrie. Daar zitten allerlei stofjes in die uitlogen, oftewel in het water terechtkomen. En we weten eigenlijk niet goed wat dat doet met het water en met het ecosysteem. En vergeet niet Oosterschelde, Westerschelde. We horen de vogels nu boven ons. Het zijn belangrijke, waardevolle natuurgebieden.
3: Nu is er vanuit de Zeeuwse politiek echt een eensgezinde lobby gekomen met ook een motie uit Provinciale Staten. Waarbij de SGP-statenlid Hans Rotier zei, wij willen die rotzooi niet in onze wateren. Denk jij dat geholpen heeft bij de partijen in Den Haag? Want je bent ook lid van Pro Noord-Beveland. Jullie hebben natuurlijk ook die lobby gevoerd.
0: Zeker, zeker. Ja, en uiteindelijk denk ik dat het heel belangrijk is dat iedereen zich uitspreekt tegen die staalslak. En nu hebben we gewoon een klank vanuit natuurorganisaties, vanuit de politiek hoor ik het, de vissers. Iedereen staat gewoon achter het idee om te stoppen met die rotzooi. Ik vind een prima definitie ervan.
3: Heb je enig idee waarom het ministerie zo twijfelt om ze alsnog wel te gebruiken?
0: Ja, er zit natuurlijk een economische doelstelling achter. Je hebt Tata Steel die met zijn product zit. Dat moet ergens heen. Dat kan me voorstellen dat mensen daar gevoelig voor zijn. En dan wordt er ook nog gezegd dat het circulair is. Nou, volgens mij is het in de Oosterschelde dumpen niet per se circulair, maar gewoon een eindstop. Maar die druk vanuit de industrie is natuurlijk groot. Dus ik kan me voorstellen dat men daar gevoelig voor is. Tegelijkertijd denk ik, er zijn zoveel betere plekken dan in onze mooie Natura 2000 gebieden om dat toe te passen.
3: Rijkswaterstaat wil vanaf volgend jaar mogelijk staalslakken gebruiken in een zevental projecten. We hoorden jou daar al over. Je zorgen daarover uitspreken. Wat betekent dit dat als die motie wordt uitgevoerd voor Rijkswaterstaat?
0: Nou, dat zou in principe gewoon eigenlijk heel eenvoudig betekenen dat ze naar andere materialen moeten zoeken dan staalslakken. En dat kan bijvoorbeeld breuksteen zijn of grind of gewoon zeg maar natuurlijke materialen. Voor Rijkswaterstaat betekent dat ietsje duurder wordt. En toen wij een paar jaar geleden de staatssecretaris hier op bezoek hadden, toen heeft ze becijferd dat het ongeveer 10% meer kosten zou zijn. Nou, met 10% denk ik dat het een hele makkelijke keuze is om dat extra uit te geven en gewoon ander materiaal te gebruiken om deze werken uit te voeren.
1: Rijkswaterstaat laat weten dat er nu eerst met het ministerie moet worden overlegd wat de gevolgen van de motie voor die geplande werkzaamheden zijn. Ja, bij Galerie De Kaai in Goes, daar is het dit jaar dubbel feest. Het atelier voor kunstenaars met een beperking bestaat 30 jaar. En een van de kunstenaars die wint nu een internationale hoofdprijs. Kar Hang Mui uit Capelle die kreeg in Japan de prestigieuze Heraboni Art Prize 2026. Zijn gedetailleerde tekeningen vol met lijnen en patronen die werden verkozen tot het beste werk tussen meer dan 3000 inzendingen van over de hele wereld. Volgende week dan reist hij naar Tokio om de prijs in ontvangst te nemen. En verslaggever Mark Rijk ging naar Galerie De Kaai in Goes om Kar Hang Mui aan het werk te zien daar.
4: Helemaal alleen in een kamertje op de eerste etage zit hij, Kar Hang. Hij hangt over zijn tafel in zijn lange, fijne vingers een potlood. Streepje voor streepje vult hij het papier met echt eindeloze patronen die kriskras over het papier lopen. En als je naar de patronen kijkt, ze glimmen enorm, want het is echt een dikke laag potloodstrepen die erop zit. Het is echt fascinerend om hem bezig te zien. Dan stap ik naar buiten, zodat Kar Hang rustig verder kan werken. Daar is galeriehouder Hetty Schaart. Als je Kar Hang bezig ziet, het is fascinerend.
5: Nou, zeker. Hij heeft een hele precieze manier van werken. Heel fijntjes trekt hij allemaal streepjes, figuurtjes. Hele patronen maakt hij over het vel.
4: Het lijkt wel of hij uren achter elkaar gewoon door kan werken.
5: Absoluut. Hij kan ook soms niet stoppen. Als de taxi voor de deur staat, dan vindt hij het ook best lastig om te stoppen. Heel af en toe loop ik binnen en dan zie ik hem gewoon zitten denken. Waarschijnlijk ik denk dat, hè, dat is interpretatie, dat hij gewoon aan het nadenken is van wat hij in zijn hoofd heeft, of wat, hoe hij dat op papier moet krijgen. In alle rust en stilte. Hij wil ook niet veel afleiding wat dat betreft.
4: Want communiceren, praten met hem, is moeilijk.
5: Ja, niet rechtstreeks in ieder geval. Het kan wel eens zijn dat je een vraag stelt, dat je heel veel later pas weer een antwoord krijgt. Maar op het werk, op de kaai, überhaupt praat hij niet heel veel. Maar het schijnt dat hij thuis wel wat meer communiceert. Dus hij kan wel communiceren.
4: Hij praat dan niet veel. Dat hij wint uit zoveel inzendingen. Wat gebeurde er?
5: Nou ja, we waren wel natuurlijk even helemaal flabbergasted. En ja, fantastisch. En dan gewoon heel specifiek één werk. En die wilde ze opgestuurd hebben. Dus toen dachten we even, dan is er ook wel iets. En toen, een paar weken later, bleek pas dat hij ook echt de eerste prijs had gewonnen. En dat betekent ook wel best wel een geldbedrag. En dat hij naar Tokio mag komen. Dat een ticket betaald wordt en hotel. En dus ja. Ja, dat is natuurlijk wel ongelooflijk.
4: Ja, en dat in een jaar. Want het is eigenlijk al een feestjaar voor jullie, hè?
5: Ja, het feest kan niet op eigenlijk. Het gaat maar door, want we bestaan 30 jaar dit jaar. En nou ja, er was ook al een Europese tentoonstelling in Hengelo. Er is een project in Kortrijk. Er is een grote tentoonstelling in de Grote Kerk gepland. We geven een jubileumboek uit. Maar toen kwam dit ook nog eens een keer tussendoor. Dus het is, nou ja, dubbel feest.
1: Nou, je hoort het. Dubbel feest daar in Goes bij Galerie de Kaai.

0: Sunshine in the Music. Niet alleen in de muziek, ook buiten is die zon volgens mij veel vaker te zien al vandaag. Sjoe Gernert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel. Dat is op zich wel zo. Dat is vooral aan zee te doen dat er een paar behoorlijke opklaringen zijn. Okay. Land inland zijn er wel een paar bij, als je dat bedoelt.
0: Hoe ziet het er verder vandaag uit?
1: Nou, vooral in Zuid-Vlaanderen en ook al in het binnenland zijn een paar buien nogal redelijk actief. Er kan ook een flinke bui voorbij komen. Net nog eentje door Zuid-Beveland. Dat is nu bij de Oosterschelde, bij de Oesterdam zo'n beetje. Trekt naar Brabant en uit België komt er ook nog wat Zuid-Vlaanderen binnen. Dus laten we zeggen, in het Zuidoostdeel, als we dat hebben in de provincie, is er nog wel kans op enkele buien die vrij kort duren overigens. De eerste uren betreft dat vooral. Later in de middag is het wel overal droog en van zee. Breide opklaringen zich dus uit. Schouwduiveland doet het nu ook redelijk goed. Maar aan de andere kant is er wel een flinke zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. Wat heet direct aan zee en buitengraads, af en toe zelfs nog windkracht 7. De temperatuur pikt er 1 à 2 graadjes nog bij waarschijnlijk. Het is nu 15, 16 graden en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 16 tot 18 graden. En dan wordt het vanavond allemaal wat rustiger. Gaat geleidelijk aan dat de wind wat afneemt. Vannacht is het wel kalm met windkracht 2 in het algemeen boven land. Het is dan vrij helder met minimumtemperaturen van 12 à 13 graden.
0: Oké, dat vannacht. Dan morgen, dat wordt de opmaat naar de komende dagen.
1: Ja, laten we gelijk morgen maar prima noemen, want het is helemaal droog. Dat is al heel wat. Er is veel minder wind dan vandaag. Windkracht 2 tot 3. Oké, aan zee eerst nog windkracht 4 af en toe uit het zuidwesten, maar later is er minder wind, weinig wind ook. En het is in de middag zo licht tot half bewolkt met een paar kleine stapelwolken. Wat sluierbewolking ook, maar vooral de zon erbij. In de ochtend is er iets meer bewolking en morgenavond is het dan overwegend zonnig. En de maximumtemperaturen komen uit tussen de 20 en 22 graden. Maar inderdaad, na morgen wordt het allemaal heel netjes. Vrij warm ook voor de tijd van het jaar. Zeker vrijdag, dan is het 'smiddags 23 tot 27 graden. Met een zwakke tot matige zuidoostwind, hoewel er later al wat zeewind kan optreden. En het is ook een beetje het verhaal voor het weekend. Aan zee wel wat minder warm, denk ik. Zo 20 tot 23 graden. Zaterdag is landinwaarts nog warm met een graden 25. Maar daar gaat de temperatuur dan zondag door een tijdelijke noordenwind, zeg ik erbij, ietsjes omlaag.
0: Oké, duidelijk. Sjoe Gernert. Meer vanmiddag rond 4:15. Dank je wel.

0: Alex Warren hoorde je Eternity. De luchtalarmpaal rond het chemische complex Chemelot in Limburg, die blijft staan. Gisteren werd bekend dat de overheid namelijk stopt met het ouderwetse luchtalarm. Maar het kabinet onderzoekt of er voor plekken met een verhoogd risico een uitzondering kan worden gemaakt. Ja, bij dit chemische complex moet dat wel, zegt de veiligheidsregio in Zuid-Limburg.
1: Het probleem in Chemelot is dat op het moment dat zich op het terrein een incident afspeelt, bijvoorbeeld met giftige stoffen, de afstand tussen de rand van het industrieterrein van Chemelot en de bewoning vrij kort is. En dat mensen dus snel in de gevarenzone zitten. En dat nog steeds het snelste middel om die mensen te alerteren en te alarmeren een sirenealarm is.
0: En er zijn bijna 4000 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving in Assen in maart. Die beving was een van de zwaarste ooit in Drenthe. Bewoners die zijn bezorgd over de schadeafhandeling, bleek deze week bij een inloopspreekuur.
2: We horen verder ook helemaal niks, dus we willen eigenlijk hier even horen hoe de stand van zaken is.
3: Heeft u er vertrouwen in?
2: Ja. Dat is een vraagteken, wat mijn man ook zegt, maar ja.
4: Ik heb er toch wel vertrouwen in dat het toch nog goed komt. Maar goed, wie ben ik?
0: Ja, de commissie Mijnbouwschade die zegt tegen RTV Drenthe dat mensen erop mogen rekenen dat ze de schade van de beving vergoed krijgen. Ja, na Australië doen studenten van de TU Delft van het zonneautoteam vandaag voor het eerst mee aan een zonnerace in Amerika. De auto daarvoor, de Nuna 13S, die wordt gepresenteerd vandaag. En die is heel anders dan de andere auto's, vertelt een van de studenten.
5: De motor zit in het achterwiel, dus dat zit er echt in. Dat is de efficiëntste vorm om kracht te leveren aan je wielen. Maar ik denk, daarmee kun je ook veel meer ruimte besparen in de rest van je auto. Het is eigenlijk loze ruimte normaal gesproken. We vinden dat wat leuk om te zeggen. Onze auto heeft een luchtweerstand die minder is dan de zijspiegel van de personenauto. Dat heeft gewoon gigantische impacts. En daarom zie je ook steeds meer dat ook elektrische fabrikanten daar steeds meer mee bezig zijn.
0: En hij verwacht dat over 10 jaar fabrikanten van elektrische auto's deze aanpassingen overnemen. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen weer terug naar het Zeeuwse nieuws. Esme Beg, die praat je bij. En muziek voor Chef Special hoor je zo naar Amy Winehouse. En back

0: Zeer special. If not now, then when. If not now, then when. 1:30 geweest. Wat waren de meest opvallende rechtszaken van de afgelopen weken? Die zijn behandeld in de rechtbank van Middelburg. Daar zometeen de Zeeuwse Kamer over na 1:30. En Esmerberg is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
2: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
3: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer waaien.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
6: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
7: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
8: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En dat nieuws krijg je van Esmerberg. Esmer, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De treinenproef op het Zeeuwse spoor in 2029 kan doorgaan. De Zeeuwse scholen die samen een rechtszaak aanspanden om de proef tegen te houden, hebben geen gelijk gekregen van de rechter. Door de proef rijden er maanden geen treinen tussen Vlissingen en Goes, en daarna is er nog hinder tussen Vlissingen en Roosendaal. In Zeeland zijn er weinig alternatieven en raakt het Zeeuwse onderwijs disproportioneel hard. En daarom voerden de scholen aan als argumenten. Maar de rechtbank in Den Haag gaat mee in de argumenten van de staat. Het traject is na degelijk vooronderzoek zorgvuldig gekozen. De Zeeuwse politiek en de Zeeuwse Milieufederatie hebben verheugd gereageerd op de motie die de Tweede Kamer gisteren heeft aangenomen om een verbod op staalslakken in te voeren, totdat bewezen is dat er geen gevaar is voor mens en milieu. Erik Milieu van de Zeeuwse Milieufederatie.
11: Ik ben heel blij dat deze motie aangenomen is. Staalslakken is een restproduct van de staalindustrie. Daar zitten allerlei stofjes in die uitlogen, oftewel in het water terechtkomen. En we weten eigenlijk niet goed wat dat doet met het water en met het ecosysteem.
10: Het verbod kan problemen opleveren voor Rijkswaterstaat, die volgend jaar verschillende werkzaamheden heeft gepland, waarbij het gebruik van die staalslakken niet is uitgesloten. In de ZB-bibliotheek in Middelburg kunnen Zeeuwen vandaag gratis hun waarden laten checken bij een hartcheckpunt van de Hartstichting. Vanaf je 40ste heeft iedereen een grotere kans op een verhoogde bloeddruk of cholesterol. Om vroegtijdig eventuele risico's op te sporen is de Hartstichting gestart met die checkpunten. Iedereen die dat wil, kan tot 3:00 vanmiddag terecht in de bieb. En kunstenaar Karhang Mui uit Capelle heeft een prestigieuze prijs gewonnen in Japan. De Harold Boni Art Prize is een prijs speciaal voor kunstenaars met een beperking. De gedetailleerde tekeningen vol lijnen en patronen werden tot de beste verkozen uit meer dan 3000 inzendingen van over de hele wereld. Het werk van Karhang hangt in galerie De Kaai in Goes, waar hij ook zijn tekeningen maakt. Je hoort galeriehouder Hertie Schaart.
12: We waren wel natuurlijk even helemaal flabbergasted. En

0: ja, fantastisch. En dan gewoon heel specifiek één werk. En die wilde ze opgestuurd hebben. Dus toen dachten we even, dan is er ook wel iets. En toen een paar weken later bleek pas dat hij ook echt de eerste prijs had gewonnen.
1: Volgende week reist de kunstenaar naar Tokio om zijn prijs in ontvangst te nemen. Het weer dan nog in Zeeland. Er vallen vooral landinwaarts nog enkele buien. Maar opklaringen breiden zich ook uit. Het wordt vandaag maximaal een graad of 18. Vanavond en vannacht is het droog en ook vrij helder. Morgen is het dan droog met zonnige perioden. Ja, en vanaf vrijdag is het zonniger en een stuk warmer. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Dit is Omroep Zeeland, tijd voor de Zeeuwse Kamer. Waarin we vandaag terugblikken op rechtszaken die de afgelopen week in de rechtbank van Middelburg speelden. En van zware zaken tot wat lichtere zaken. Ik praat erover met Rick Bolt en Mark van Leijden. Laten we eerst maar eens gaan naar gisteren. Want twee zaken gisteren waarin een docent misbruik maakte van kinderen. Voor mensen die dat gemist hebben. Rick, hoe zat dit in elkaar?
1: Het ging gisteren om twee mannen. In de eerste zaak was een man, dat was een voetbaltrainer en een docent op een basisschool. Hij misbruikte een jongen en maakte ook 15 jaar lang opnames in de kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs van naakte jongens. En de strafeis tegen deze man was 7 jaar en 10 jaar niet met kinderen werken.
0: En die andere zaak, Mark?
2: Nou, dat ging om een 51-jarige voormalig docent geschiedenis- en maatschappijleer van de middelbare school in Zierikzee. Hij zou met twee leerlingen veel te ver zijn gegaan. Met een 15-jarig meisje had hij daarnaast gewoon een relatie gedurende 8 maanden. Die deed geen aangifte, maar een half jaar later, nadat het meisje de relatie had beëindigd, zou de man een 14-jarige leerling verkracht hebben. En die deed vervolgens wel aangifte. Nou, daarnaast had de ex-docent kinderporno in zijn bezit. Dat is hem ook te lastig gelegd, want hij had seksueel getinte foto's gemaakt van een 15-jarige meisje met wie hij dus eerder die relatie had. Tegen de ex-docent werd 6 jaar cel geëist en hij zou ook 10 jaar zijn beroep als leraar niet mogen uitoefenen.
0: Ja, het zijn stevige zaken. Hoe wordt daar nou naar gekeken, Rick, in de rechtbank?
1: Nou, ik was bij die zaak van die voetbaltrainer en daar merkte je wel dat hij al heel veel bekend had. En dat hij daardoor kreeg hij het ook wat makkelijker van de rechtbank, zeg maar, omdat hij al zoveel zelf toegegeven had. Maar het OM was wel echt duidelijk. Kijk, het kan gewoon voorkomen dat je op jonge kinderen valt. Dat komt voor, pedofilie. En daar kunnen we van alles voor vinden, maar het komt gewoon voor. Maar meer dan de helft van de mensen met dat soort gevoelens heeft eigenlijk geen aandeel in kindermisbruik. Dus je kan er ook heel goed mee leven zonder dat er iets mee gebeurt. Deze man die wist van zijn gevoelens, maar die koos er toch voor niet om hulp te zoeken, maar koos er juist voor om in het basisonderwijs te gaan werken, om als voetbaltrainer te gaan werken met die jonge kinderen. En hij koos er natuurlijk ook voor om jarenlang opnames te gaan maken in die kleedkamers, maar ook om die jongen te misbruiken. En juist dat, terwijl die ouders van die kinderen dachten dat hij te vertrouwen was. En juist dat hij te vertrouwen was, dat zorgde er ook voor dat er een stevige straf werd geëist. Juist, en dat vertelt ook persofficier Inge Peters gisteren tegen onze collega Mercy Kamermans.
3: En wat in deze zaak ook zo bijzonder is, is dan natuurlijk dat het om een docent gaat en ook een voetbaltrainer, noem ik het even, waarbij ouders zeg maar het vertrouwen geven aan hem om hun kinderen les te geven. En die leveren eigenlijk dat hij dus de kinderen zijn aan zijn zorg en waakzaamheid overgeleverd. En dan moeten ouders erop kunnen vertrouwen, maar natuurlijk ook de kinderen zelf erop kunnen vertrouwen dat in een veilige omgeving is. En daar wordt gewoon misbruik van gemaakt. Als iemand in die positie komt het uiteindelijk seksueel misbruik. Dat tillen wij daar heel zwaar aan. En juist dat misbruik van dat vertrouwen van die ouders en die kinderen maakt dat wij hoge eisen formuleren. Ja, als je in die positie bent, dan moet iedereen erop kunnen vertrouwen dat je daar geen misbruik van maakt. En dat heeft hij wel gedaan.
0: Ja, hoe zit dat nou eigenlijk met dit soort zaken? Want nemen die naartoe? Want je hebt ook die aandacht natuurlijk rondom al die zaken met bekende Nederlanders daarin.
2: Ja, het lijkt er af en toe wel op, hè, dat het geval is. Mm. Maar het gevoel kan ook wel misleidend zijn. Persofficier Inge Peters zag wel dat er iets is veranderd door die zaken, maar vooral door die bekende Nederlanders.
3: In zijn algemeenheid kan natuurlijk wel gezegd worden dat de meldingsbereidheid van slachtoffers onder invloed zou kunnen staan van maatschappelijke aandacht en betere erkenning die daarvoor geldt. Betekent niet gelijk dat er een toename is van het aantal strafbare feiten, maar we zien wel dat er een toename is van meldingen daarover. En brede maatschappelijke aandacht is natuurlijk heel belangrijk en kan natuurlijk de drempel ook verlagen voor slachtoffers om aangifte te doen, om zich te melden bij de politie en om naar voren te stappen.
4: Sinds 2024 is de nieuwe wet seksuele misdrijven ingegaan. Heeft dat nog effect op de zaken?
3: Ja, bij de nieuwe wet seksuele misdrijven betreft eigenlijk een modernisering. En bijvoorbeeld dat eigenlijk de grens van strafbaarheid verlaagd is. Naar dat er niet alleen maar dwang bijvoorbeeld nodig of noodzakelijk is voor aanranding en verkrachting. Maar dat het al strafbaar is als het tegen de wil is. Nou, dat is echt wel een verlaging van de strafbaarheid. Ook online misbruikvormen zijn ook wat uitgebreid daarin. Of daar dan een directe relatie is te trekken met dat dat ook heeft geleid tot meer zaken, dat is altijd wel lastig te zeggen. Want we hebben natuurlijk ook het feit dat er ook wel meer maatschappelijke aandacht voor is. Dus waar de toename in meldingen vandaan komt, kunnen we niet eenduidig zeggen. Maar we zien wel dat dat mogelijk inderdaad die maatschappelijke aandacht daar van invloed op is.
0: Het is misschien lastig om deze vraag te beantwoorden, Mark, maar stopt dit ooit?
2: Nou, dat hebben we voorgelegd aan deskundige Luc Smit. Hij is expert op dit gebied. Hij geeft les op de HZ, University of Applied Sciences, over wat misbruik nou eigenlijk betekent voor een slachtoffer. En ik vroeg hem of hij denkt dat misbruik van jongeren, van minderjarigen in dit geval, ooit zal verdwijnen.
5: Ik denk dat dat een illusie is. Ik denk sinds mensenheugenis zijn er vooral mannen die kinderen misbruiken. Je ziet dat door alle lagen van de bevolking. Alleen we kunnen er wel meer het over hebben en niet als een soort taboe. En ik denk dat het een verplicht vak zou moeten zijn op scholen, op de PABO, in het sociale werk. Want je ziet dat de kennis over wat seksueel misbruik is, maar wat het ook doet met slachtoffers op psychisch gebied, lichamelijk gebied, sociaal gebied en in hun eigen familie onwetend is. En het gevaar ontstaat, en dat zie je bijna nu weer gebeuren, dat dadelijk het slachtoffer de dader is. En dat we allemaal heel erg veel medelijden krijgen met die dader, omdat hij zo'n spijt heeft. Godzijdank heeft hij spijt. Maar hij heeft wel iets gedaan wat niet kan en bewust.
2: Nou, en ook bij het OM zien ze het belang dat er juist over dit soort dingen meer gepraat moet worden. Daarom doet persofficier Inge Peters ook een oproep.
3: Het is gewoon heel belangrijk dat wij met z'n allen de hele maatschappij niet wegkijken van dit probleem. Het is een heel moeilijk onderwerp voor heel veel mensen. Maar doordat er maatschappelijke aandacht voor blijft staan, kan het maken dat mensen er minder makkelijk voor kunnen wegkijken. En ja, aan jongeren willen we dan ook wel echt meegeven dat als er iets gebeurt wat niet goed voelt, online of offline, fysiek, praat erover en meld het. Want ja, je staat er niet alleen voor. En er zijn heel veel instanties klaar, staan er klaar om te helpen.
0: Ja. Afsluitend over deze zaken. Hoe kijken jullie zelf nou eigenlijk naar, Rick?
1: Nou, wat je heel vaak hoort bij dit soort zaken is dat mensen er toch een soort monster van maken. Of iemand die, wat een verschrikkelijk persoon. Of dat mensen juist, wat je veel de laatste tijd hoort, is van mensen willen bepaalde ontwikkelingen niet in een buurt of wijk, want de vrouwen. Maar als je dan kijkt naar wie seksueel misbruik plegen, dat zijn eigenlijk in 85% van de gevallen, zijn dat bekenden van je. Dus je docent, je een familielid of de buurman of een trainer. En we zien ook steeds vaker via sociale media dat er van allerlei dingen gevraagd worden aan jongeren. En de mensen moeten zich wat mij betreft veel meer bewust worden van wat speelt er in mijn directe omgeving. En niet van een enge man in de bosjes of zo. En daarvoor is het ook zo belangrijk dat bijvoorbeeld de lessen zijn, als de lentekriebels, dat leerlingen en mensen ook goed weten van wat kan dan wel, wat kan dan niet. Want dat seksueel misbruik, dat is niet een monster ver weg. Dat kan ook gewoon heel dichtbij iemand zijn, een bekende van je. Dus en daar moeten we veel meer in gesprek over gaan. Wat Inge Peters ook zegt, zeg maar, we moeten veel er meer aandacht aan geven.
2: Ja, en dat is ook wat Luc Smit trouwens ook zegt. Want die zegt, eigenlijk zou je ook les moeten geven in wat aanrakingen zijn. Je hebt goede aanrakingen, minder goede aanrakingen, slechte aanrakingen. Ben je daar bewust van en praat er ook over.
0: Ja, maar het is wat jij zegt, Rick. Inderdaad, mijn moeder, de volger, die is een keer heel boos geworden omdat ik heel laat van school terugkwam. Zij zegt, ja, je weet niet wie er in de bosjes daar zitten langs dat fietspad. Jij zegt dus eigenlijk, kijk maar wat meer in je eigen kring inderdaad, en wat minder naar dan die enge man in die bosjes.
1: Als ik kijk, de zaken die wij tegenkomen in de rechtbank, dat zijn nauwelijks die enge man in de bosjes. Dat komt een enkele keer voor. Ik zal niet zeggen dat het niet gebeurt. Dat komt echt wel voor. Maar wij zien veel meer zaken waarin het echt een bekende is geweest. Een vader, ook weer deze twee zaken, een docent. Dus het is niet Of tenminste, daar zou je meer over moeten praten, waardoor je weet wat wel en niet mag, waardoor je er ook openheid over creëert en het niet ergens ver weg gestopt is.
0: Met onze rechtbankverslaggevers Rick Bolt en Mark Verleijden praat ik over de rechtszaken die de afgelopen week hebben gespeeld in de rechtbank van Middelburg. Een hele andere zaak, het verwaarlozen van honden. Afgelopen vrijdag moest een 70-jarige vrouw uit de gemeente Hulst voor de rechtbank verschijnen vanwege het verwaarlozen van 9 Australische herders. Hoe is dat aan het licht gekomen eigenlijk, Rick?
1: Ja, dat is gegaan via een 144-melding. Dat is het speciale telefoonnummer waar je dierenmishandeling kan melken. En de politie en de landelijke inspectiedienst dierenwelzijn gingen toen in december vorig jaar langs het adres waar de honden verwaarloosd zouden worden. En de politierechter vertelt tijdens de zitting wat ze daar aantroffen.
6: In de garage stonden 4 kennels. Een deel van de 9 honden zat los in de kennel. Een paar andere honden zaten in een reisbench. En de politie beschrijft dat hun ogen begonnen te tranen door de sterke ammoniaklucht. En dat ze moeite hadden om te ademen. Ze trokken het niet om daar te blijven. Ze moesten meerdere keren naar buiten om frisse lucht te krijgen. Ze zagen dat de garage ernstig vervuild was. Dat er overal, ook in de kennels, ontlasting lag. Zelfs beschimmelde ontlasting. Er liggen kratten met rottend vlees en botten. Geen van de honden had schoon drinkwater of passend voedsel. En in een paar voerbakken lag beschimmeld vlees met groen sap op de bodem van de voerbak, zoals de politie dat omschrijft. De dierenarts heeft de honden onderzocht. Eigenlijk zie je bij alle honden terugkomen te mager, platvoeten, slechte bespiering, vuile vacht met veel klitten, ontlasting in de vacht. Mevrouw heeft dus nu al een tijdelijk houdverbod opgelegd gekregen in aanloop naar deze zitting, met uitzondering van de kippen. En de reclassering vindt het noodzakelijk om dat houdverbod voor de komende 10 jaar in stand te houden om de risico's op herhaling te beperken.
0: Ook wel een best heftige zaak als je dit zo hoort, Rick. Die honden die zijn dus in de beslag genomen. Is dat gebruikelijk eigenlijk?
1: Het hangt een beetje af van de situatie. Soms geeft de diereninspectie wel eerst een waarschuwing en geven ze dan de kans om verbetering door te voeren. Maar deze vrouw die was al een bekende. Ze is namelijk in 2020 en 2022 ook al veroordeeld voor het verwaarlozen van honden. En zoals je net hoorde, leefden die honden echt in erbarmelijke omstandigheden. En daarom zijn ze ook meteen meegenomen. En de reclassering geeft dus het advies omdat deze mevrouw 10 jaar lang geen honden meer mag houden. En de officier van justitie ging daarin mee in de strafeis.
7: Als ik kijk naar de foto's die in het dossier zitten, dan gaat mijn dierenarts daar een beetje van huilen. Mevrouw heeft verzaakt om de honden de nodige zorg te bieden, met deze verwaarlozing als gevolg. Wat ik daarin extra meeweeg is dat mevrouw de ernst van deze situatie niet in lijkt te zien. Voor zover ik het kan beoordelen, ziet zij niet in dat het op deze manier houden van honden niet alleen ontzettend zielig is, maar ook een strafbaar feit oplevert. Ik eis een taakstraf voor de duur van 80 uur, met daarbij een gevangenisstraf voor de duur van 2 weken, maar die geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. En wat ik naast die straf eigenlijk nog veel belangrijker vind, is dat dit in de toekomst nooit meer voor gaat komen. En ik begrijp de emotionele betrokkenheid van mevrouw bij de dieren. Ik begrijp wat de raadsman daar vandaag over zegt, dat zij eigenlijk ziet dat zij de dieren nodig heeft. Maar mevrouw heeft keer op keer bewezen dat zij niet in staat is om op een juiste manier voor de dieren te zorgen. Ik voer er een algeheel houdverbod voor dieren voor de duur van 10 jaar... met uitzondering van de reeds aanwezige kippen.
0: Oké, 10 jaar geen dieren meer houden dus als het aantal M ligt. Waarom die uitzondering op die kippen?
1: Ja, die kippen die scharrelen lekker buiten, dus die mag ze wel houden. En dat is misschien wel een schrale troost voor haar dan.
0: Ja, maar nu was deze 70-jarige vrouw niet aanwezig bij de zaak. Het was te emotioneel voor haar. Haar advocaat vraagt dus om een mildere straf. Geen 9 honden, misschien wel 2.
1: Ja, tijdens de zitting komt wel het beeld naar voren dat het een vrouw is die eigenlijk heel veel van die dieren houdt en dat die dieren ook heel belangrijk voor haar zijn. De advocaat zei ja, het zijn een soort hulphonden eigenlijk voor haar. Maar dat ze er absoluut niet voor kan zorgen eigenlijk door allerlei psychische problemen. De advocaat zegt ook ja, het ging echt niet om een structurele situatie, dat het altijd zo was, want de vrouw was juist bezig met een verbouwing, juist om die situatie voor die honden ook te verbeteren. En ze had net in die dagen voordat de politie langskwam, had ze last gehad van een stroomstoring en daardoor was het vlees gaan rotten, zeg maar. Dus daarom vroeg hij om die mildere straf.
0: Wat was het oordeel van de politierechter?
1: Ja, de politierechter gelooft wel echt dat die vrouw een liefde had voor honden, maar kan niet anders dan oordelen dat ze niet goed voor de dieren heeft gezorgd. En het is onmogelijk dat deze situatie een momentopname was. De verklaring van de mevrouw vind ik ongeloofwaardig, zegt de rechter. Alles wijst op een structurele situatie die dieronterend is. En hij spreekt ook van een zorgelijk patroon en oordeelt dat deze vrouw eigenlijk genoeg kansen heeft gehad. Dus hij gaat mee in dat advies van de reclassering en de strafeis van de justitie. Ze mag 10 jaar lang geen dieren houden, dus ook geen 2 honden. En die 80 uur taakstraf, die maakt hij voorwaardelijk met een proeftijd wel van 2 jaar. En nu heeft de vrouw 2 weken om in hoger beroep te gaan.
0: Oké, dat is dus afwachten. En jullie volgen alles voor ons. Wat er gebeurt in de rechtbank in Middelburg en ook zeker daarbuiten. Rick Bolt, maar verleiden. Dank voor deze Zeeuwse Kamer.

0: je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
11: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
12: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
13: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: True Lease met Genke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
19: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
20: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
21: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
22: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Nou, wij kennen natuurlijk allemaal deze grote hit uit 1989. Maar de oorsprong ligt bij de band Kjarkas uit Bolivia. En hun versie uit 1981 klinkt zo.

Sarah Bareilles werd onder druk gezet door haar platenmaatschappij om toch eens een hit te schrijven. En dat heeft ze ook gedaan. Maar dat moest dan weer geen liefdesliedje zijn, dus wel een beetje kont tegen de krip. Dit is een love song. Best wel populair hoor, in Amerika. En dus eenmalig aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. De melodie van Kan Je Me Zien zou je kunnen kennen. Dat is namelijk Cher, Believe. Dit is de uitvoering van Bente. Zij deed dat tijdens Beste Zangers.

0: The Long Train Running, dat waren uiteraard de Doobie Brothers bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. Je had ze vast herkend. Zometeen het Zeeuwse nieuws en dan in het tweede half uur van deze uitzending deze plaat.
1: Oh!
0: Oh, wie zong daar? Oh!
1: Oh!
0: En hoe heet het liedje? Zometeen meer erover bij Omroep Zeeland in het dus tweede half uur van deze muziekmiddag. Grote hit hoor, ik was laatst in het buitenland. Toen heb ik deze ook meerdere keren op een dag op een lokale radiozender gehoord. The Fate of Ophelia, Taylor Swift.

0: En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Half 2, Esben Weg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. Stichting Leerlingenvervoer Zeeland is teleurgesteld dat de treinenproef op het Zeeuwse spoor mag doorgaan om een nieuw beveiligingssysteem te testen. Er rijden in 2029 4 maanden geen treinen tussen Vlissingen en Goes. Zeeuwse scholen spanden samen een rechtszaak aan tegen de staat om de proef te voorkomen. De rechtbank in Den Haag bepaalde vanmorgen dat het traject zorgvuldig is gekozen na degelijk vooronderzoek. De Zeeuwse scholen zijn er nog niet uit of ze in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Prinses Beatrix heeft een wieg onthuld in het Nationaal Vlechtmuseum in Friesland, die speciaal voor haar was gevlochten. Die wieg stond jarenlang op zolder bij een familie in Seerjansland. Het Koninklijk Huis schonk de wieg tijdens de watersnoodramp aan het Rode Kruis, waarna het bij een gezin in Zierikzee terechtkwam. Toen in maart het Friese museum op televisie was te zien, waarbij gewerkt werd aan een replica van de wieg, kwam de Zeeuwse familie erachter dat zij het origineel, het koninklijke exemplaar dus, nog op zolder hadden staan. De wieg is nu geschonken aan het museum in Friesland, waar het deel uitmaakt van een expositie. De Zeeuwse politiek en de Zeeuwse Milieufederatie zijn blij met de motie die de Tweede Kamer gisteren heeft aangenomen om een verbod op staalslakken in te voeren, totdat bewezen is dat het geen gevaar oplevert voor mens en milieu. Het verbod kan problemen opleveren voor Rijkswaterstaat, die volgend jaar verschillende werkzaamheden heeft gepland, waarbij het gebruik van staalslakken niet is uitgesloten. En kunstenaar Karhang Mui uit Capelle heeft een prestigieuze prijs gewonnen in Japan. De Harold Boney Art Prize is een speciale prijs voor kunstenaars met een beperking. De gedetailleerde tekeningen van Mui, vol lijnen en patronen, werden tot beste verkozen uit meer dan 3000 inzendingen van over de hele wereld. Volgende week reist de kunstenaar naar Tokio om zijn prijs in ontvangst te nemen. Het weer in Zeeland dan nog. Landinwaarts kunnen nog wat buien vallen, maar opklaringen breiden zich ook uit. Het is een graad of 18 bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het droog en vrij helder. Morgen is het droog met zonnige perioden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

0: Ja, dit blijft gewoon een lekker liedje. Simply Red en Stars van het gelijknamige album. Herken jij deze plaat? Oh, wie zingt daar? Oh, zometeen het antwoord. Eerst snelle en laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

1, 2, 3 van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Zeer succesvol in de jaren 80. Oh. En deze man was dat ook. En dit komt dan wel niet uit dat decennium van wat latere periode. Maar hij heeft natuurlijk enorm veel hits gehad in de jaren 80. Lionel Richie, want daar ging dit fragment over. Hier is hij met Angel.

0: kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
4: Appetito.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
11: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
10: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
12: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
13: Is dit allemaal van jou? Alleen de belangrijke dingen.
14: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Johnny Hates the Ass en I Don't Wanna Be a Hero. En daarmee gingen wij terug naar de jaren 80. Het is vandaag de 20ste mei. Ben je jaar van harte gefeliciteerd. En daar willen we toch wel even voor zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Nou, ook vandaag jarig Cher, een vaste klant van Omroep Zeeland. En met name de muziekmiddag. Zij is 80 jaar geworden. Laatst ook nog in het nieuws, omdat zij een verzoek heeft ingediend om haar zoon Blue Elman onder bewind te plaatsen. Want het gaat helemaal niet goed met haar zoon. Nou, verder jaar vandaag. Boudewijn de Groot wordt 82. En het is de geboortedatum van Joe Cocker. Hij zou vandaag 82 jaar zijn geworden, maar inmiddels is hij natuurlijk overleden.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Love is All Around, in de jaren 60 een hit voor The Trucks. En dit komt uit de film Four Weddings and a Funeral. Op deze datum, 20 mei 2013, overleed Ray Manzarek in Duitsland. Hij werd 74 jaar oud en hij is een van de medeoprichters van The Doors. En hij speelt toch wel een cruciale rol in het unieke geluid van de band. En op deze datum overleed ook Robin Kirk in 2012 op 62-jarige leeftijd. Hij is helemaal niet zo oud geworden. Samen met zijn broers Barry en Maurice vormde hij natuurlijk de Bee Gees. En Frank Sinatra werd begraven in 1998 op 20 mei in Beverly Hills. Er waren honderden genodigden die afscheid van hem kwamen nemen. Onder andere Tony Bennett, Jack Nicholson en ook Liza Minnelli. En tot slot, in 1967 verbood de BBC het liedje A Day in the Life. Dat gingen ze niet draaien op de radio, want zij vreesden dat de zin I'd love to turn you on over drugsgebruik zou gaan.

spanning in de tweede divisie, waar drie clubs op de laatste speeldag strijden om het kampioenschap. Wint Hoek bij de treffers en maakt Quick Boys een misstap, dan is de Zeeuws-Vlaamse ploeg kampioen. Wordt er een kroon gezet op het prachtige seizoen? Volg aanstaande zaterdag het allesbeslissende duel vanaf 3 uur live bij Omroep Zeeland.

Hey Soul Sister, zeer aanstekelijk dankzij de ukulele. Wist je trouwens dat er meerdere radiozenders zijn op internet die alleen maar ukulele muziek uitzenden? Misschien dat de heren daarvan een inspiratie vandaan hebben. Train op de radio, zometeen het laatste Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland. Dus genieten van deze prachtige live uitvoering van No Woman, No Cry. Komt uit 1975. Bob Marley en de Wailers.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Het is 2:30 geweest. Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. Stichting Leerlingenvervoer Zeeland is teleurgesteld dat de treinenproef op het Zeeuwse spoor van de rechter mag doorgaan om een nieuw beveiligingssysteem te testen. Er rijden in 2029 4 maanden geen treinen tussen Vlissingen en Goes. De Zeeuwse scholen spanden samen een rechtszaak aan tegen de staat om die proef te voorkomen. Rinus de Rijder van Stichting Leerlingenvervoer Zeeland.
2: Ja, ik ben vooral teleurgesteld voor de studenten. Kijk, voor mij, ik kan op de fiets of met de auto naar mijn werk. En er zijn heel veel mensen die dat kunnen. Maar mijn studenten, de scholieren, de medewerkers die afhankelijk zijn. En dan met name die kwetsbare studenten of scholieren die echt afhankelijk zijn van het vervoer. Die zijn daar de dupe van.
1: Volgens de rechtbank in Den Haag is het traject zorgvuldig gekozen en is het busvervoer een prima alternatief. De Zeeuwse scholen zijn er nog niet uit of ze in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Prinses Beatrix heeft vanmiddag een wieg onthuld in het Nationaal Vlechtmuseum in Friesland, die vroeger voor haar was gevlochten. Die wieg stond de laatste jaren op zolder bij een familie in Sirjansland. Het Koninklijk Huis schonk de wieg tijdens de watersnoodramp aan het Rode Kruis, waarna het in Zeeland terecht kwam. Toen in maart het Friese museum op televisie te zien was, waarbij gewerkt werd aan een replica van de wieg, kwam de Zeeuwse familie erachter dat zij het origineel nog op zolder hadden staan. De wieg is nu geschonken aan het museum in Friesland, waar het deel uitmaakt van een expositie. En kunstenaar Kar Hong-mui uit Capelle heeft een prestigieuze prijs gewonnen in Japan. De Harold Boney Art Prize is een speciale prijs voor kunstenaars met een beperking. De gedetailleerde tekeningen van Mui, vol lijnen en patronen, zijn tot beste verkozen uit meer dan 3000 inzendingen van over de hele wereld. Volgende week reist de kunstenaar naar Tokio om zijn prijs in ontvangst te nemen. Het weer dan nog in Zeeland. Landinwaarts kan er nog een bui vallen, maar opklaringen breiden zich verder uit. Het is een graad of 18 bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het droog en vrij helder. Morgen is het ook droog met zonnige perioden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer nieuws en weer vind je altijd ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

kortstondig succesvol. Eind jaar 80, begin jaar 90. Sydney Youngblood. En tegenwoordig schijnt hij toch vooral in Duitsland optredens te geven. If Only I Could. Met een sampletje van het collectief Craze in dit liedje. Wow.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Nou, gisteren draaide ik Billy Vera met At This Moment. En toen vertelde ik dat Marco Borsato dat liedje heeft gezongen bij de Sound Mix Show. En dat was voor hem de grote doorbraak. En een dag later dacht ik, laat ik iets van Marco zelf draaien. Dit was zij. En ook nog Alex Warren en Carry You Home. Dit is echt een van de allerbeste liedjes van dit moment, vind ik. Rain Me In. De radio kan een beetje harder. Sam Vedder, Olivia Dean.
1: Nou,

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Klopt.
0: Zoals verschillende huishoudelijke apparaten. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
0: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotillavloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
20: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
19: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
21: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: Het duo Climby Fisher. Er is ook nog toentertijd een uptempo versie van dit liedje uitgebracht. Rise to the Occasion. Nog een uurtje muziekmiddag op jouw radio. Straks The Godfather of Soul. En het liedje dat ik ga draaien, het begin daarvan, wordt regelmatig gebruikt om mensen aan het schrikken te maken.
1: I told myself, life is short.

0: Ja, the hardest working man in showbiz, werd hij wel eens genoemd. James Brown en I Got You, I Feel Good. En wereldberoemd is die prank, hè, dat ze het begin van dit liedje heel hard afspelen. Zet een box neer bij iemand die bijvoorbeeld slaapt of even langsloopt. En die schrikt zich dan helemaal kapot.
1: Muziek uit Zeeland.
0: En dat is nu muziek van Marinus Vreeken. Hij komt uit Domburg en hij heeft een oud liedje opgepoetst. En dat heet Outdoor Woman.

De zeer populaire meidenband Atomic Kitten met Hall Again. John Hiatt. Hij kwam terug van een periode van verslavingen. En toen hij was ontnuchterd en afgekikt, schreef hij voor zijn omgeving zijn grootste

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Half vier, Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. De oplevering van het eerste fregat voor de Nederlandse en Belgische marine door scheepsbouwer Dame in Vlissingen loopt zeker 3 jaar vertraging op. In totaal zijn er 4 fregatten besteld die onder Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. De oplevering van het eerste fregat voor de Nederlandse en Belgische marine door scheepsbouwer Dame in Vlissingen loopt zeker 3 jaar.

0: hebben bereikt. Het seizoen voor de hangcultuur mosselen is vanmorgen officieel geopend bij Neeltje Jans. Onder toeziend oog van vooral Vlaamse pers werden de eerste mosselen geoogst van de touwen die in zee hangen. En de mosselen zijn dit jaar opnieuw uitzonderlijk vroeg, zegt visser Jacco Schot.
1: Ja, het is weer vroeg in het jaar, zeg maar. Uitzonderlijk vroeg. De kwaliteit is op zich zeer goed, zeg maar. Een mooi visgewicht van 32-33% vis. Dus daar raken we helemaal blij van als kweker.
0: Op de bodemcultuur mosselen moeten we nog even wachten. Dat seizoen begint doorgaans wat later, meestal begin juli. En prinses Beatrix heeft vanmiddag een wieg onthuld in het Nationaal Vlechtmuseum in Friesland. Het was een wieg die vroeger speciaal voor haar was gevlochten. En die wieg stond de laatste jaren op zolder bij een familie in Sierjansland. Het Koninklijk Huis schonk de wieg tijdens de watersnoodramp aan het Rode Kruis, waarna het in onze provincie terechtkwam. Toen in maart het Friese Museum op televisie te zien was, waarbij werd gewerkt aan een replica van de wieg, kwam de Zeeuwse familie erachter dat zij het origineel nog op zolder hadden staan. Nou, die wieg is nu geschonken aan het museum in Friesland, waar het deel uitmaakt van een expositie. Sluit ik af met het weer in Zeeland. Er zijn meer opklaringen en die breiden zich ook verder uit. Het is een graad of 18 bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het droog en ook vrij helder. En morgen is het ook droog met zonnige perioden. En dat is een opmars naar de rest van de dagen, want dan wordt het zonniger en nog een stuk warmer. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elian.

Madonna, ze komt met de opvolger van haar succesvolle album Confessions on a Dance Floor dit jaar. Dit was The Power of Goodbye van ook haar geweldige album. Was ook zo'n fantastisch album, Ray of Light uit 1998. Goed dat je erbij bent. Dit is Omroep Zeeland met de nieuwe van Ilse de Lange.

0: Damiano David, hij komt uit Italië. De frontman van de band Maneskin. En ook de Zuid-Afrikaanse ster Tyla en Nile Rodgers met de Talk To Me bij Omroep Zeeland. Blijf luisteren naar Omroep Zeeland, want straks na vieren Zeeland komt thuis met Michiel. Je bent alvast even aangeschoven om te vertellen wat er zit in die uitzending.
1: Nou, onder andere de treinproef, want Zeeuwse scholen hebben gestreden, maar ook verloren. De treinproef die in 2029 gepland staat op het spoor, die gaat door. Maanden gaan er dan geen treinen rijden in Zeeland. Hoe erop wordt gereageerd door de Zeeuwse scholen hoor je zo meteen. In Zeeland komt thuis en staalslakken, ja, een stap in de goede richting. Zo zien heel veel milieupartijen, maar ook Zeeuwse politici het. Want de Tweede Kamer heeft nu een verbod op staalslakken in de Zeeuwse wateren. Die motie is aangenomen totdat duidelijk is of die staalslakken veilig te gebruiken zijn. En dat bespreken we ook in Zegt u het maar. Stelling waar je op kunt reageren: staalslakken horen niet thuis in de Zeeuwse wateren. Reageer via het WhatsApp-kanaal of je kunt bellen om 17:30.
0: Dankjewel, we blijven luisteren naar Omroep Zeeland.

0: spanning in de tweede divisie, waar drie clubs op de laatste speeldag strijden om het kampioenschap. Wint Hoek bij de Treffers en maakt Quick Boys een misstap, dan is de Zeeuws-Vlaamse ploeg kampioen. Wordt er een kroon gezet op het prachtige seizoen? Volg aanstaande zaterdag het allesbeslissende duel vanaf 3:00 live bij Omroep Zeeland.
1: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, iets na 4 uur Omroep Zeeland met 1 vertraging gemeld door de ANWB. Die staat op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Dat is voor Hellevoetsluis Oudehoorn. Een file van 5 kilometer, daar is je vertraging zo'n 10 minuten.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas. De ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt.
11: Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
13: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
16: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
18: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
19: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
20: Comfort en Moor, Pagotweg 2F, Middelburg.
21: Omroep Zeeland.
22: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
10: Vanuit verschillende hoeken in Zeeland is enthousiast gereageerd op de verlenging van het verbod op gebruik van staalslakken in de Zeeuwse wateren. Tegelijkertijd zeggen politici en natuurverenigingen ook dat een totaalverbod uiteindelijk het beste is. En meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis. 80.000 euro, dat is een bedrag wat de provincie uittrekt voor festival Vestrock in Hulst. Op die manier kunnen jongeren dan werkervaring opdoen achter de schermen en krijgen ook jonge Zeeuwse bands een kans op het podium. We reizen zo meteen af naar Ierland. Eveline Dingemansen die is druk met de catering. Wat gaat daar allemaal gebeuren? Zomers weer, dat is aanstaande. Sjoerd Gernaert heeft zo de details voor je. Met de 6 minuten over 4 en het Zeeuwse nieuws van deze woensdag krijg je in deze Zeeland komt thuis. Net als muziek van Shaboozie.

0: Boezie hoorde je, een Abarsong. De Zeeuwse statenfractie van de SGP is blij met het verlengen van het verbod op staalslakken in de Zeeuwse wateren, maar vindt het toch niet ver genoeg gaan. Gisteren nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het verbod blijft gelden totdat duidelijk is dat de staalslakken veilig te gebruiken zijn. Als Rortier van de SGP in staat reageert.
1: Nou, eerste reactie is dat dat een eerste goede stap in de goede richting is. Alleen onze motie die hier in de Zeeuwse Staten unaniem is aangenomen, die was veel breder. Namelijk dat we gezegd hebben, we willen gewoon een totaalverbod. We moeten klaar zijn met die rommel.
2: Laten we even een stapje terug doen. Waarom wil de SGP met eigenlijk alle andere partijen dat die staalslakken niet meer gebruikt worden?
1: Nou, de aanleiding is meerdere kanten. Maar de SGP is bijvoorbeeld een warm voorstander van visserij, even als voorbeeld. Vanuit die hoek zijn al jaren geluiden van jongens, wij maken ons ernstig zorgen over wat die staalslakken doen in de Zeeuwse wateren en de Oosterschelde onder andere. Ook de sterfte, massale sterfte van schaal- en schelpdieren, het dode kreeften, allerlei gezondheidsrisico's, milieuschade. Kortom, dat heeft alle partijen in Zeeland gebundeld om te komen tot deze motie. Omdat ieder daar wel van mening is dat het gewoon fout is dat wij die rommel hier krijgen.
2: Wat betekent dit nu, denk je, voor de projecten die Rijkswaterstaat volgend jaar 7 projecten in de Zeeuwse wateren heeft met mogelijk staalslakken?
1: Wat ik verwacht als zij naar andere materialen moeten kijken, en wat ik van begrepen heb, zijn die er ook. En hoeven wij niet per se met het afval van staalslakken dit probleem op te lossen. En daarnaast vinden wij ook, dit is gewoon een probleem. Wij willen dat niet meer. Er zijn alternatieven. Ga daarmee aan de slag. En ja, dat daar een bepaald verdienmodel of een goedkope manier van afval afvoeren een streep doorkomt, ja, dat zei dan zo.
2: Nu wilden eigenlijk de Zeeuwse Staten een volledig verbod. Nu komt er een onderzoek, of misschien komen er meerdere onderzoeken. Dat kan misschien heel erg lang duren. Stel nou dat er uit die onderzoeken waarover gepraat wordt komt van ja, in Zeeuws water, in zoutwater zijn ze niet gevaarlijk, komt er niets vrij. Bent u dan gerustgesteld?
1: Nee, niet, want de signalen die we tot nu toe zien, en dat stond ook in de motie die we hier in de Staatunie niet meer aangenomen, eerdere RIVM-rapporten, onderzoeken wijzen uit dat er gewoon schadelijke effecten zijn. Dat er gewoon staalslakken zijn waar giftige damp uit komt. Het uitlogen van metalen en wateren, dat dat gewoon een negatief effect is. Wat je ook ziet, zeg maar, is dat het verspreiden in het water door het grote oppervlak, die verdunning als het ware, plaatsvindt. Maar dat het wel degelijk schade oplevert, daar zijn wij gewoon van overtuigd. Dus wij zien op zich eventuele uitzoeken met vertrouwen tegemoet. Maar dat neemt niet weg. Dan wij zeggen van, alvast doe je nog 100 onderzoeken, het moet gewoon stoppen. Het kan niet zo zijn dat we hiermee doorgaan. Dat is net als bij roken, zeggen we ook niet van, ja, we hebben het nog eens een keer uitgezocht, we weten dat het schadelijk is of we denken het, en we gaan er toch maar mee door. Uiteindelijk is daar ook een keuze in gemaakt. En dan zie je ook bij asbest, nou, en dan zien wij ook in dit soort afval, dan op een gegeven moment zeggen, ja, het kan zo zijn, maar nu stoppen. Prima dat je onderzoek gaat doen, maar wij denken niet dat dat iets nieuws gaat bieden. En wij willen de rommel niet meer, ongeacht wat eruit komt uit het onderzoek.
0: Ja, dat waren dus de woorden van Hans Rortier van de SGP. Rijkswaterstaat gaat met de staatssecretaris in overleg over hoe om te gaan nu met die motie.

0: Nederland, het is 4:15. We gaan eens kijken naar het weer met Sjoe Gernatsjoe. Goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag.
0: Vanochtend best wel bewolkt, hè? Vanmiddag brede opklaringen, vooral aan zee gezien. Hoe gaan we richting het einde van deze woensdag?
1: Nou, we gaan overal naar het einde van deze woensdag toe met vrij veel opklaringen. En de buien zijn eventjes verdwenen, ook landinwaarts. Maar dan kan er nog wel eentje vallen, denk ik, in Vlaanderen of Rijmerswaal. Dat zal weinig voorstellen in vergelijking met vanochtend. Want de luchtdruk is ook gestegen tot boven de 1020 millibar. Dat is het teken dat inderdaad het stabiele weer eraan zit te komen. En wat is er gevallen? Nou, 1 in Vlissingen door een bui van vanochtend. 1 ook in Elsburg. En 3 in Kruiningen. Maar er komt dus maar weinig of niets bij. Puntje is wel de wind. Die waait nog stevig door, hoor. Windkracht 4 tot 6. Echt vlagerig. En de temperatuur is 16 tot 18 graden. Dat is een beetje hoger dan gisteren. En vanmorgen doen we er wat bij. Dan wordt het zo 20 tot 22 graden in de middag. Vannacht daalt het eerst naar 12 à 13 graden. De wind neemt vanavond geleidelijk wat af. Maar nog redelijk door. Vannacht staat er dan een zwakke tot matige zuidoostenwind. En morgen overdag hebben we dan ook eerst windkracht 2 tot 3. En dan zie je af en toe windkracht 4, maar later wordt de wind zwak en veranderlijk. Wat bewolking en zon betreft. Soms zijn er wat wolkenvelden, wat stapelwolken. Er is ook wat sluierbewolking. Maar steeds is er wat zon bij en later is het overwegend helder. En de temperaturen bereiken dus in het algemeen het niveau van 20 graden.
0: Oké, maar daarna gaan we ver over die 20 heen.
1: Jazeker, want die rust van morgenavond, die windstilte, die mondt vrijdag uit in een zwakke tot matige zuidoostenwind. En dan is het zo goed als op bewolkt, denk ik. Misschien een paar kleine stapelwolken dat er zullen zijn. Geeft de temperatuur gestaag op te lopen naar maxima van 24 tot wellicht 27 graden. Mogelijk dat er aan het einde van de dag wat zeewind direct aan de kust is. En dat is een beetje het teken voor de weekenddagen. Dan komt er een matige noord-noordoostenwind aan zee op zaterdag. En zondag is er overal een zwakke tot matige noordelijke wind. Zaterdag is op zich nog een warme dag met maxima rond 25 graden, maar in de kuststrook duidelijk lager. Ik denk aan 20 tot 22 graden. En zondag gaan we allemaal naar een niveau toe van zo'n 20 tot 24 graden als maximumtemperatuur wel te verstaan. Maar het is geen gang naar weer koeler weer, want de volgende week komt er een nieuw en vrij sterk hoogdrukgebied boven de Noordzee te liggen en ook boven ons. De wind zal draaien naar het oosten. Dat betekent een aantal dagen met stabiel en meestal zonnig weer en weer iets hogere temperatuur.
0: Klinkt goed, Sjoe Gernatsjoe, dankjewel. Met op de weg 3 vertragingen op dit moment. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer, daar 7 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug 6 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor Knoopend Klaverpolder 3 kilometer. Ook daar moet je zo'n 10 minuten optellen bij je reistijd.

0: Sienna Spyro en Material Lover. Het is om op Zeeland. Laten we eens kijken wat opvalt in het nieuws, ook buiten onze provincie. Het ministerie van Justitie dat doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen, concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten en dat leidt tot onzekerheid en stress, vertelt deze verslaggever van de NOS.
1: Ze noemen als voorbeeld bijvoorbeeld de jeugd- en zedenzaken. Sinds 2019 wordt de norm daar niet gehaald. Jeugdigen moeten soms 1,5 jaar wachten op een vonnis. Ja, en dan moeten ze nog die straf gaan uitzitten. Ze zeggen, ja, het ministerie die doet daar te weinig voor om dat snel recht te trekken. De minister heeft te weinig coördinatie ervoor en dat moet echt beter.
0: De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet goed genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Niet iedere asielzoeker die zich meldt in Ter Apel krijgt een plek. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen toe vanwege de drukte. En de kans is dus groot dat mensen buiten moeten wachten, net als eerder. De burgemeester die baalt daarvan.
2: Ja, er lagen afspraken over dat we dat niet weer zouden meemaken hier in Ter Apel. Maar Den Haag maakt het in die zin niet waar.
3: Hoe frustrerend is dat voor u als burgemeester? Want u bent hier al zo lang mee bezig, minister na minister.
2: Ja, buitengewoon frustrerend. Maar dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners. Dat geldt voor de COA-medewerkers. Dus ja, dat is een gezamenlijke frustratie.
0: Op de locatie in Ter Apel zitten ruim 2300 mensen. Dat zijn er 300 meer dan het maximum. En het is vandaag de Internationale Bijendag. Extra belangrijk, want het gaat helemaal niet goed met de bijen. Door ziektes, bestrijdingsmiddelen en de Aziatische hoornaar sterven hele kolonies uit. Toch wilde de streekomroep van Nijmegen van imker Joost weten of hij nog slingers heeft opgehangen vandaag.
4: Nee, eigenlijk dokter Zelfwijnen, ja, voor mij is het elke dag bijendag. maar ik ben heel blij dat er gewoon aandacht aan besteed wordt.
5: Dit is het koninginnenrooster. De koningin kan wel 2000 eitjes per dag leggen in het hoogte. Kijk, hier loopt ze.
4: Dus ja, veel bloemenplanten. Zorg dat er veel eten is voor de insecten. En honing kopen, om die van de lokale imkerijen supporten. Dat is denk ik het belangrijkste.
0: Nou, vertelde deze imker in de buurt van Nijmegen. Zometeen weer terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Esme Bech, die praat je zo bij. Eerst muziek van ABBA.

0: Harry Styles. En As It Was. Eveline Dingemans, onze ziel in het buitenland, krijgt het druk de komende dagen. En waarmee vertelt ze ons zometeen zelf. Ze is namelijk onze ziel in het buitenland. Hoe gaat het eraan toe in Ierland? Horen we zometeen van haar. Het gaat over Vestrock, onder andere nog. Wat kun je verwachten zometeen in? Zegt u het maar. En Esme Weg zo met het allerlaatste Zeeuwse nieuws.
1: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
3: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het Zeeuwse nieuws krijg je van Esme Weg. Esme, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De oplevering van het eerste fregat voor de Nederlandse en Belgische marine door scheepsbouwer Damen in Vlissingen loopt zeker 3 jaar vertraging op en is pas in 2033 klaar. In totaal zijn er 4 fregatten besteld die onder zeeboten op... Goedemiddag. De oplevering van het eerste fregat voor de Nederlandse en Belgische marine door scheepsbouwer Damen in Vlissingen loopt zeker 3 jaar vertraging op en is pas in 2033...

0: De werving daarvoor is gestart. De komende weken vraagt de gemeente inwoners om input. Daarna wordt een profielschets opgesteld en vanaf 2 juli wordt de vacature opengesteld. Jan Lutijn begon vorig jaar april als waarnemend burgemeester van de gemeente na het vertrek van José van Egmond. De gemeente Middelburg is genomineerd voor de Gouden Wortel 2026. Dat is een landelijke verkiezing van Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten. Met de prijs worden gemeenten in het zonnetje gezet die zich inzetten voor schooltuinieren. Naast Middelburg maken nog 6 andere gemeenten kans op de landelijke publieksprijs. Stemmen kan tot en met morgen. Op vrijdag wordt de winnaar bekendgemaakt. En het seizoen voor de hangcultuurmosselen is officieel geopend bij Neeltje Jans. Onder toeziend oog van vooral Vlaamse pers werden de eerste mosselen geoogst van de touwen die in zee hangen. En de mosselen zijn dit jaar opnieuw uitzonderlijk vroeg, zegt visser Jacco Schot.
1: Ja, het is weer vroeg in het jaar, zeg maar. Uitzonderlijk vroeg. De kwaliteit is op zich zeer goed, zeg maar. Een mooi visgewicht van 32-33% vis. Dus daar raken we helemaal blij van als kweker.
0: Het seizoen voor de bodemcultuur mosselen die begint wat later, doorgaans begin juli. Het weer dan nog in Zeeland. In het binnenland is nog kans op een enkele bui. Verder is het droog. Vanavond en vannacht is het vrij helder en neemt de wind verder af. Morgen is het droog met zonnige perioden. Wordt het 20 tot 22 graden. En ook de dagen erna is het zonnig en warm. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Esme, dankjewel. Even kijken op de weg, daar 2 vertragingen gemeld op de N57. Onder andere Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis, 6 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht, 4 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Never been better. Omroep Zeeland. We gaan naar Zeeuw in het buitenland. Naar Eveline Dingemans. Goedemiddag.
1: Goeiendag.
0: Never been better. Is dat bij jou ook het geval? Is het nog nooit beter gegaan? Als vandaag?
1: Oh, nou, ik kan niet klingen op het moment.
0: Dat moet je ook niet doen, toch?
1: Nee, dat doe ik ook niet.
0: Want waar bestaat het leven uit op dit moment daar in Ierland?
1: Nou, ja, het is een dagelijkse hangetje. Gewoon alles wat ik normaal altijd doe. Uit baden komen, ontbijten, ondereten geven. En dan, ja, hij zal maar deur, boodschappen doen, ja. Eten kopen.
0: Wat ook gebeuren?
1: Blom planten.
0: En nog een boom planten.
1: Het is bloemen planten.
0: Oh, bloemen. Oh, kijk nou.
1: Bloemen.
0: Heel leuk.
1: Op zijn CEO's.
0: Nou, precies. Oké. Okay. Hey, maar het weer is daar ook naar. Het wordt langzaam een beetje lente-zomerachtig.
1: Ja,
0: daar ook.
1: Het wordt een beetje lenteachtig in dit moment. Okay. Heel die verschrikkelijke koude noordenwind is weg.
0: Ja.
1: Nu komt de wind uit het zuin. Die is ook nog maar hard. Want Simon is op dek van ons vakantiehuisje bezig. Hij zei, nou, je zit momenteel nog niet stevig vast. Het is best wel veel wind.
0: Maar goed, die wind is iets aangenamer dus, omdat hij niet meer uit het noorden komt. Dat scheelt dan.
1: Ja, dat klopt. Ja. Het is gewoon lekker als je lekker naar buiten kan. En het is gewoon, ja, heerlijk. Die jongen vindt het ook prettig, no, man. Die lopen zo naar binnen en naar buiten. En dat is gewoon veel leuker als de hele dag voor het raam zitten. Kijk naar wat dat regent en waait.
0: Nee, precies. daar heb je ook weinig aan, inderdaad. Nu kun je een beetje plezier hebben, inderdaad. Ik was benieuwd, want je zegt, de vakantiezomerhuisje, wat is dat?
1: Nou, ons vakantieverblijf, ons gastenverblijf.
0: Oh, daar ben ik bezig. Oh joh, leuk.
1: Ja, daar is ze nu aan bezig op het moment, want er moest wat geschilderd worden en zo. Dus ja, dat moet ook gebeuren. Nee.
0: Precies, en dan kunnen de gasten weer langskomen.
1: Ja, en dat is in de vorm van vrienden en familie, want ik verhuur het niet.
0: Oh, oké. Okay. Ik was wel aan het zoeken online, maar ik kon het niet vinden. Maar oké, duidelijk.
1: Nee, dat klopt.
0: En hey, dit is nog iets anders, dat toch, neem ik aan, bijzonder is. Is zaterdag iets bijzonders, hè?
1: Ja. Zaterdag is de eerste communie van onze kleindochter.
0: Oh, bijzonder.
1: Dat is altijd een bijzondere gebeurtenis in een kind zijn leven.
0: Ja.
1: Want dat gebeurt als tussen de 7 en 8 jaar oud ben. En dat wordt georganiseerd door scholen.
0: Mm.
1: Want ondanks dat de staat en de kerk niet meer één is, wordt dit toch allemaal nog eigenlijk georganiseerd door de school.
0: Oké, nou leuk zeg. Ja. Maar het lijkt me toch ook als oma bijzonder om mee te maken?
1: Well, jawel, maar ja, dit is de hoeveelste keer is het nou? De 7e keer dat we dat meemaken.
0: Oh, oké. Ja, dus het hele bijzondere is een klein beetje afgegaan misschien.
1: Ja, voor ons is het niet meer zo bijzonder, maar voor het meisje is het natuurlijk hartstikke bijzonder.
0: Tuurlijk.
1: Want nee. Die worden hartstikke naartoe geleefd en ja. Dan mogen ze mooie bruidsjurk aan en zo. En ja, toch, het is op scholen natuurlijk.
0: Ja.
1: Wie ze dan oefenen, wat hij moet zeggen en niet moet zeggen. Dat hij netjes moet zitten en zo.
0: Precies, inderdaad.
1: Hey, dus ja, goed. En ze wou niet, want normaal hebben mensen dan het hotel. En dan hebben Demi de familie een diner doen.
0: Leuk.
1: Maar ze zei, dat wil ik niet.
0: Oh.
1: Dus de moeder zei van, nou ja, wat wil je dan? Nou, ze zei, ik wil thuis blijven. Maar ze zei, dit kan ik tenminste buiten spelen, dat mooi weer is.
0: Oh. Nou, het zit hem soms in de kleine dingen, toch?
1: Ja, natuurlijk. En ja, tegenwoordig is dat uit eten helemaal de familie nog een kostbare geschiedenis.
0: Dat zeker,
1: dus,
0: ja.
1: Dus mijn zoon zei, nou, ik ben al lang kapleren. Dat hou ik toch weer op zijn naar mijn portemonnee.
0: Precies, inderdaad. Hey, maar jij hebt ook nog een belangrijke taak toch zaterdag daarbij?
1: Jawel, want ik doe de helft van de catering.
0: Oh.
1: En de andere helft, dat is dan het warme eten. Dat laten ze dan toch wel bezorgen. Dus ik doe de... Wat doe ik? Er was een request voor veldijers.
0: Oké, ja.
1: En koolsla, dat eten ze hier allemaal graag. Want als het lekker weer is, komt toch de barbecue, denk ik, eraan te pas.
0: Ja.
1: En aardappelsalade, want dat vinden ze zo lekker als ik dat maken. Want dat is hier Hier is dat eigenlijk niet zo lekker, aardappelsalade. Dus.
0: Jij maakt het lekker Nederlands, lekker Zeeuws en dan is het goed te eten natuurlijk.
1: Dat bedoel ik. Dus, en ik maak kruidenboter, zelfgemekte kruidenboter. Want kruidenboter uit de winkel is niet zo lekker als ik dat zelf maak.
0: Nee, maar dan krijg je dan druk.
1: Jawel, maar hoe dat is niet zo, dat is niet zo'n druk. Ja, ik moet om 11 uur ook in die kerk geweest, dus dan moet ik weer opschieten. Dus
0: ik zou er werken zitten, ja, inderdaad.
1: Nog brood baden. Dus.
0: Ook nog? Nou, jongens toch?
1: Ja.
0: Neem dan een paar van die asperges mee, die zijn er toch ook nog, toch?
1: Ja, die ben er zeker nog. Maar daar reken ik me nog steeds van. Al heeft het nog niet meer zo hard, hoor, als in het been.
0: Toppe.
1: Ja, en ik kan toch ook nog met de pannen tomatensoep maken. Want dat vinden ze toch ook al die taal lekker.
0: Heerlijk. Nou, veel plezier zaterdag. Eveline, tot volgende week. En bedankt, hè.

Billy Joel en My Life. Dit is Omroep Zeeland. Het is 3 kwartier voor, zegt u het maar. Oftewel, het is 5:15. Zometeen om 5:30 gaan we in gesprek over staalslakken. Die mogen pas weer gebruikt worden als onderzoek laat zien dat ze veilig zijn voor mensen en natuur. De Tweede Kamer heeft daar een beslissing over gemaakt. Die motie is aangenomen. Maar is het nou eigenlijk zonde om zo'n bruikbaar restproduct niet te gebruiken? Of moeten we die staalslakken verbieden? Staalslakken die horen niet thuis in de Zeeuwse wateren. Op die stelling kun je reageren al via ons WhatsApp-kanaal. Ruim 93% is het daarmee eens. Maar zeer benieuwd naar jouw mening over dat nieuws. Om 5:30 kun je bellen, daar zegt u het maar.

0: James Morrison, Nelly Furtado en Broken Strings. De provincie Zeeland trekt 80.000 euro uit voor Vesterok in Hulst eind van deze maand. De provincie die slaat meteen zijn slag en houdt op het terrein een jongerensymposium om te laten zien wat Zeeland allemaal te bieden heeft. En ook lopen medewerkers van de provincie rond om jongeren vragen te stellen. Want wat vinden zij nou eigenlijk goed, die jongeren aan Zeeland of juist niet? Er is ook ruimte voor beginnende Zeeuwse bands op het podium. Gedeputeerde Johan Alberts over dat symposium van de provincie op Vesterok.
1: Het is denk ik vooral ook van die jongeren van buiten om kennis te maken met Zeeland. Het is niet alleen een festival, daar komen ze natuurlijk voor, dus dat is heel mooi. Maar dan wil je ze eigenlijk iets meer gaan vertellen over Zeeland. Daarnaast hebben we ook heel veel Zeeuwse jongeren. Waarom komen er zo weinig terug? Dat willen we eigenlijk dan ook weten. En dat met geen langdurige vragensessies. Het is gewoon een paar vragen stellen en even daarbij stilstaan.
2: Wat is nou een van de vragen die aan die jongeren gesteld wordt?
1: Ja, wat doe je hier? Nou, dat is denk ik duidelijk. Maar wat zou je hier langer termijn verwachten van Zeeland? En waarom vind je Zeeland mooi? Of wat ken je nog niet van Zeeland? Dus het is gewoon een stukje Zeeland-promotie aan jongeren. Want die zijn er, die komen daar voor iets leuks. En dan wil je ze eigenlijk langer vasthouden. Voor ons waardevolle input voor ons beleid, voor die arbeidsmarkt. Hoe trek je jongeren naar Zeeland toe?
2: Het is niet nieuw, hè? Want zoiets doen jullie toch al bij Concert at Sea?
1: Ja, we doen het eigenlijk veel vaker. Op het moment dat we denken dat er veel jongeren naar Zeeland kunnen komen, dan duikt mijn team van arbeidsmarkt daarop. Want participatie in zaaltjes, dat werkt eigenlijk niet meer. Dus als jongeren naar Zeeland komen, moeten we er gewoon bij zijn. En dan moeten we ze bevragen. En dit is een ultieme mogelijkheid, dus die grijpen we zeker aan.
2: En wat heeft dat bij Concert at Sea opgeleverd?
1: Ja, dat is echt waardevolle input. We kunnen daar ook mensen laten zien. Dus het is niet alleen een soortje bevragen, maar ook een soortje zendingswerk, promotie voor Zeeland. Wat maakt Zeeland mooi? Wat kunnen we laten zien? Los van dat festival, kom eens wat vaker terug. En wellicht is er hier een hele mooie baan te vinden. Want daar staan sommige mensen echt nog wel van versteld. Je hebt hier ook hele mooie industrie, hele mooie techniek. We hebben ook een tekort aan huisartsen. Dus huisarts in opleiding. En je bent op Vesterok, word je ook bevraagd, kom terug.
2: Heel eventjes, ja, Vesterok, hè? Ook iets voor u zelf?
1: Wellicht. Ik ga proberen even te gaan kijken bij het jongerensymposium. Maar ik denk ook vooral dat het jongeren zal aantrekken. Maar eigenlijk ook ben ik wel benieuwd naar dat jonge Zeeuwse talent. Dus op die bijpodium vind ik eigenlijk nog interessanter om die te kijken van hoe ontwikkelt zich dat talent. En misschien over 20 jaar hebben we gewoon weer een bluf, een raccoon, die de hoofdact is op zo'n podium van Vesterok.
0: Zegt gedeputeerde Johan Albers in gesprek met Ariane Lefort.

0: Oude Beroep hoorde je in With You. Dit is Omroep Zeeland. Maar het gaat vandaag over staalslakken in het nieuws. Maar het gaat ook over de treinproef. Want die gaat er toch echt komen. Die rechtszaak die is verloren door Zeeuwse scholen. En de hangcultuurmossel, hij is er weer. En we bespreken dat en uiteraard ander nieuws. Zometeen na 5 uur in Zeeland. Kom thuis. Omroep
1: Zeeland. Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest, de expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals een nieuwe keuken en badkamer. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: True Lease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Buchholz van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna €2,8 miljard. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
24: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
23: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
25: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
26: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
27: 27 mei, demodag, scootmobielen.
28: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
29: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
0: De Zeeuwse politiek wil een totaalverbod. De Tweede Kamer komt nu met een verbod op staalslakken in de Zeeuwse wateren, totdat duidelijk is of die slakken veilig te gebruiken zijn. Gedeputeerde Danielle de Klerk reageert er zo op. In Zeeland komt thuis. Het is niet gelukt. De Zeeuwse scholen die hebben verloren die rechtszaak die er was aangespannen. En daarom komt de treinproef in 2029 er toch echt. En hij is er weer, de hangcultuur Mansol. Meer daarover zometeen in Zeeland komt thuis. Goedemiddag. Een stap in de goede richting. Zo ziet gedeputeerde Danielle de Klerk de aangenomen motie in de Tweede Kamer over het verbod op staalslakken in de Zeeuwse wateren, totdat duidelijk is of de slakken veilig te gebruiken zijn. De Zeeuwse politiek wil een totaalverbod en zover wilde de Tweede Kamer nog niet gaan. Dus daarom een redelijk verheugde gedeputeerde.
32: Het is hartstikke fijn dat de Tweede Kamer oog heeft voor Zeeland en voor de motie die in Provinciale Staten aangenomen is. Provinciale Staten hebben gezegd, we willen graag een totaalverbod. En heeft gezegd, nou ja, breng dat onder de aandacht van de Kamer en ga daarover in gesprek met de staatssecretaris. Nou, de komende weken staan die gesprekken met de staatssecretaris ook gepland. Het is heel fijn dat in ieder geval de Kamer nu gezegd heeft dat in ieder geval het huidige verbod verlengd moet worden, totdat er onderzoeksresultaten bekend zijn. Nou, dat is een eerste stap. stap in de goede richting. Het is natuurlijk wel zo dat de staten aangegeven hebben totaalverbod. Dus dat zal ook de inzet zijn voor onze gesprekken met de staatssecretaris.
1: Nu weet u veel van moties en hoe dat daar dan verder mee gaat. Deze motie is aangenomen door de Tweede Kamer. Betekent dat dan ook dat de minister of de staatssecretaris die daar verantwoordelijk voor is, dat die uit moet voeren?
32: Ik ga uit van het feit dat een opdracht van de volksvertegenwoordiging in ieder geval besproken wordt. Aan onze kant geldt dat de motie op tafel ligt met het verzoek tot het verbod. En ik denk dat wij de komende weken gewoon in goede gesprekken gaan. Zullen wij, denk ik, aan beide zijden spreken over de moties van provinciale staten en de moties in dit geval de Tweede Kamer.
1: Er zijn door een aantal fracties hier in de Staten is beroep gedaan op de fracties in Den Haag om daar aan te dringen op zo'n verbod. Uw eigen VVD stemde tegen de motie. Wat vindt u daarvan?
32: Volgens mij hebben alle fracties de zelfstandige bevoegdheid om afwegingen te maken. Dat heeft de VVD-Kamerfractie ook gedaan. De uitkomst daarvan die heeft u net zelf geschetst. Ik verhoud me tot provinciale staten en ik zie een motie die door alle fracties in provinciale staten ondersteund is, waaronder de VVD-fractie.
1: Rijkswaterstaat heeft voor volgend jaar een aantal werkzaamheden gepland in de Zeeuwse wateren met mogelijk staalslakken. Wat betekent deze motie dan voor die uitvoering van die werken?
32: Dat hoop ik van de staatssecretaris te horen in de gesprekken die komen.
1: Want het zou zomaar kunnen dat onderzoek waar we het nu over hebben nog niet klaar is. Dat we nog niet weten of die staalslakken inderdaad veilig zijn om te gebruiken. Dan moet Rijkswaterstaat eigenlijk naar een oplossing anders dan staalslakken.
32: De Kamermotie geeft de staatssecretaris de opdracht om, zolang er geen onderzoeksresultaten bekend zijn, niet over te gaan tot het gebruik van staalslakken. Ik zal horen, denk ik, hoe de staatssecretaris met die motie om wil gaan. Zoals gezegd, voor Zeeland gaat het om een totaal verbod. We weten dat dit op de planning staat. En daar ga ik ook graag het gesprek met de staatssecretaris over aan.
0: Dat gesprek moet binnenkort plaats gaan vinden. Zegt u maar, praten we straks verder over staalslakken. Hoe denk jij namelijk over dat nieuws? De Zeeuwse scholen hebben gestreden en verloren. Want in 2029 gaat de proef op het spoor door. En dat betekent dat er dan maanden geen treinen rijden, heeft de rechter in Den Haag vandaag besloten. Door de proef rijden er maanden geen treinen dan tussen Vlissingen en Goes. En daarna is er nog maanden hinder tussen Vlissingen en Roosendaal. Verslaggever Misha Tromp sprak na de uitspraak met een van de directeuren van de Zeeuwse scholen.
2: Rienus de Rijder spreekt ook namens de scholierenvervoer Zeeland. Om eventjes terug te grijpen op wat er allemaal is gebeurd. Waarom zijn jullie in de eerste plaats eigenlijk de rechtszaak gestart?
3: Met name in het belang van onze studenten, scholieren en medewerkers die een behoorlijke hinder gaan ondervinden. Vanwege de treinverbinding die er 3 tot 4 maanden uit ligt, met een periode daarna van mogelijke verstoringen, dat vinden wij zo'n ongewenste situatie. En daarom zijn wij als Stichting Scholierenvervoer deze rechtszaak gestart. Wij vonden dat we geen andere optie hadden dan deze route te kiezen.
5: Ja, want blik eens eventjes terug op die uitspraak van die rechter. Die is vandaag binnengekomen. Wat haalt u daaruit?
3: Met name dat de rechter een heel groot vertrouwen heeft in de staat dat hij het allemaal goed gaat regelen. Dat de rechter ook aangeeft, de staatssecretaris is er bevoegd om dit besluit te nemen. Dus daar vinden ze daar niet zo heel veel van. De rechter heeft gezegd, dit mag een staatssecretaris besluiten. Wij met name op die... Op dat punt dat het wel meevalt met de vertraging en dat het busvervoer, alternatief busvervoer, dat voldoende alternatief is. Dat vinden wij, daar denken wij anders over.
5: Welk gevoel overheerst er dan nu bij jullie na deze uitspraak?
3: Ja, ik ben vooral teleurgesteld voor de studenten. Kijk, voor mij, ik kan op de fiets of met de auto naar mijn werk. En er zijn heel veel mensen die dat kunnen. Maar mijn studenten, de scholieren, de medewerkers die afhankelijk zijn. En dan met name die kwetsbare studenten of scholieren die echt afhankelijk zijn van het vervoer. Er werd bijvoorbeeld ook gezegd, we zetten elektrische fietsen neer. Dat is allemaal heel mooi. En daar zijn we ook blij mee en we zullen ook constructief meedenken. Maar die kwetsbare studenten, jongeren, die echt afhankelijk zijn van deze verbindingen, ja, die zijn daar de dupe van. En dat zien we wat vaker terug dan als er een verstoring is in Zeeland. En het is weer voorbij. Zeg, ja, het viel wel mee. Ja, voor degene die alternatief kunnen regelen en die met een auto kunnen of kunnen fietsen of desnoods lopen. Maar in de scholen valt het niet mee als je je examen niet haalt. Of als je daar een hoop stress en nou ja, hinder door ondervindt, dan valt dat niet mee. Dat is heel vervelend. Onze lijfspreuk was geloof ik, we worstelen en komen boven. En nu is het we worstelen en komen op school. Dus het gaat wel lukken, alleen het wordt een hoop gedoe. En met name voor die kwetsbare student die niet in staat is om te fietsen of niet in staat is om makkelijk in een bus te stappen die bomvol zit.
5: Hoe gaat het nu verder? Gaan jullie verdere juridische stappen ook zetten? Of leggen jullie hierbij deze uitspraak neer?
3: Ja, daar zijn we ons over aan het beraden. Om te kijken van wat zijn de vervolgstappen. Dat zou een hoger beroep kunnen zijn. Of dat kan ook zijn dat we echt nog ervan overtuigd willen zijn van hoe gaat nou dat alternatieve vervoer eruit zien.
0: Deze week gaan de scholen met elkaar in gesprek over wat de vervolgstappen zullen zijn.

0: Bruno Mars en I Just Might. 16:15 is het, dit is Omroep Zeeland. Zometeen gaan we naar Japan. Tenminste, denkbeeldig een beetje. Meer daarover zo in Zeeland komt thuis. Eerst naar het weer, Sjoerd Gernaert. Een aardige dag gehad, vanochtend bewolkt. Nu trekt het op veel plekken wel open, is het zonnig. Morgen, dat is eigenlijk een opmaat naar dat mooie en zomerse weer, hè?
1: Ja, laten we gelijk morgen maar prima noemen, want het is helemaal droog. Dat is al heel wat. Er is veel minder wind dan vandaag, windkracht 2 tot 3. Oké, aan zee eerst nog windkracht 4 af en toe uit het zuidwesten. Maar later is er minder wind, weinig wind ook. En het is in de middag zo licht tot half bewolkt met een paar kleine stapelwolken. Wat sluierbewolking ook, maar vooral de zon erbij. In de ochtend is er iets meer bewolking en morgenavond is het dan overwegend zonnig. En de maximumtemperaturen komen uit tussen de 20 en 22 graden. Maar inderdaad, na morgen wordt het allemaal heel netjes. Vrij warm ook voor de tijd van het jaar. Zeker vrijdag, dan is het 'smiddags 23 tot 27 graden. Met een zwakke tot matige zuidoostwind. Hoewel er later al wat zeewind kan optreden. En het is ook een beetje het verhaal voor het weekend. Aan zee wel wat minder warm, denk ik. Zo 20 tot 23 graden. Zaterdag is landinwaarts nog warm met een graden 25. Maar daar gaat de temperatuur dan zondag door een tijdelijke noordenwind, zeg ik erbij, ietsjes omlaag.
0: Galerie De Kaai in Goes bestaat dit jaar 30 jaar. Het atelier dat biedt kunstenaars met een beperking een plek om zich te ontwikkelen. En dat valt inmiddels niet meer alleen in Zeeland op. Want kunstenaar Karhang Mouy uit Capelle die won onlangs de prestigieuze Harold Boni Art Prize 2026 in Japan. Zijn werk dat werd gekozen uit meer dan 3000 inzendingen van over de hele wereld. Verslaggever Mark Rijk die ging kijken bij Galerie De Kaai. Hier nu in de studio aangeschoven. Mark, neem ons eventjes mee. Wat voor plek is dat eigenlijk, Galerie De Kaai?
2: Nou, De Kaai zit in echt een prachtig oud pand in het centrum van Goes. En als je er binnen stapt, ja, voelt het eigenlijk meteen anders. Ja, natuurlijk verstandelijke gehandicapte mensen die er onder andere zitten. Maar het is natuurlijk geen gewone zorglocatie. Want als je er binnen stapt, het is echt gewoon een atelier. Overal hangen kunstwerken, beneden zijn kunstenaars aan het werk, boven ook. En dan achter, als je op de eerste etage bent, daarachter in een kamertje, deur dicht, daar zit Karhang. Ja, en als je daar binnen stapt, is het rust, creativiteit en echt super persoonlijk.
0: Ja, maar uit dat hokje is dat talent ook nu gekomen, want hij heeft een internationale prijs gewonnen.
2: Ja, hij won dus die Harold Boni Art Prize 2026 in Japan. En dat is geen kleine prijs. Dat is echt een internationale kunstprijs voor kunstenaars met een beperking. Meer dan 3000 werken die werden ingestuurd richting Japan vanuit de hele wereld. Ja, en uiteindelijk werd dus het werk van Karhang werd als winnaar gekozen. Nou, volgende week reist hij met begeleiding richting Tokio om de prijs op te halen. Ja, en er zit onder andere ook nog een geldprijs aan vast. En bijvoorbeeld ook zijn vlucht, et cetera, en de verblijf voor allemaal betaald. Dus dat zegt ook wel wat.
0: Ja, een hele bijzondere de ervaring lijkt me dat. Hoe is hij zelf onder al deze aandacht?
2: Ja, dat was misschien nog wel het meest bijzondere. Want ja, hij is daar eigenlijk helemaal zelf, is hij daar niet mee bezig. Dat komt ook omdat je niet met hem kan communiceren omdat hij autistisch is. Maar ja, de galeriehouder die hem echt begeleidt, de Hattie Schaart, die vertelde bijvoorbeeld dat hij eigenlijk gewoon naar Tokio wil, omdat hij die stad nog helemaal niet kent. Die prijs, daar heeft hij het niet zo over. Ja, en zij moest daar toch ook wel zelf wel om lachen. Omdat, ja, als je als kunstenaars, dan hoor je wel eens als ze een prijs winnen. Ja, daar wordt best wel groots over gedaan natuurlijk.
0: Ja, maar hij is heel rustig daaronder. Hij gaat gewoon lekker Japan ontdekken, Tokio. Hey, over De Kaai nog eventjes, want dat bestaat dit jaar 30 jaar. Wat is volgens hen zelf eigenlijk de reden dat kunstenaars daar zou kunnen groeien?
2: Ja, wat ik merk wat heel sterk naar voren komt, is dat ze daar niet denken vanuit beperkingen. Hattie Schaart die zei ook letterlijk, het maakt ons helemaal niet uit welke handicap nou iemand heeft. Daar zijn ze niet mee bezig. Ze kijken vooral naar wat iemand nodig heeft om goed te kunnen werken. Zoals dat ook echt met kunstenaars is. En voor de ene is dat bijvoorbeeld een stille kamer alleen. En voor de ander is dat weer in de rumoerige atelier beneden tussen andere mensen.
0: Ja, dus je zou kunnen zeggen het is veel meer een kunstplek dan eigenlijk een zorgplek.
2: Dat is het echt. Als je er binnenstapt heb je meteen dat gevoel krijg je daar. Ja, en wat je ook echt merkt, ze nemen ze echt als kunstenaars heel serieus. Ja, en dat zie je ook in kleine dingen. Net als Karhang, die kreeg bijvoorbeeld van die professionele potloden om te werken. Heel fijn materiaal is dat en heel goed. Wat echt echt perfect bij hem past. En daardoor veranderen zijn werk ook echt enorm. Ja, en daar gaat het dus echt in het kunstenaarschap over. Hè. Iemand de materialen geven. En dat is ook bij hun is dat zo.
0: Ja, nu is Karhang natuurlijk internationaal nu een grote naam geworden. Maar meer kunstenaars van de Kei vallen toch op buiten Goes en buiten Zeeland?
2: Eigenlijk al jaren inderdaad. Dat werk van kunstenaars terechtkomt. Bijvoorbeeld in New York of in München. Dat gebeurt eigenlijk de laatste jaren steeds regelmatiger. Maar deze prijs Japan is eigenlijk opnieuw een erkenning daarvan. En ja, zeker wat je ook merkt. Het atelier is eigenlijk bescheiden. Dat merk je ook toch een beetje die Zeeuwse inslag. Maar ja, ondertussen dan hangt het werk wel gewoon in Tokio de komende dagen. En krijgt Karhang die prachtige prijs in Japan.
0: Mark, dankjewel.

0: Lijkt iets beter met haar te gaan en met Bonnie Tyler. Onlangs nog in het nieuws dat ze erg ziek is. Ze moest een operatie hebben aan haar darmen. En daarna werd ze in een kunstmatig coma gehouden. Nu ligt ze in stabiele toestand in een ziekenhuis in Portugal. Dat is het nieuws van een week geleden. Maar tot nu toe stil. En geen nieuws is dan goed nieuws. Is Hardek, hoorde je hier bij Omroep Zeeland. Vandaag is officieel de start van het mosselseizoen. En die van de hangcultuur mosselen. De opening van het seizoen is dit jaar vroeger dan normaal. En dat lijkt eigenlijk wel een trend te worden. Je hoort een verslag van Pim de Visser.
1: Jacco Schot van Neeltje Jans mosselen. Wat maakt dit jaar bijzonder?
2: Ja, het is weer vroeg in het jaar, zeg maar. Uitzonderlijk vroeg. De kwaliteit is op zich zeer goed, zeg maar. Een mooi visgewicht van 32-33% vis. Dus daar raken we helemaal blij van als kweker. En de consument ook.
1: Ja, je zegt eerder dan normaal. Hoe komt dat?
2: Ja, door het vroege voorjaar. Door het mooi weer, zeg maar. Is de watertemperatuur naar boven gegaan. En door directe zonlicht wordt er veel voedsel aangemaakt. Waar die mossel van groeit en vroeg rijp is.
1: Heeft dat dan ook invloed op de smaak?
2: Ja, de mossel moet wel een beetje vet zijn, zeg maar, om een beetje smaak eraan te hebben. Of ze proeven vol in de mond, zeg maar.
1: Ja, dus eigenlijk hoe warmer, hoe voller de smaak misschien? Of kan je dat niet zeggen?
2: Ja, dat wil nog niet alles zeggen, zeg maar. Maar de omstandigheden, zeg maar, zijn gewoon goed geweest weer dit jaar. Je moet ook weer niet heel warm zijn, zeg maar. Maar het is gewoon perfecte timing.
3: Hier op de boot staat een hele stellage. Aan de achterkant zit een apparaat. En die haalt de hangmossels los van het net. Van de netten die dus hier in de Oosterschelde hangen. Nou, vervolgens worden die mossels daar vandaan gehaald. Dan gaan ze hier op een loopband die ook nog op de boot zit. Naar een bak en daar komen de mossels uiteindelijk in terecht. Er komt een hele hoop zeewater bij kijken. Want het stroomt hier aardig vol op de boot. Door dat zachte voorjaar is de oogst dus een stuk vroeger dan normaal. Maar de oogst van de hangmossel is normaal gesproken al weken eerder dan die van de normale mossel. Daarnaast verschillen de twee ook van smaak.
2: Ja, de vleesstructuur, zeg maar, die van de hangcultuurmossel, die is zachter. En van de bodem, die is wat ruwer, zeg maar, van de smaak.
3: Ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf in mijn leven niet heel vaak mosselen heb gegeten. Dit omdat mijn Zeeuwse ouders daar trauma's aan hadden. Dus, nou ja. Ik moet er nu wel eentje proeven van mezelf, vind ik. Daar gaan we. Sorry voor de eetgeluiden. Ja, hij is eigenlijk gewoon hartstikke lekker. Goed vleesig volgens mij. Nee, lekker mosseltje.
0: Ja, het mosselseizoen is dus hierbij officieel geopend. Maar het is nog wel even wachten op die bodemcultuur mosselen. Dat seizoen dat start meestal rond de 1e van juli.

0: Next en Andy Grammer, Thing I Love. Het is 5:30, het laatste Zeeuwse nieuws krijg je binnen een minuut van Esme Beg.
1: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
2: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
3: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 5:30 krijg je van Esme Beg. Esme, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Op het Grevelingenmeer bij Scharendijken was vanmiddag een grootschalige zoekactie naar een vermiste windsurfer. De kustwachthelikopter, het kustwachtvliegtuig en verschillende boten zochten mee. Na ruim een half uur werd de watersporter gezien bij Ouddorp. De windsurfer was niet gewond en verkeerde in goede gezondheid. Verschillende bestuurders hebben in de gemeente Rijmerswaal een bekeuring gekregen na overtredingen in het verkeer. Op social media laat de politie Oosterscheldebekken weten dat 5 mensen een boete kregen voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden. 3 omdat ze geen gordel droegen. Verder werd er ook nog een rijbewijs ingevorderd omdat een automobilist 63 km per uur te hard reed. Social media laat de politie Oosterscheldebekken weten dat 5 mensen een boete kregen voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden. 3 omdat ze geen gordel droegen. Verder werd er ook nog een rijbewijs ingevoerd.

0: zijn. Ook de kosten lopen op. Inmiddels gaat het om meer dan 2,5 miljard euro per fregat. En die nieuwe fregatten vervangen de huidige vloot die aan het einde van hun levensduur zitten. De gemeente Middelburg is genomineerd voor de Gouden Wortel 2026. Dat is een landelijke verkiezing van Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten. Met de prijs worden gemeenten in het zonnetje gezet die zich inzetten voor schooltuinieren. Naast Middelburg maken nog 6 andere gemeenten kans op de landelijke publieksprijs. Stemmen op Middelburg kan nog tot en met morgen. Op vrijdag wordt de winnaar bekendgemaakt. Het weer in Zeeland. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Neemt de wind ook af. Morgen is het droog met zonnige perioden en wordt het 20 tot 22 graden. Ook de dagen erna is het zonnig en warm. Ja, het belooft een prachtig Pinksterweekend te worden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer vind je altijd in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
2: Zeeland. Hele goedemiddag. Het is 5:30 geweest. We gaan zo meteen van start met Zegt u het maar. Daarin gaat het vandaag over staalslakken. Want die mogen pas weer gebruikt worden als onderzoek laat zien dat ze veilig zijn voor mensen en natuur in dus die Zeeuwse wateren. De Tweede Kamer heeft daar een motie over aangenomen. Maar hoe zit het nou eigenlijk met die staalslakken? Is het nou zonde om zo'n bruikbaar restproduct niet te gebruiken? Of moeten we die staalslakken gewoon volledig verbieden? Want dat is ook wat veel Zeeuwse milieuorganisaties en wat veel politici willen. De stelling van vandaag. Staalslakken horen niet thuis in de Zeeuwse wateren. Beter mee eens, beter mee oneens. Wil je je mening kwijt over die staalslakken? Laat het achter door te bellen naar Zegt u het maar. Dat kun je nu doen naar 0118-499-999. Wat is jouw mening over dit onderwerp? Bel naar Zegt u het maar. Deel je mening en dan hoop ik je zometeen te spreken. Na muziek van Raccoon. Echte vent.

0: Raccoon. De echte vent. Hier bij Omroep Zeeland. Waar we snel gaan beginnen aan een zegt u het maar. Onderwerp van vandaag. Staalslakken. Die horen niet thuis in de Zeeuwse wateren. Dat is de stelling van vandaag. Kun je op reageren. Doe dat vooral. Appen, bellen, alles kan in dit geval. En starten in Schravenpolder bij meneer Filius. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel. Ik hoor liever Emma Geesten zoals dat andere liedje, hoor.
0: Oh, toch wel?
1: Ja, toch wel, hoor.
0: Noteren we.
1: Ik hoor liever Emma, maar daar was ik over bellen. Ik wou het over die staalslakken aan.
0: Ja.
1: Ja. Dan gaan ze dat verbieden, hè?
0: Mm-hmm.
1: Maar wat gaan we dan gebruiken als er wat anders nodig is? Wat gaan we dan gebruiken?
0: Ja, dat moet onderzocht worden inderdaad, want de Rijkswaterstaat die wil, of die hebben plannen, 2027 inderdaad, om op 7 plekken dan de gulwanden, vooroevers te versterken. Maar dat mag dan dus niet met die staalslakken.
1: Ga dat zomaar doen, voor de long. Weet je waar ze die voor gebruiken dan? Dat weten de meeste mensen niet. Want ze moeten die oever bewaken en bewerken, dat die niet inzakt, want dan krijg je een dijk vol. En vroeger deden ze dat met mijnsteen. En dan doen ze eerst grote groggen. Dat kwam uit de bergen, van die zware blokken beton op het basalt. Die ik zelf ook vroeger veel moeten storten. Wel 700.000 ton, zowat. En mogen goed lusteren, maar er zit ruimte tussen. Tussen die grove stenen. En die grove stenen die vullen ze dan aan met die vroeger met mijnsteen. Maar die mijnsteen is allemaal op, want we hebben geen mijnen meer.
0: Nee.
1: Nou ja, en dan gaan ze nu die staalslakken. Nou, wat parkeert dan die staalslakken?
0: Nee, dat is de vraag, inderdaad. Wat parkeert eraan?
1: Als je ze gaan verbieden, moet je ook weten wat dat er aan markeert.
0: Nou ja, kijk.
1: Als je een dijkval hebt, dan zitten ze allemaal met de handen in het haar en met de armen in de lucht. Want ze hebben niks anders.
0: Nee.
1: Want ik heb ze hele pier gebouwd van drie kilometer lang. Helemaal mee van die grove steen. En die werd, maar dat was 2/3 bovenwater. En die werd helemaal aangestort met bitum. En die ligt er nog. Je kan hem gaan bekijken aan de waterweg.
0: Oké.
1: Okay. Maar bedoel maar, als je dus geen alternatief hebt, wat dan wel moet gebruiken, dan moet je ook niet mee bemoeien.
0: Ja, ja.
1: Je zou kunnen zeggen, ja, dan moet je dat gebruiken of dat gebruiken. En als de stand tussen die stenen wegspoelt, dan zakken die stenen verder weg. En dan is het op hetzelfde.
0: Ja, en dan wordt het allemaal onveilig, dus.
1: Ja, dus die had het nou tegen, die moet ook zeggen wat hij er dan wel allemaal aan wil doen. Dat moet ze doen.
0: Nou ja, ze gaan met het ministerie in gesprek, Rijkswaterstaat in ieder geval dan om te kijken hoe en wat nu verder inderdaad. Want die werkzaamheden in 2027, die komen er wel aan.
1: Ja, maar ze schuiven het naar Waterstaat en Waterstaat, ik heb niet anders, dan ben je klaar.
0: Oké, maar er moet dus goed gekeken worden naar wat dan? En dat is ook dan de vraag inderdaad, het is duurder wat er dan moet komen.
1: Het gaat mij niet over het duurde, het gaat mij over wat hebben ze om er dan wel aan te gebruiken.
0: Oké.
1: Daar gaat het over.
0: Oké. Duidelijk. En meneer Filius, dank eventjes voor bellen. Dan zegt u het maar.
1: En nou, Emma Geest is nog.
0: Die is onderweg. Komt goed. Dank voor bellen. En een fijne avond.
1: Ja, dat is gelijk.
0: Bedankt, hè. Dag. Gaan we van meneer Filius door naar Rilland, naar Patrick Melzer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We hebben het over staalslakken in, zegt u het maar. Den Haag grijpt nu in, hè? Een tijdelijk verbod totdat er duidelijk is of ze veilig te gebruiken zijn in de Zeeuwse wateren. Grijpt Den Haag te laat in, volgens u?
2: Ja, Den Haag grijpt echt jaren en jaren te laat in. Het had al gestopt moeten zijn. En ik vind het opvallend dat in 2023 het RIVM bijvoorbeeld al gekomen is met een rapport hoe schadelijk dat de staalslakken zijn, is men toch gewoon doorgegaan. En dat is gebeurd omdat de EU heeft de staalslakken gewoon als bouwstof aangemerkt. Je zou denken dat als dat gebeurt, dat er dan alarmbellen gaan rinkelen. Maar dat is niet gebeurd. En als wetenschap zeggen dat staalslakken die in aanraking komen met water een stof opleveren die te vergelijken is met gootstenen ontstoppen, dan is er geen twijfel meer mogelijk dat het schadelijk en giftig is.
0: Toch is wel interessant, hè? Want die testen die het RIVM heeft gedaan, dat is in zoetwater gedaan. Dan kun je dus zien inderdaad dat er een soort spul uitkomt, hè, uit die slakken. In zoutwater is nog maar de vraag wat het doet. Zit daar dan niet de twijfel in dat u denkt, misschien kan het in zoutwater dan toch een optie zijn?
2: Dat is mooi dat u dat zegt, omdat in zoutwater het waarschijnlijk nog veel schadelijker is. Vanwege het zout in het water en de mineralen die in zoutwater zitten, krijg je een elektrolytische reactie.
0: En wat is dat precies?
2: Het reageert. Je krijgt dus zeg maar een hydroxide, een negatieve stof, het tegenovergestelde van de zuur. Waardoor dat de stoffen gaan dus, die hebben een negatieve lading en die gaan dus reageren met stoffen in het water. Daarvoor is het ook gebruikt bijvoorbeeld volgens mij bij de Zeelandbrug. Omdat het daar vanwege die reactie smelt het helemaal samen. Krijg je een hele samengesmolten ondergrond, waardoor dat zeg maar grond niet meer wegspoelt. Mm-hmm. Heeft als nadeel bijvoorbeeld dat ook kreeften daar niet meer kunnen leven, omdat het een afgesloten ondergrond is, terwijl kreeften willen in holen onder stenen leven. Mm-hmm. Dat betekent al dus dat de kreeften verdreven zijn. Dat staat ook in een onderzoek van de, volgens mij van de provincie. Daar wordt dat ook vermeld. En ja, het is gewoon vreemd dat er nooit onderzoek is gedaan naar wat het doet in zeewater. Ik heb bij een bedrijf gewerkt wat kleppen levert. En allerlei materialen voor op schepen. Ja. En daar was elektrolytische werking, was daar gewoon een bekend gegeven. Wat iedereen wel weet is dat mensen broodjes aan een boot moeten hangen om verroesten van roestvrij staal te voorkomen. Mm-hmm. Dat is wat zeewater doet met metaal. En als er alleen maar onderzoek is gedaan naar zoetwater, ja, dan is het al sowieso vreemd, als al blijkt dat het daar schadelijk is, dat het dan ook nog eens in zeewater mogelijk veel schadelijker kan zijn.
0: Ja, stelt het dan ergens gerust dat ze nu inderdaad vanuit Den Haag zeggen, oké, nu een stop erop, totdat er meer duidelijk is?
2: Ja, dat moet absoluut gebeuren. Ja. Het is onomstotelijk gewoon al aangetoond dat het schadelijk is. En wat wij er ook van vinden, want ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat het waarschijnlijk schadelijk is, zal het vrees ik gewoon door blijven gaan. Omdat de economische belangen waarschijnlijk zwaarder zullen wegen dan de belangen van de Zeeuwen zelf.
0: Oké. Nou, dank om eventjes te reageren. Patrick Melzen in Zegt het maar. Fijne avond.
2: Oké, dankjewel.
0: Nou, eens kijken wat er binnenkomt via de app, want ook daar wordt gereageerd op het onderwerp van vandaag. Staafslakken die horen niet thuis in de Zeeuwse wateren. Wat is er nou aan de hand? De Tweede Kamer die heeft een motie aangenomen en daardoor is nu het geval dat staafslakken pas weer gebruikt mogen worden als onafhankelijk onderzoek bewijst dat ze veilig zijn voor mens en milieu. Even kijken via de app. Kai die zegt helemaal eens met de beller na meneer Filius. Het is al jaren bekend dat staafslakken kankerverwekkend zijn. En daarnaast is het afval van Tata Steel en wat die fabriek aanricht toch wel duidelijk. Eens even kijken, Tom, de man uit Rilland, die weet waar hij het over heeft. Volgens Cor komt dat verbod een beetje laat. Er zijn al 3,5 miljard kilo gestort de afgelopen jaren in Zeeland. Even kijken nog naar andere reacties. Onder andere van, even kijken, Marien die zegt mosterd naar de maaltijd. En Inge die zegt, totdat het duidelijk is, is het dan nu nog steeds niet duidelijk. Hoe ongelooflijk onvoorstelbaar is het dat het nog steeds niet doordringt, dat het rotzooi is. Het is afval, een restproduct, vervuilend, giftig, zooi. Totaal niet veilig. Wil je reageren op dit onderwerp? Pak de telefoon en bel 0118-499-999. Ja, we stellen eerder de vraag dan ook, want wat nou als straks uit die onderzoeken blijkt dat het geen effecten heeft op die Zeeuwse wateren, op de Ooster- en de Westerschelde? Dan is Hans Rotier van de SGP in de Staten nog steeds niet gerustgesteld.
3: Nee, niet, want de signalen die we tot nu toe zien, en dat stond ook in de motie die we hier in de Staten-Unie aangenomen, eerdere RIVM-rapporten, onderzoeken wijzen uit dat er gewoon schadelijke effecten zijn. Dat er gewoon staalslakken zijn waar giftige damp uitkomen, het uitlogen van metalen en wateren, dat gewoon een negatief effect is. Wat je ook ziet, zeg maar, is dat het verspreiden in het water door het grote oppervlak, die verdunning als het ware, plaatsvindt. Maar dat het wel degelijk schade oplevert, daar zijn wij gewoon van overtuigd.
0: Nou, werd eerder gezegd vandaag door Hans Rotier van de SGP in de Staten. Hij is dus niet gerustgesteld als dat onderzoek alsnog zegt, het is veilig om te gebruiken. Goed, wat is jouw mening over die staalslakken? Hoe denk jij daarover? Staalslakken horen niet thuis in de Zeeuwse wateren. Die stelling die is er vandaag in, zegt u het maar, en reageren. Dat doe je 0118-499-999.

0: Berends, Emma Heesters en met jou hier in Zegt U Het Maar. Het gaat over staalslakken vandaag in Zegt U Het Maar. Jouw mening die is welkom. We gaan naar de auto van meneer Berghagen volgens mij. Goedemiddag.
1: Goedendag, met Johan Verhagen.
0: Zegt u erover, staalslakken?
1: Ja, ik wil toch een beetje meneer Filius een beetje bijvallen. Want ik hoor hier allemaal mensen roepen van ja, de giften en dat moet allemaal niet. En even vooropgesteld, ik geloof niet dat we giftige zaken in de Oosterschelde moeten gooien. Mm-hmm. Daar ben ik het wel mee eens. Maar wie heeft het alternatief? En daar hoor ik niemand over. En dat is wel iets wat meneer Filius aankaart. En dat denk ik dat ook wel belangrijk is. Van wat gaan we dan gebruiken?
0: Ja.
1: En daar hoor je echt niemand over. Want iedereen roept maar dat we dit niet moeten doen. Maar als we straks materiaal moeten gaan gebruiken wat twee keer zo duur is. En de waterschapslasten worden twee keer zo hoog. Dan staat heel Zeeland op zijn achterste poten. Omdat de waterschapslasten zo duur worden. Dat zijn ook al die mensen die geroepen hebben van we moeten geen staalslakken gebruiken.
0: Is dan daarom dat onderzoek zo belangrijk om eerst te kijken, toont het schade aan voordat er echt een verbod komt?
1: Ja, ik denk dat het onderzoek heel belangrijk is. Alleen, ik ben altijd een beetje sceptisch over onderzoeken. Want het is natuurlijk, die betaalt bepaald. En op het moment dat de overheid een onderzoek zal laten doen, dan zou ik er niet verbonden van staan dat eruit komt dat het niet schadelijk is. Dat is altijd een beetje moeilijk met onafhankelijke onderzoeken. Hoe onafhankelijk zijn die? En wie laat je dat doen? En de ene roept het is wel schadelijk en de andere niet schadelijk. Er zijn verschillende onderzoeken. En ik ben een beetje bang dat het is de vraag of dat de waarheid oplevert.
0: Ja, maar de grote vraag zit er volgens u dus inderdaad in. Wat dan als alternatief, wat merken wij daarvan in de portemonnee als dat veel duurder blijkt te zijn?
1: Ja, en geef dat moeten we echt niet willen. Daar ben ik het helemaal mee eens. We hebben natuurlijk ook jaren de PFAS-lozingen in de Westerschelde gehad. En je ziet nu wat het allemaal oplevert. Dat is er ook maar allemaal gedaan. En er is ook, denk ik, in het verleden te weinig onderzoek naar gedaan. En nu blijkt dat we met de gebakken peren zitten. Dus ik ben het er wel mee eens hoor, dat er naar gekeken moet worden. Alleen, de veiligheid in Zeeland is ook gewoon heel belangrijk.
0: Oké, duidelijk. Dank eventjes voor die reactie. Rij voorzichtig. Dank voor bellen en zegt u het maar. Fijne avond. Dag. En meneer Blommaert in Goes, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar, de staalslakken.
2: Ja, er zit een heel hoog gehalte in van ongebluste kalk. En dat komt dus vrij in het water. En dat zorgt voor de zuurtegraad van de bodem, dat die heel hoog wordt. Daarnaast zitten er ook nog zware metalen in die dus gewoon uitlogen als het in het water komt. En ik denk niet allemaal dat we moeten opwachten. En het alternatief, inderdaad, waar zijn de stenen van de deltawerken vandaan gekomen? Mm-hmm. Die kunnen ze toch weer laten komen, want het is inderdaad een geldenkwestie. Uiteraard. En het is net als de vorige eigenaar, of de vorige beller zegt, hij die betaalt, bepaalt. En daar denk ik niet dat we ons voordeel mee doen.
0: Nee, toch niet?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Dan is het natuurlijk wel de vraag inderdaad, wie moet dat betalen als het andere de producten zouden moeten worden dan die staalslakken?
2: Ja, goed, dan zal er ergens geld moeten komen en dat komt natuurlijk toch bij degene die waar de meeste van zijn. Mm-hmm. En dat is de werkman. Ja.
0: Toch nog heel even naar dat onderzoek terug. Hè? Want dat zei ik ook al tegen meneer Bels uit Rieland. Die testen die het RIVM tot nu toe heeft gedaan, die zijn in zoetwater gedaan. Dus de vraag is dan nog maar hoe dat in zo'n Oosterschelde, hoe zich dat beweegt, zo'n staalslak en die stoffen die daaruit komen. Ja. Zegt u dan niet het voordeel van de twijfel? Oké, eerst dat onderzoek en dan maar eens kijken hoe verder?
2: Nee, dat is te laat. Dat is gewoon te laat. Als je ziet wat erin zit. Calciumoxide, ijzeroxide, siliciumoxide, magnesiumoxide, mangaanoxide, aluminiumoxide. En dat zijn allemaal dingen die chroomvanadium, molybdeen en zwavel. En dat komt allemaal in de zee. Dus we moeten daar gewoon mee stoppen.
0: Oké, dus dan gewoon een definitief verbod?
2: Ja, absoluut. We zijn overal te laat mee. En dat is als je ziet wat er dus onder Nederland ligt, qua rivieren en al dat water, dat komt allemaal naar ons. En vanuit het oosten komt ook allemaal naar ons. Wat daarin zit, wij hebben het er niet in gestopt. Maar we krijgen het wel.
0: Maar moet je dan daar al niet aanpakken?
2: Natuurlijk. Alleen ja, goed, daar gebeurt zo weinig. Huh? Als je ziet wat er geloosd wordt, maar een heel klein stukje terug naar Antwerpen. Als je ziet wat daar in de schelde komt. Ik weet niet of je het programma gezien hebt dat ze de schelde volgden.
0: Ja, ja.
2: Die oorsprong tot ontsprong tot de Noordzee. Nou, dan wil je niet weten wat erin komt.
0: Nee.
2: En wij krijgen het. Ja. We zijn gewoon de laatste.
0: En dan is een verbod op staalslakken niet anders volgens u?
2: Dus, ja.
0: Nee. Oké.
2: Okay. PFAS verbieden, staalslakken verbieden. Alleen, wij kunnen dat wel. Alleen die andere landen moeten wel mee.
0: Duidelijk. Meneer Blommer, dank voor bellen eventjes. Daar zegt u maar. Fijne avond gewenst. En tot de volgende. Dag. Goed, was de laatste in, zegt u maar. Zit hij daar alweer op deze woensdageditie. Morgen een nieuwe natuurlijk. Iets voor 12 hoor je in Goedemorgen Zeeland, waar we morgen over in gesprek gaan na 5:30. Zometeen het laatste uur van Zeeland komt thuis. De avondvierdaagse is voor jonge mensen, maar ook voor oud. Hoe het zit hoor je zometeen hier na 6:00.
3: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
4: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
10: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6:00. Omroep Zeeland.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
15: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
14: Al iets gevonden?
15: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
14: Doet NRV dat dan ook?
15: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
14: Weet jij waar mijn laptop ligt?
15: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Hey, Remo!
17: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Hey, Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
20: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
21: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
22: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
23: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
22: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
0: Het is tijd voor de avondvierdaagse die wordt gelopen. Niet alleen door jonge mensen, ook door ouderen. Hoe dat precies zit hoor je zometeen hier in Zeeland komt thuis. Zomerse temperaturen. Het komt er echt aan, dat zomerse weer. Sjoe Gennaert heeft zo de details. We kijken naar de ziel van de dag. Hoe is de dag geweest van Sascha de Koning? Die weet alles over de vrijwilligersmarkt in Middelburg. Daar zometeen meer over. Het laatste uur van Zeeland komt thuis. Je woensdagavond die is begonnen met muziek van Shakira.

0: hoorde je Enzoo. Het is een landelijk fenomeen dat bij veel Nederlanders nog vers in het geheugen staat. Want als kind, dan loop je mee. Natuurlijk met de avondvierdaagse. Uiteindelijk krijg je zo'n medaille, je krijgt een vaantje. De kettingen zakken met snoep om je nek heen. Maar niet voor iedereen is het meelopen met de avondvierdaagse gestopt na de basisschool. Want Reina die is op de respectabele leeftijd van 80 jaar. En de Middelburgse die loopt al heel wat jaren mee.
1: 39ste keer vandaag.
2: Hoor ik dat goed?
1: De 39ste keer en met alle plezier. Ik ben 80, maar ik loop heerlijk. Dat is me alles. De ene plas van zijn knie, de andere van zijn teen. Ik heb eerst met z'n zessen gelopen. Ja, en nou 3 jaar lang met z'n tweeën. Heel geweldig.
2: Wat maakt het zo leuk om aan de avondvierdaagse mee te doen?
1: Ja, onder de mensen, een beetje praatje maken, lekker zingen, lekker lachen, appeltje eten, ijsje eten, hallo, ben je er ook?
2: En welke afstand heb je gelopen?
1: Ik heb er nu 5 gelopen, ja. Want het is toch 4 avonden 10 en dat is toch wel een beetje pittig. Ik ben ook wel een doe vrouwtje met de tuin en bloemen en op tijd eten en dan weer djallannen, lopen.
2: Ga je het volgend jaar weer doen?
1: Ja, tuurlijk. Toppie. Ja, en dan worden we opgehaald. De kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Mam, top. Hey, ik sta nou in de thee.
2: Ik hoop je volgend jaar weer te zien.
1: Dank u wel. Ik denk dat, nou, dan wordt het helemaal een feest.
0: Ja, want het wordt helemaal een groot feest. Als dat dan de 40ste keer zou zijn als ze meedoet aan de avondvierdaagse. Het verhaal van Reina. Ze deed dat bij Jan Dirk van Scheeën van de streekomroep Walcheren.

0: Sade en Hang On To Your Love. Dit is Omroep Zeeland, het is bijna 6:15. Geen keertje voor het weer, naar Sjoe, Ger, naar Sjoe. Bewolkte dag, zo startte die. Nu veel opklaringen en is de zon te zien. Morgen, dan gaan we al iets merken van dat warme weer. Maar laten we eerst even kijken naar vannacht, hè?
1: Vannacht daalt het eerst naar 12 à 13 graden. De wind neemt vanavond geleidelijk wat af, maar nog redelijk door. Vannacht staat er dan een zwakke tot matige zuidoostenwind. En morgen overdag hebben we dan ook eerst windkracht 2 tot 3. En dan zie je af en toe windkracht 4, maar later wordt de wind zwak en veranderlijk. Wat bewolking en zon betreft. Soms zijn er wat wolkenvelden, wat stapelwolken. Er is ook wat sluierbewolking, maar steeds is er wat zon bij. En later is het overwegend helder. En de temperaturen bereiken dus in het algemeen het niveau van 20 graden.
0: Oké, maar daarna gaan we ver over die 20 heen.
1: Jazeker, want die rust van morgenavond, die windstilte, die mondt vrijdag uit in een zwakke tot matige zuidoostenwind. En dan is het zo goed als opbewolkt, denk ik. Misschien een paar kleine stapelwolken dat er zullen zijn. Geeft de temperatuur gestaag op te lopen naar maxima van 24 tot wellicht 27 graden. Mogelijk dat er aan het einde van de dag wat zeewind direct aan de kust is. En dat is een beetje het teken voor de weekenddagen. Dan komt er een matige noord-noordoostenwind aan zee op zaterdag. En zondag is er overal een zwakke tot matige noordelijke wind. Zaterdag is op zich nog een warme dag met maxima rond 25 graden, maar in de kuststrook duidelijk lager. Ik denk aan 20 tot 22 graden. En zondag gaan we allemaal naar een niveau toe van zo'n 20 tot 24 graden als maximumtemperatuur wel te verstaan. Maar het is geen gang naar weer koeler weer, want volgende week komt er een nieuw en vrij sterk hoogdrukgebied boven de Noordzee te liggen en ook boven ons. De wind zal draaien naar het oosten. Dat betekent een aantal dagen met stabiel en meestal zonnig weer en weer iets hogere temperaturen.

0: Ben de Giver hier bij Omroep Zeeland. Wat valt op in het nieuws vandaag, ook buiten onze provincie? Klein overzicht daarvan. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen, concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten en dat leidt tot onzekerheid en stress.
1: Ze noemen als voorbeeld bijvoorbeeld de jeugd- en zedenzaken. Sinds 2019 wordt de norm daar niet gehaald. Jeugdigen moeten soms anderhalf jaar wachten op een vonnis. Ja, en dan moeten ze nog die straf gaan uitzitten. Ze zeggen, ja, het ministerie die doet daar te weinig voor om dat snel recht te trekken. De minister heeft te weinig coördinatie ervoor en dat moet echt beter.
0: De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg of niet goed genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje te vol zit, vertelt deze verslaggever van RTV Noord.
2: Dat betekent eigenlijk bij de poort dat er een soort selectie wordt gemaakt en dat bijvoorbeeld mensen die kwetsbaar zijn, mensen met kleine kindertjes bijvoorbeeld, nog wel een plekje krijgen en de rest moet buiten blijven. En ja, dat zijn toestanden die we een paar jaar geleden ook al hebben beleefd, dus dat komt er allemaal terug.
0: Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel en dat zijn er te veel, zegt het COA. Daardoor kan niet meer worden ingestaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Het is zo druk omdat er in de rest van het land te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. En het is vandaag de Internationale Bijendag. En dat is extra belangrijk omdat het niet goed gaat met de bijen. Door ziektes en andere bestrijdingsmiddelen sterven hele kolonies uit. En toch wilde de streekomroep van Nijmegen van imker Joost weten of hij nog de slingers heeft opgehangen vandaag.
3: Nee, eigenlijk doe ik er zelf weinig. Ja, voor mij is het elke dag bijendag. maar ik ben heel blij dat er gewoon aandacht aan besteed wordt.
4: Dit is het koninginnenrooster. Koningin kan wel 2000 eitjes per dag leggen in het hoogte. Kijk, hier loopt ze.
3: Dus ja, veel bloemen planten. Zorg dat er veel eten is voor de insecten. En honing kopen om die van de lokale imkerijen supporten. Dat is denk ik het belangrijkste.
0: Okay, belangrijkste is dat dus op deze Internationale Bijendag. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen Esme Bech nog met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. En eerst krijg je muziek van Bluff.

0: Cartier. Somebody that I used to know. Het is 6:30, zometeen het verhaal van onze Zeeuw van de dag. En Esme Beg is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
5: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
6: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 6:30 geweest het Zeeuwse nieuws. Je krijgt dat van Esme Beg. Esme, goedenavond.
8: Goedenavond. Een grootschalige zoekactie naar een vermiste windsurfer vanmiddag op het Grevelingenmeer bij Scharendijken. De kustwachthelikopter, het kustwachtvliegtuig en verschillende boten zochten mee. Na ruim een half uur werd de watersporter gezien bij Oudorp. De windsurfer was niet gewond en verkeerde in goede gezondheid. De politie heeft in de gemeente Rijmerswaal meerdere bestuurders op de bon geslingerd. 5 mensen kregen een boete voor het gebruik van hun mobiele telefoon. 3 omdat ze geen gordel droegen. Verder werd ook een rijbewijs ingevorderd omdat een automobilist 63 km per uur te hard reed. En in Rijmerswaal is de gemeente op zoek naar een nieuwe burgemeester. Die zou nog voor eind dit jaar moeten beginnen. De gemeente is begonnen met de werving en vraagt eerst inwoners om input. Daarna wordt een profielschets opgesteld en vanaf 2 juli wordt de vacature opengesteld. Jan Lutijn is op dit moment waarnemend burgemeester en begon vorig jaar april na het vertrek van José van Egmond. En over 1,5 uur begint in De Spot in Middelburg het benefietconcert voor de zieke muzikant Hans van der Werf. Hij is de frontman van coverband Woodworks, die uitgezaaide endeldarmkanker heeft. Het concert is uitverkocht en is een initiatief van collega Danny Vera, vertelt drummer Willy Berrevoets van de band.
9: Die heeft mij dus opgebeld wat vind je ervan als ik een...
8: Van coverband Woodworks, die uitgezaaide endeldarmkanker heeft. Het concert is uitverkocht en is een initiatief van collega Danny Vera, vertelt drummer Willy Berrevoets van de band.

0: sluit ik af met het weer in Zeeland. Vanavond en vannacht is het vrij helder en neemt de wind af. Morgen is het droog met zonnige perioden, wordt het 20 tot 22 graden. En dat is een opmaat naar de komende dagen, dan wordt het zonnig en nog een paar graden warmer. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedenavond.

Taylor Swift, sorry, en Open Light. Dit is Omroep Zeeland. Je woensdagavond. Dagelijks even kijken hoe het is gegaan met onze Zeeuw van de dag. Benoemen we 's ochtends rond de klok van 7:15 en 12:00. Later dan eens kijken hoe het is gegaan bij Sascha de Koning. Ik kan alles vertellen over de vrijwilligersmarkt in Middelburg vandaag. Meer over hoor je zo, eerst John Mayer.

0: Success Special hoorde je If Not Now Then When. De ziel van de dag die kan ons alles vertellen over de vrijwilligersmarkt in Middelburg. Die vandaag is georganiseerd. Sascha de Koning, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent van Visita. Wat voor organisatie is dat?
1: Dat is maatschappelijk werk en welzijn. Dus wij zijn er voor alle mensen in Middelburg en Veren die problemen ervaren, vragen hebben, niet goed weten waar ze terecht kunnen. En een van de onderdelen daarvan is de vrijwilligerscentrale waar ik werk. En wij ondersteunen maatschappelijke organisaties en we helpen mensen die vrijwilligerswerk zoeken. Kijk. Om iets leuks te vinden.
0: Ja, dit is ook belangrijk. Vanochtend vertelde je aan Floor-Jan al, het zit hem in de tijdsbesteding van mensen. Mensen hebben misschien minder tijd voor dat vrijwilligerswerk. Hoe is het gegaan vandaag?
1: Het is heel goed gegaan. Ja, het was gezellig druk. Mensen die er waren, die kwamen ook gericht om vrijwilligerswerk te zoeken. Dus ik heb echt mooie gesprekken gezien bij de verschillende tafels die we hadden staan.
0: Ja, wat waren er veel organisaties aanwezig, hè?
1: Ja, we hadden 20 organisaties uitgenodigd. Wow. En we hadden als verrassing nog 2 extra erbij gekregen.
0: Oh, kijk eens.
1: Ja. Dus het was echt geslaagd.
0: Leuk zeg, leuk. Ja. Hey, kun je dan aan het einde van de dag zeggen hoeveel nieuwe vrijwilligers er zijn vastgelegd? Of is dat lastig?
1: Ja, dat is lastig. We hebben een enquête die we nog uitsturen naar de organisaties. Waarin ze dan kunnen aangeven met hoeveel mensen ze een vervolggesprek hebben gepland. En zo kunnen we dan een beetje een idee krijgen van hoeveel nieuwe vrijwilligers er zijn gevonden.
0: Ja, ja. Nu zei ik net al, die tijdsbestedingen van mensen die verandert. Wat gebeurt er in onze maatschappij als we nog minder vrijwilligers krijgen dan dat er al zijn nu?
1: Dat gaat niet goed natuurlijk. Nee, want er is best wel veel hulp nodig. Mensen zijn toch steeds meer op vrijwillige inzet aangewezen. Omdat hulp gewoon ook duur is. En gemeentes hebben niet overal meer zomaar geld voor. Dus het is wel heel belangrijk dat er vrijwilligers zijn. Maar ik wil ook niet heel erg een doemscenario schetsen, hoor. Want
0: nee, vandaag draagt hij dan weer positief aan mij natuurlijk.
1: Ja,
0: toch?
1: Nou, er zijn ook gewoon echt heel veel vrijwilligers. Ja. Hier in Middelburg alleen al 15.000.
0: Echt heel veel,
1: dus
0: hè?
1: Dus dat is echt heel veel, ja.
0: Okay.
1: En ze doen gewoon op een andere manier vrijwilligerswerk dan vroeger. Ja. Maar ze zijn er nog steeds.
0: Oh, gelukkig maar. En dankzij die vrijwilligersmarkt vandaag ongetwijfeld weer heel veel erbij gekomen. Sascha de Koning, dank. Onze ziel van de dag. En heel veel succes met alles.
1: Dank je wel.
0: Fijne avond. Dag, hè.
1: Dag.

0: McDonald's. En this is the life. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de mensen onbewust zin in mosselfeest te krijgen. Ja, mosselfeest werd het vandaag zeker, want het mosselhangcultuurseizoen werd vandaag officieel geopend bij mevrouw Polder. Mosselvisser Jacco Scholt die vertelde vanochtend aan Florian wat eigenlijk het verschil is tussen die hang en de bodemcultuurmossel.
1: Ja, de hangcultuur die is wat eerder op de markt. Die is wat eerder goed. En die is wat zachter, zilter van structuur. Mm-hmm. En de bodemmossel die is wat steuger. Ja, structuur.
2: En welke vindt u zelf het lekkerst?
1: Ja, voor mij maakt het niet echt uit, zeg maar. ik doe het allebei. We verkopen zowel hang als bodemcultuurmosselen.
0: En je verwacht het niet, ze zijn weer lekkerder dan ooit dit jaar. Jacco Scholt vertelde dat vanochtend in Zeeland wordt wakker. Over iets meer dan een uur dan openden de deuren van de Spot in Middelburg voor een benefietconcert voor Hans van der Werf. De drijvende kracht achter coverband Woodworks is ernstig ziek. De drummer van Woodworks, Willy Berrevoets, die vertelde meer vanochtend over dat benefietconcert in Goedemorgen Zeeland.
3: Degene die het eigenlijk allemaal geïnitieerd heeft, dat is Danny Vera. Want die heeft mij dus opgebeld wat vind je ervan als we een benefietavond organiseren. Nou, ik zei dat is een hartstikke goed idee. Zei mooi, ik heb het al geregeld met de Spot. Dus,
4: oh wow. Maar,
3: ja, dus Danny komt vanavond dus ook zingen. Die komt ook een paar liedjes meedoen. We hebben bijvoorbeeld Kees Moerland, die gaat de presentatie doen. Er komen, ik denk dat we met 20 muzikanten zijn vanavond. Waaronder Olaf Zinken, Jan-Pieter Klerk, Maarten Temont, Johan Mommers, Erik Holm. Jullie kennen natuurlijk. Mm-hmm. En Johan Verburg, Gino Buisrogge, onder andere. Dus er komen heel veel muzikanten komen spelen. En die dragen Hans dus een warm hart toe, wat een prachtig gebaar is.
0: En het concert dat is al uitverkocht in de Spot. En de volledige opbrengst van vanavond gaat naar Hans en zijn familie. De staalslakken die stonden centraal in, zegt u het maar. De Tweede Kamer heeft namelijk een motie aangenomen waarin staat dat staalslakken pas weer gebruikt mogen worden als het onderzoek blijkt dat ze geen gevaar opleveren voor mens en milieu. Maar volgens Patrick Melzen is deze maatregel veel te laat.
5: Ja, Den Haag grijpt echt jaren en jaren te laat in. Het had al gestopt moeten zijn. En ik vind het opvallend dat er nooit onderzoek is gedaan naar wat het doet in zeewater.
0: Maar goed, wat is de alternatief? Dat vroeg deze beller zich af.
6: Ik geloof niet dat we giftige zaken in de Oosterschelde moeten gooien. Mm-hmm. Daar ben ik het wel mee eens. Maar wie heeft het alternatief? En daar hoor ik niemand over. En dat is wel iets wat meneer Philips aankaart. En dat denk ik dat ook wel belangrijk is. Van wat gaan we dan gebruiken?
0: Ja, en wat gaan we daarvoor betalen? Dat was dan ook de vraag die al snel naar voren kwam. Gemixte reacties in Zegt u het maar. Morgen nieuw onderwerp. 6:30 praten we dan weer over het nieuws van de dag. Hele fijne avond met muziek van Laidback nu.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
5: Ja, dat zou fantastisch zijn, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
4: Ik wel, bij NRV.
5: NRV?
4: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
5: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
6: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
18: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
17: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
19: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield. Een reisinformatie wordt en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
17: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Omroep Zeeland.
20: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Anna. Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
2: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
1: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Joeri Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de CEO van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeeuwvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.

0: not coming.
1: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
2: Omroep Zeeland.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Zeeland.
1: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 499 990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op hun wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. En meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al